34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

tool from that Demi PA. Well, I went out next morning,

in my body is gone. That's how it is with me.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig. Dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Radio Apeldoorn. Overal ter wereld via onze website. rtv-apeldoorn.nl

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Vandaag.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie rond Christa Pike. Ze kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen.

en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En de Duits-Amerikaanse holocaust-overlevende Irene Buttiger is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Reni's Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige student zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing.

Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Butter is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Reni's Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen deze broekjes uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. En de brandweer van Brussel moest vanochtend om 5 uur uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruiptuin. Daar kwam iemand met een beenklem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat het misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn bij soortgelijke incidenten al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Mari Hati.

Ja, een hele goede morgen en slamat pagi luisteraars. Op deze zondagmorgen 4 oktober. Iedere zondagmorgen van 9 tot 11 neemt Radio Marihattu u mee naar het vroegere Indië, Indonesië en Azië. Iedere zondagmorgen van 9 tot 11 is het gezellig wakker worden met Radio Marihattu Apeldoorn. En natuurlijk Indisch programma voor de Indische Nederlanders, maar ook voor belangstellenden in Apeldoorn en omgeving. Radio Marihattu, de naam zegt het al, kom in ons hart. Ik heb voor u weer nieuws over binnen- en buitenland, wat actualiteiten, mooie verhalen, agendapuntjes, tips over allerlei passars, kompulans, dansmiddagen en avonden en natuurlijk gezellige reunies. Verder mooie gedichten en spreuken. En vandaag denk ik niet een heerlijk recept, luisteraars. Want in het tweede uurtje krijgen wij hier in de studio een live optreden van een country band uit de jaren 80, de band Jamboree. De meeste Apeldoorners die kennen deze band. En volgende week zijn ze te gast bij Karel en Friends in het Uggelse Belang te Uggelen. Wij gaan met deze countryband terug in de jaren 80. En hoe leuk is dit, Jan? Hoe leuk is dit om hun hier te ontvangen deze zondagmorgen bij Radio Marihattu. Oké, ik wens u natuurlijk twee uurtjes ontzettend veel luisterplezier. Ik ben Lenny Slikker-Dikmans, uw gastvrouw. En de techniek is in handen van Jan Rabeling. Goedemorgen, Jan. Hi, Lenny. Hi, Jan. Oké, het is mistig buiten, maar alles trekt weer weg. Het wordt lekker weer en daar gaan we van genieten. En wat we ook straks gaan genieten, natuurlijk van de band Jamboree. Wat leuk, hè? Ja, vroeger waren ze natuurlijk, Jan, een jaar of 18, 19. Hè? En nu zijn het al een beetje oudere heren, maar toch nog spelen. En dat willen we u natuurlijk niet onthouden. En ik heb ze uitgenodigd. Ze komen straks in het tweede uurtje. Nou, oké, een nieuwe maand is ingegaan. Wij zitten in de maand oktober met nog steeds mooie temperaturen. De herfst heeft ons lief en gunt ons ook natuurlijk nog wat heel klein beetje tropische dagen. Tijd voor... Inderdaad, tijd voor Radio Marihattu. Welkom allemaal.

0: Have I told you lately that I love you? Geluk. Geluk is een moment, een gevoel van binnen, een tinteling, zo zacht, een gevoel van winnen. Geluk geeft je vleugels, waait soms even voorbij. Een geur die blijft hangen, zo intens en mooi vlakbij. Geluk, zomaar op je pad. Zorg dat je het herkent. Soms is het maar even. Geniet van dat moment. Het mooie nummer Have I Told You Lately That I Love You werd instrumentaal net gespeeld door Rob van Hek. Ik heb nog een nummer bij me, ook hetzelfde nummer, maar dan gezongen door... Ja, Have I Told You Lately That I Love You. En natuurlijk houden we van elkaar. Ray Price.
1: Have I told you lately

En ik denk dat ik heel veel mensen blij heb gemaakt met dit nummer. Have I told you lately that I love you? En Jan zei net, ja Len, het is een één tegelplaatje. Inderdaad, Jan, één tegelplaatje. Oké, in het leven heeft men nodig een kamer vol geborgenheid. Een venster met zicht op oneindigheid. Een sleutel voor de vrijheid, een bed vol warmte, een stoel voor de rust, een hoofd vol mooie herinneringen en een hart, en natuurlijk een hart vol liefde. Ja, volgende week vertrekken de familie Hakse, goedemorgen Hedy, richting Kenia. Nou, jij gaat richting, waar zei je, Jan? Achterhoek. Jan gaat naar de Achterhoek volgende week. Maar deze familie gaat richting Kenia. Fantastisch. Ik wens Arie, Hedy, Wieger, Rick, Daisy, Joris, Marlon, Ray, Jamie, Roxy een hele mooie vakantie in Kenia. En geniet van jullie safari-tochten. Want daar gaat het om. Hè? Als je daar naartoe gaat, moet je die tochten hebben gedaan. Maar ja, Hedy, jij niet. Hè? Jij blijft lekker thuis. Maar goed, laat de jongen maar heerlijk genieten van de safari-tochten en jullie van de warmte van Kenia. Speciaal voor jullie. Aloha. Hey.

Ja, nogmaals, familie Haksen, ontzettend veel plezier in Kenia. Ik zei het al, onze Jan gaat volgende week een paar dagen richting Achterhoek. En dat zal zeker ook gezellig zijn, Jan. Maar niet op safari. Nee, niet op safari. En ik zei het al, in het tweede uurtje krijgen wij hier in de studio een live optreden van een countryband uit de jaren 80, de band Jamboree. En ik zei het al, de meeste Apeldoorners die kennen deze band. Want ze gaan optreden volgende week al hier in Uggelen. En dat zou mooi zijn als heel Apeldoorn die kant op gaat. Want ja, en lekker gewoon gezellig teruggaan in de jaren 80 met deze Jamboree band. Nou, ik ken ze niet. Ik ga ze straks ontmoeten, de heren. En het zou hartstikke gezellig gaan worden. En ik zou zeggen, blijf gewoon lekker afgestemd op Radio Marihatti. You Never Can Tell is aangevraagd door Danielle Soenkund voor haar moeder Maureen. Gefeliciteerd Maureen met je verjaardag. Ook namens Radio Marihatti.

0: Radio Apeldoorn presenteert Radio Marihatti.
1: Ja, dankjewel. Radio Marihatti. Iedere zondagmorgen. Oh, jij moet naar beneden. Ga je maar lekker even naar beneden. Ik denk dat de jongens al komen, Jan. Ja, wij zijn met z'n tweeën hier in de studio. En dan kunnen we niet zomaar weglopen. Maar ik laat Jan even weglopen om de deur open te maken. Want de jongens komen allemaal hier met hun gitaren, denk ik. Het gaat gezellig worden. Maar ik heb ook iets te vertellen over onze Ricky Risolles. Oké, Ricky Risolles, niet zo indiscreet. Na een uitverkochte theatertour is Ricky Risolles terug. Met zijn nieuwe theatertour, niet zo indiscreet, zal hij wel natuurlijk weer heel Nederland rondtoeren. Hij trapt de tour af in het Brabantse Oosterhout en wel op 22 oktober. 22 oktober, Brabantse Oosterhout. Hier zal de try-out plaatsvinden in een uitverkochte zaal in Theater de Bussel. Veel van Ricky's niet zo indiscreet shows zijn al uitverkocht. Wees er dus snel bij, lieve mensen. Alle tourdata en tickets verkoopinformatie zijn te vinden op www.rickrisolles.nl. En ik weet heel zeker dat hij ook richting Apeldoorn komt. We houden hem in de gaten. Maar ik heb ook Toko Limburg Tour. Heb jij al Toko Limburg bezocht in het Limburgse Museum? Deze tentoonstelling over de Indische en Molukse eetcultuur is namelijk al een tijdje te zien in het zuiden van het land. Maar op 17 oktober is er een speciale rondleiding door de tentoonstelling onder leiding van Wendy Ripassa. En Elsbeth Vernaut van Reboot Verhalenkunst, die zowel een unieke kans biedt voor bezoekers die voor de eerste keer de tentoonstelling bezoeken als voor terugkerende bezoekers. Deelnemers worden begeleid door de tentoonstelling ontmoeten kunstenaar Elvis Kaltofen. Oh, geen Elvis Presley, maar Elvis Kaltofen, die vertelt over het kunstwerk dat hij speciaal voor Toko Limburg maakte, waarna de dag wordt afgesloten bij restaurant Indo. Nou, datum zaterdag 17 oktober van 11 tot 14:30 kosten €20 per persoon. En voor tickets en meer informatie ga naar www.limburgsmuseum.nl. Toko Limburg Tour. Leuk om dit mee te maken, Jan. Goed, weet je, Jan, wie weer terugkomt van de vakantie, van hun vakantie, dat is mijn broertje. Ja, mijn broertje Robert en zijn lieve vrouw Kitty, die komen weer terug richting Zwolle. En hij moet ook gauw terugkomen, Jan, want ik heb heel veel werk voor mijn broertje. Hij moet mijn schuur weer opruimen. Snap je? Ja. Oké, maar dat doet hij heel graag, hoor. Dat doet hij heel graag. Rob en Keet, jullie een veilige terugkeer natuurlijk naar Zwolle toe. En we zien elkaar gauw hier. Speciaal voor jullie. Pisang Abu Abu.

Sisang Abu Abu, Molukse migratie, pijn en heling. Wat doet gedwongen migratie met families en hoe werkt het door? Nou, dat is de vraag die Gerlof van Engelenhoven centraal zet in zijn lezing. Molukse migratie, pijn en heling is een interactieve lezing die zal worden gehouden in de bibliotheek in Scheveningen. Het is namelijk 75 jaar geleden dat de eerste schepen met Molukse families Nederland binnenkwamen. En vanuit het net onafhankelijke Indonesië. In de lezing gaat Van Engelenhoven in gesprek over wat migratie betekent voor Molukse generaties. Onderwerpen als pijn en heling zullen hierbij ook aan bod komen. Mede door de recente excuses van premier Rob Jetten. In hoeverre zijn deze excuses een vorm van de of stap richting collectieve heling? Nou, de lezing is bij te wonen op maandag 29 oktober om 6 uur. Locatie Bibliotheek Scheveningen, entree gratis. Plek reserveren vooraf is verplicht via eventbrite.nl. Goed, we gaan even naar het volgende. Goedemorgen Lenny, wil je voor mijn lieve vrouw Seska... Seska, geen Siska, maar Seska, een mooi plaatje draaien over rozen. Zij wordt 7 oktober 65 jaar en bedankt namens Ron Paulus uit Rijssen. Nou, dat hebben we. Laat me horen, Jan. Nou ja, good years of roses.

Gefeliciteerd, Saskia. En natuurlijk ook een hele mooie verjaardag toegewenst. De invloeden van het grote geld. Samen met zijn broertje Eliano speelde Tijani Reinders in de jeugdopleiding van PEC Zwolle, waar hij in 2017 debuteerde en diezelfde zomer de overstap naar AZ maakte. En na een paar jaar doorontwikkelen bij AZ is het hard gegaan en maakte hij een overstap waar zijn achterkleinkinderen hem nog dankbaar voor zullen zijn. Tijani Reinders, 28 jaar, is een Nederlandse voetballer van Molukse afkomst. Zijn moeder is namelijk Moluks en zelf komt hij uit voor het Nederlands elftal. Hoe is hij daar terechtgekomen? Nou, hij heeft in de jeugd 2 periodes in de jeugdopleiding van PEC Zwolle gespeeld, waar hij uiteindelijk wist te debuteren en een gouden overstap naar AZ maakte. Daar was hij de eerste 4 seizoenen voornamelijk actief bij de onder 21 van AZ. Hij klom langzaam op tot het eerste elftal, waar hij na 2 seizoenen bij AZ een prachtige overstap mocht maken naar AC Milan. En voor sommigen onverwacht, maar wat bleek, zeker niet onverdiend. Vanaf dat moment is zijn carrière in een sneltreinvaart gegaan. Op 7 september 2023, vlak na zijn overstap naar de Milanese club, mocht hij zijn debuut maken voor Oranje en had hij niet lang nodig om een onbetwiste Oranje international te zijn. Hij kon altijd op een oproep rekenen. Na 2 hele sterke mooie seizoenen bij AC Milan, met als hoogtepunt misschien wel de overwinning uit bij Real Madrid, waar hij met afstand de beste speler op het veld was. Fantastisch, hè? Mocht hij zich melden in Manchester voor de overstap naar Manchester City, en daar mocht hij samen met spelers als Erling Haaland gaan spelen onder Pep Guardiola. Een seizoen waar hij sterk aan begon, liep uiteindelijk

uiteindelijk niet helemaal zoals hij gehoopt had. Hij kreeg niet de speeltijd die hij misschien gewild had. Het werd dus geen gedroomd eerste seizoen voor Manchester City. Oh, wel jammer. Nou, we gaan toch even door, Jan, met het mooie nummer, speciaal voor hem, An American Dream.

En American Dreams. Ik blijf nog even bij Reinders, onze voetballer. Toen kwam deze zomer het WK, waar hij natuurlijk op een oproep van Nederland mocht rekenen en zelfs een vaste basisklant was. Ook dat is niet gegaan zoals gehoopt. Zowel Reinders als Nederland hebben niet gepresteerd zoals gewild. Veel middenvelders vertrokken bij Manchester City. Bernardo Silva ging naar Real Madrid. Rodri leek ook naar Real Madrid te vertrekken, maar raakte het wachten zat en koos voor Barcelona. En daardoor lagen er kansen voor Reinders. Maar ook Reinders werd gelinkt aan een vertrek naar Nottingham Forest. Maar dat kwam er niet van. Toen kwam, daar komt hij, de Saoedische club Al-Qadsiyah om de hoek en legde een contractvoorstel bij Reinders neer en teken voor 4 jaar. En je kunt rekenen, Jan, hoor eens even, op een salaris van 100 miljoen. Ja. 100 miljoen. Oi, oi, oi. En de vraagprijs van City zullen ze ook nog wel even aftikken. Dus Reinders maakte de over

overstap naar Saoedi-Arabië als de nieuwe aanwinst van Al-Qaeda. Nou, ik moet het goed uitspreken. Ik denk dat ik het goed doe. En de eerste ingeving van de voetballiefhebbers, waaronder ikzelf, en dit is geschreven door Brent van der Beek, waaronder ikzelf, dat zei hij: waarom zou zo'n getalenteerde speler als Reinders, die zijn carrière in zo'n hoge versnelling heeft opgebouwd, voor het grote geld gaan en niet voor een mooie club en een mooie carrière? Ja, dat vraag je af. Maar aan de andere kant is het iets waar de voetballiefhebber, die nooit op een contractvoorstel van 100 miljoen hoeft te tekenen of te rekenen, niet zo heel veel over te vinden heeft. In elk geval hoop ik dat de Reinders na 2 jaar denkt: 50 miljoen is toch ook wel goed. Hé, Jan? Nou, 50 miljoen, onvoorstelbaar. Onze Molukse speler uit Zwolle. Ja, onze Reinders. Nou, wij wensen hem veel succes natuurlijk, hè? Het Indonesische lied Durian is aangevraagd door Erwin Pellenkau, voor zijn ouders Meiti en Hans Pellenkau. Vandaag 50 jaar getrouwd, ook namens Radio Marihatti van harte gefeliciteerd. En hier komen ze. Dorian, how's die bent?

Ja, een klein gedichtje. Een nieuwe dag, een nieuwe morgen. Misschien nieuw geluk of weer zorgen. Wat de dag ook brengen mag, begin elke dag met een lach.

Voor jou. 1000 sterrenlichtjes stralen. Eentje heb ik heel speciaal alleen voor jou gekozen. Luister naar zijn sterrentaal. Het wenst jou veel geluk en warmte, vriendschap en tevredenheid. Laat het wonen in je hart voor een jaar vol dankbaarheid. En ik zei het vanmorgen al, lieve luisteraars. In het tweede uurtje krijgen wij hier in de studio een live optreden van een countryband uit de jaren 80, de band Jamboree.

En ja, de meeste Apeldoorners moeten deze band wel kennen. Nou, en volgende week zijn ze te gast bij Karel en Friends in het Uggelse Belang te Uggelen. En wij gaan met deze countryband terug in de jaren 80 in het tweede uurtje live hier bij Radio Marihatti. Nou, hoe leuk is dit? Hoe leuk is dit? Ik kijk even naar Jan. Ik kan nog wel, hè? Ja, natuurlijk kan nog wel een plaatje tussendoor. En het is een heel mooi nummer. Gezongen door Rick van Shelton. When the feeling goes away.

0: Ja, het wordt weer hartstikke gezellig, Jan. Want de heren van Jamboree, die zijn er al. Ja, Karel alleen nog niet. Maar ik moet even doorpraten tot het nieuws van 10 uur. Maar ik heb een heel mooi gedichtje. Herfst. Het is herfst, hè, jongens?
1: Herfst.
0: Huh? Koud, hè, Ben? En een beetje mistig? Of valt het mee? Maar het hoort bij de herfst.
2: Even kijken geblazen, hè?
0: Herfst. Een zalige wandeling in de natuur. De bladeren zijn verkleurd en vallen neer. Zalig voor lichaam en geest. Dat is even tot rust komen. En dat is herfst. Ja, en degene die over anderen slecht praten... dat gebeurt wel eens vaker, jongens. Ja. Ja, zijn nog altijd de ergste. Hoe vind je dat dan? Mooi, hè?
1: Mooi gedicht.
0: Ja, degene die over anderen slecht praten... zijn nog altijd de ergste. En heb ik nog een kleintje. Tip van de dag. Kijk en voel naar hetgeen wat je hartje vertelt. Kijk naar de kleine dingen om je heen. Kijk en geniet. Deze zijn zegeningen op je pad. Stel je open voor het positieve. Ja, en dan hoor ik de tune.

Jeroen van Radio Mariatti. We gaan er even uit voor het nieuws van 10 uur. En ik vertelde het al in het eerste uurtje dat wij natuurlijk de band Jamboree hier in de studio hebben. De heren zijn al hartstikke druk met de gitaren en het opstellen. En ik zou zeggen, tot na het nieuws ben ik weer terug met het tweede uurtje van Radio Mariatti. Tot zo. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezing belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Flavio is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die momenteel een gevangenisstraf uitzit. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt, weinig overheidsbemoeienis en een keiharde aanpak van criminaliteit. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen na beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde 2 jaar geleden. Een voormalige student zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland is toegestaan, terwijl het land inzet op beter dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren stuurt komende week een initiatiefwet naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil deze wet serieus bekijken. En tijdens de 31ste Euro Birdwatch zijn gisteren 500.000 overtrekkende trekvogels geteld. Vogelaars stelden in ons land op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Ieder jaar doen tienduizenden vogelaars mee in tientallen Europese landen om aandacht te vragen voor de bescherming van trekvogels. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Marihati.

0: Ja, ik ben er weer met het tweede uurtje van Radio Mariatti. En ja, de heren van de countryband, moet ik zeggen, Jamboree, die zitten gezellig luisteraars hier bij mij in de studio. En ik heb helemaal geen koffie voor jullie.
1: Adoese.
2: Ja.
3: Oh, maar dat komt wel.
2: Doe maar koffie toebroed.
0: Koffie toebroed.
3: Moet je Gerrit?
0: Maar dat komt wel. Ik heb hier een kan met water. Ja. Van harte welkom, heren.
3: Ja, Lenny, dankjewel dat we hier mogen zijn.
0: Karel, leuk. Ja. Ik wist niet echt, hè, want ik ben natuurlijk later in Apeldoorn gekomen.
3: Klopt.
0: Ik wist natuurlijk niet van deze band Jamboree. Welk jaar was dat?
3: Nou, Jamboree was toen begonnen in 1979-80.
0: Wauw.
3: Dat was de eerste Jamboree met, ja, wie waren dat allemaal? Lou Svensson, Bianca, zangeres, Gerard, de broertje van Ben.
0: Oké. Okay.
3: Speelde als drummer.
0: Ja. En dus 79-80 zat ik nog in Suriname.
3: Suriname?
0: Ja. Yeah.
3: Zo.
0: Dat is lang.
3: Oké. Okay.
0: Ja. Maar goed, daar, bij juli 79-80,
3: ja.
0: Toen was het begonnen.
3: Toen was het begonnen.
0: Mm-hmm.
3: En wij starten toen met deze groep 80-81. En toen begon het.
0: Ja. Ja,
3: ja, ja.
0: En hoe lang hebben jullie samen alleen maar country muziek?
3: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Geen rock'n'roll?
3: Oh, tussendoor, tuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
3: Ja. Even kijken. 80, 81, 2, 3, 4, 5 jaar. 5 of 6 jaar hebben
0: Oké. Ja. Dankjewel, Jan. Ik kreeg dubbele te horen hier in mijn oor.
3: En onze manager was toen Ineke.
0: Ah,
3: ja, die heeft ons wel heel goed...
0: Echt waar?
3: Ja, ja.
0: Maar zaten Ineke en
3: Benhan, even Fanny.
0: Fanny, jullie hadden een countryclub.
3: Ja.
4: Een hele grote.
0: Een hele grote?
4: Ja, een hele grote countryclub.
5: Yellow Rose.
0: Yellow Rose.
3: Ja. Yellow Rose.
0: De meeste Apeldoorners die weten dit. He, die kennen Yellow
3: ja,
0: Rose.
3: Ja, maar ze hebben, ik weet niet hoeveel bekende zangers en zangeressen toen...
4: Amerikanen,
3: gecontracteerd. Freddy Vender.
0: Ja.
4: Amerikaanse groepen.
0: Wat leuk, wat leuk.
3: Weilen, Ilse, zodoende kennen we allemaal. Ja. Weilen toen die tijd en Ilse toen die tijd.
0: Ja, die
3: Ilse
0: waren nog heel jong, hè?
3: Ja, ja, ja,
0: ja. Dat zijn nou sterren hier in Apeldoorn en in Nederland geworden.
4: Maar
0: ja, toch?
4: Ja.
0: Oh, jij moet even de heren aan me voorstellen, ja. Want ik ken ze niet. Ik heb ze
3: nou,
0: wel gezien.
3: Ten eerste is aan de linkerkant zit Gerrit Kers.
0: Gerrit.
3: Ja, die kwam later toen bij ons. Gaan even testen toen in die tijd.
0: Waarom?
3: Hij was een beetje dik met jullie. En nu is het dan...
0: Dus ben je goed afgeslankt, Gerrit?
3: Gerrit Kers als slaggitarist.
0: Slaggitarist. Ben Hart
3: als slaggitarist, vocaal. En Gerrit ook vocaal.
0: Oké.
3: Okay. En Arend, drummer nog.
0: Ja, nog steeds Arend.
3: Ja. En Pieter... Helaas is hij overleden.
0: Ja.
3: En daar komt Rob Stevens in de plaats.
0: Oh, Rob.
3: Ja,
0: wat leuk.
3: Rob komt in de plaats. Ja,
0: ja. En jullie gaan volgende week optreden?
3: Volgende week voor het eerst zouden we dan...
0: Na hoeveel jaar bij elkaar?
3: Na 45 jaar.
0: Ja.

0: Na 45 jaar luisteraars.
1: En er zijn er heel wat die nog nooit een gitaar mee aangepakt.
0: Nee. Maar jullie hebben geoefend, hè?
1: Om we hebben de laatste tijd wel, kunnen spelen.
0: Oké. En dan jullie gaan hier natuurlijk een paar nummers voor ons spelen.
1: Ja, ik moet erbij zeggen. Mm-hmm. Jamboree speelt één set.
0: Oké.
1: Okay. En dan de rest van de middag speelt Karel en Friends met de band.
0: Eigenlijk zijn ze te gast bij Karel en Friends.
1: Ja, en dat is volgende week. Vier setjes kunnen doen.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Maar lang oefenen hebben we toch besloten toch om één set te doen. Want het is wel moeilijk, hoor.
0: Ja.
1: Na 45 jaar om weer alles
0: bij elkaar te zijn, weer op te pakken. Hè?
1: Ja,
0: ja. Ja, dat begrijp ik vast. Maar jullie kennen Ben Steeneker.
1: Oh ja, dat kennen we wel heel goed. Ja.
0: Ook een Apeldoorner, hè?
1: Ja.
0: Ja. En was natuurlijk ook altijd...
1: Ook bij Yellow Rose geweest.
0: Ah, nee toch?
1: Ja, ja.
0: Ja, leuk. Leuk, leuk. Ik heb hem bij me.
1: Oké.
0: Okay. Jan, laat me horen. One broken heart, never mind. Ben Steeneker.

0: Ik hoorde net van jou, Karel, dat jij jullie Ben Steeneker hadden begeleid vroeger.
1: Ook nog, ja. Ja. Ook bij Yellow Rose.
0: Hij zong ook alleen country liedjes, hè?
1: Alleen maar country.
0: En nu nog, denk je?
1: Nou, ik denk het niet meer,
0: hoor. Nee, oké. Okay.
1: Ja, wat zei je? 91 is hij geworden.
0: Ja,
1: 90,
0: het is 91, wat, hè?
1: Ja.
0: Hij was heel bekend in Apeldoorn.
2: Ja, toch? Hij had een winkel, een platenzaak, Jets.
0: Had hij een platenzaak? Ja. Oké. Okay.
1: Naast de...
0: Hier in Apeldoorn?
1: Ja.
3: Ja. Ja, dat zat
1: vroeger. Nee, dat is die McDonald's.
2: Ja, bij McDonald's.
1: Dat was toen...
0: Wat leuk om dat te horen.
1: Jets.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Ja, dat...
0: was een goede countryzanger, moet ik zeggen.
2: Ja,
0: hè? Absoluut.
2: Heb je nog... Bij Ben
1: in de Haaksbergen.
2: Ja, in de Haaksbergen.
1: Hebben we ook gespeeld bij...
2: Super.
0: Oh ja?
1: Bij Ben.
0: Geweldig.
1: En Gerard de Vries, die was toen vaak bij ons.
0: Ja.
1: Dat is van de...
2: Radio.
0: Ja, klopt.
3: Giddy Up Go.
1: Ja,
0: Giddy Up Go. Mooi nummer, hè? Gerard de Vries. Misschien hebben we dat in ons bestand, Jan. Als je straks even wilt zoeken. Ja. Hè? Je kent hem wel, hè? Je kent die zanger, toch? Oké.
1: Okay. En vroeger samen met... Het vroeger samen met Lydia gezongen.
0: Oh, dat toch? Ja. Onze Lydia.
1: Ook, ja.
0: Ja. Wat heeft Apeldoorn veel artiesten, veel, als ik het zo hoor?
1: Veel,
0: hè?
1: Veel.
0: Ja.
1: Zijn er nog, hoor.
0: Ja. Ik heb jullie foto gezien van Jamboree van vroeger.
1: Ja.
0: Ik moest wel even een,

0: een glimlach geven. Jij had prachtig zwart haar, Karel. Ja. Met een snorretje. Beeldschoon. En Ben, jij ook.
1: Snorretje.
0: Ja. Snorretje, gitzwart haar. Ja. Nou, en Gerrit?
2: Gerrit is er nog steeds, ja.
3: Gerrit heeft niet zoveel haar meer.
0: Gerrit heeft geen haar meer.
3: En ook.
0: En Arend, nou, nog steeds ziet er goed uit, hoor, Arend. Afijn, jullie gaan wat spelen voor ons.
2: Oké, in de eerste nummer is het Trying to Love Two Women van Oak Ridge Boys.
0: Ja, lieve luisteraars, mag ik u voorstellen aan de band uit de jaren 80 uit Apeldoorn, de country band Jamboree.

0: Hoppelie, wat mooi. En dat in dit kleine ruimte.
1: Ja.
0: Dan zitten we hier met z'n 2, 4, 6'en. Dat is toch fantastisch.
1: Ja, zangeres erbij. Dus
0: zangeres ook erbij. Heel mooi, jongens. Heel mooi. De band Jamboree uit de 80e jaren. Waren nog meer countrybandjes in Apeldoorn, Karel?
1: Wij waren de enigste, denk ik, hè? Ja.
0: Toch de enigste.
1: Ja.
0: Ja, ja. Naast Lydia en de...
2: Tuinenburg, Lydia. Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat was toen in de jaren 60 waren het toen, hè? 50, 60.
0: Oh, veel verder. Zo, ja, ja, ja.
1: Dat,
0: ja.
1: Ja.
0: En okay. Wij waren ook... Maar jij speelde toch ook in een andere bandjes, Karel? Rock'n'roll of zo?
1: Ah, vroeger was Dave Damon in de Steps. Dat was toen de allereerste band hier in Apeldoorn. Dat is ook leuk met jullie.
0: Ja, ja,
1: en
0: ja.
1: Heb ik 7 jaar erin gespeeld.
0: Dat bedoel ik, ja. Ja. Had jij daar ook in gespeeld, Ben? Nee. Bij Dave Damon?
1: Ben heb een keer ingevallen.
0: Oké. Okay.
1: Toen was onze slaggitarist in Australië, Hans.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: En jullie mogen ook praten, hoor.
2: Ja, nee, ik zit te denken gewoon van. Wij de luisteraandachtig.
1: Ik? Ja.
0: Jullie luisteren aandachtig. Ja.
2: Waar ik opgetreden heb met Damien en de Step, dat was in de Amerika. Nee?
3: Tennishal in de Maat.
1: Oké.
0: Okay.
2: Ja.
0: En hoe lang hebben ze samen gespeeld? Want later is Demi solo gegaan, dat weet ik wel.
2: Hij is, ja.
0: Toen, ja, was, toch?
1: Het, toen was het na die tijd, toen wij stopten.
0: Ja.
1: Maar hij, vroeger al zong hij al solo, hoor.
0: Ja,
1: hij heeft zelf ook een plaat gemaakt.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Petula.
0: Ja.
1: Dat,
0: mm-hmm.

0: En zodoende dan heb hij mij zien spelen in Arnhem, zeg maar. Ik woonde toen in een kamp.
1: Mm-hmm.
0: En toen ben ik hier naartoe verhuisd naar Apeldoorn.
1: Okay.
0: Toen heb ik mijn vader opgezocht. Ik was in Eurobus toen, kijken naar bandjes.
1: Ja.
0: En toen kwamen ze dan met de manager, met een stropdas,
1: ja, bla, bla, bla, bla,
0: ja.
1: Ja, ja, ja.
0: En de vergaderen in een hotel. Ik dacht, wow, waar kom ik nou terecht?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Maar het was een leuke tijd, hoor.
1: Ja. Ja. En Gerrit, heb je voor Jamboree nog ergens anders gespeeld, andere band? Even, wil je even bij de microfoon praten?
2: Voordat ik bij Jamboree speelde, heb ik een beetje zelf thuis een beetje gespeeld, maar niet veel optredens gehad.
1: Nee. Oh,
2: maar ik heb toen echt de meeste ervaring heb ik echt geleerd bij Jamboree.
1: Ja, ik vind dat je een goede stem hebt, Karen, hè, Gerrit? Een mooie stem.
3: Gerrit, een mooie stem.
1: Absoluut. Ben je
0: ook? Jawel.
1: Ja, toch? Ben je ook solo zanger?
0: Daarom hebben
1: bij
0: daarom hebben we ook toen genomen.
1: Oh, daarom.
2: Nee, ik ben pas solo zanger gaan doen na Jamboree. Toen ik meegedaan met toen de tijd de Soundbox Show van Henny Huisman.
1: Heb je meegedaan?
2: Ja.
1: Echt? En?
2: En daar heb ik, ben ik toen derde geworden.
1: Jee.
2: En toen heb
1: welk
2: ik,
1: nummer had je gezongen?
2: Van Kenny Rogers.
1: Oké, ja.
2: En dan heb ik een hele boel optredens gedaan. En toen op een gegeven moment ben ik ziek geworden. Heb ik last gehad van het hart.
1: Oké.
2: Okay. En een open hartoperatie en dat soort dingen. Mm-hmm. En, daarna is het allemaal wat geminderd.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus, ja.
1: Mm-hmm. En ook in de tijd van Jamboree was je al ziek?
2: Nee, ik heb nooit. Ik was net getrouwd met mijn vrouw Patricia.
1: Mm-hmm.
2: En moet ik nog even de groeten doen. Patrice, de groeten.
1: Ah, groetjes Patrice,
2: en,
1: ja.
2: We waren 7 maanden getrouwd. Toen kreeg ik last van mijn hart. Dus vandaar.
1: Ja, ja, ja. Ik hoorde net toen je binnenkwam. Ik ben ook in Indonesië geweest.
2: Ja, lang
1: terug?
2: Een keer of 12, 13 of zo. Mijn vrouw Patricia, die komt uit Indonesië.
1: Ach joh, wat leuk.
2: En die komt regelmatig in Manado, Jakarta,
1: en ze komt uit Manado?
2: Ja.
1: Oh, wat leuk.
2: Dus,
1: Je kent natuurlijk wat Indonesische nummers?
2: Een paar.
1: Kan je er eentje van ze zingen?
2: Nee.
1: Echt niet?
2: Nee. Dan moet ik de tekst echt allemaal bij me hebben.
1: Dat is jammer. Maar je kent ze wel natuurlijk.
2: Ja, ik ken de nummers van Broeri Maratika en dat soort dingen.
1: Ja, precies. Ja. De band Tulsa, kennen jullie de band?
0: Ja, hè?
1: Ik heb ze weer ook bij me, speciaal voor jullie.
0: Ja.
1: En dat gaat Jan even draaien, hè Jan? You're my best friend. Ja, leuk. Jullie zijn nou mijn beste vrienden. De band Jamboree.

0: You're my best friend. Ja, je bent Tulsa, ook een country band vroeger, hè?
1: Ja, ja. Ja. Ruud van Ruud Hermans, hè? Ja.
0: Ruud Hermans.
1: Vroeger Tumbleweeds.
0: Tumbleweeds, ja. Ook Nederland had veel country bandjes. Kijk, jullie zijn van Apeldoorn.
1: Je hebt er toen in die tijd Galax. Ja. West Virginia Railroad.
2: Cool Breeze.
1: Early Bird.
0: Ja.
1: Cool Breeze.
2: Ja, hè?
1: Ja. Dat zijn allemaal
0: prachtig. Ja.
1: Goed Nederlandse country.
0: Maar wat hoorde ik net, jongens? Jullie hebben de eerste prijs gewonnen als beste country band uit Nederland. Oh, Arend, jij bent toch niet aan de...
1: Ja, Arend.
0: Dat was Arend, wil je dat even vertellen?
3: Oh, Arend.
0: Vertel ons, even uitgebreid, want jullie maakten destijds ook een tournee door België en Luxemburg.
4: België, Luxemburg en dat was Duitsland. Duitsland, dat was ook een tijd om niet te vergeten.
0: Nee,
4: dat was heel leuk. En we kunnen er wel een boek over schrijven.
0: Dat geloof ik best. Dat, heb je nog geen boek geschreven?
4: Nee, dat doet Karel. Karel die is nou nog aan het schrijven. Er was zoveel te vertellen over alles. Ja,
0: want jullie
4: hebben
0: echt genoten met elkaar.
4: Ja, echt waar.
0: Wat hoorde ik net? Jullie hebben iemand uit het ziekenhuis gehaald.
4: Piet, onze bassist.
0: Ja.
4: En die jongen die had pech. Die slikte een tand in. En dat bleef in de keel zitten.
0: Nee.
4: En er is geopereerd.
0: Ja.
4: En dat optreden kwam eraan. Dat komt eraan van Helmond.
0: Ja.
4: Hij zegt, kan gebeuren wat er wil. Maar ik ga wel.
1: Ik smeer hem,
4: ik speel. Ik zeg, en Karel zegt, nee, joh, kan niet meer.
0: En hij lag in het ziekenhuis.
4: Hij lag in het ziekenhuis. Okay. En toen zijn we erheen gegaan. En toen zegt hij van, ik ga met jullie mee. Ik ga gewoon spelen vanavond.
0: Wat
4: en hij moest wel een handtekening zetten. Van,
0: ja, natuurlijk. Ontslag,
4: ja, ontslag. En hij is meegegaan. Nou ja, goed. En we hebben een grandioos optreden gehad.
0: Mooi,
4: ja. Ja, dat was heel leuk.
0: Ja. En hoe kregen jullie de award, hè, moet ik zeggen? Als beste country band van Nederland?
1: Ja, waar wij is het wisten gebeurd? Toen ook niet.
0: Nee.
1: Ik wist toen ook niet. Toen in die tijd belde Ineke me elke keer op. Van Karel, we staan op de 8e plaats.
0: Oké.
1: Achtste plaats. Ik dacht, wat is dat dan, hè? Ik zeg, ja, we hebben zo'n poll gemaakt.
2: Bestemmen, hè?
1: Ja.
0: Om te stemmen.
1: Om te stemmen welke band. En toen belde Ineke weer, Karel, we staan op de 5e plaats. Zo. En dan zo gaat het naar de 2e plaats. En Ineke zei, als we bij de 1e plaats komen, dan moeten we daar naartoe gaan. Dan moeten we daar spelen.
0: Ja.
1: En verdomme.
0: Dat is gebeurd.
1: En er komen ook mensen... Beentjes mensen uit België allemaal
0: kijken. Wat leuk. Wat moet Apeldoorn trots zijn op jullie.
1: We hebben een heel leuke tijd gehad.
0: Geloof ik best.
1: Ja.
0: En ik vind ook, dat waren ook mooie tijden. De 80er, 70, 80 jaar. De muziek van vroeger. Ja. Het is heel anders dan nu natuurlijk.
1: Mm.
0: Hè?
1: Ja.
0: Welk liedje gaan jullie nou... ik hoorde dat Gerrit gaat zingen.
1: Gerrit, je zong toen dat liedje van... If I Say It of zo?
5: Ja.
1: Wil je nou ook doen?
5: Ja, is goed.
1: Oh. Okay. Ja, wat toen? Akkoord?
5: Hey.
1: Hey, hè? Moet je even... Oh ja.

0: Nou, je zit nog goed.
1: Even die akkoorden thuis.
0: Je stem, ja.
1: Die akkoorden, even, ja, mooi.
0: Mooi. Bekend nummer, bekend nummer.
2: Bellamy Brothers.
0: Hè?
2: Van de Bellamy,
0: ja,
2: Bellamy Brothers.
0: Ja, ja, blijft mooi natuurlijk, hè. Aanstaande zondag 11 oktober. Karen, wat gaat er allemaal gebeuren in Uggelen?
1: Nou, dan treedt Karel en Frens op.
0: Ja.
1: En dan moet ik even kijken. De tweede of de derde set komt
0: Jamboree.
1: Jamboree. En dan maakt Karel en Frans weer...
0: Het is een gezellige dansmiddag.
1: Ja, het is een gewoon gezellige dansmiddag voor iedereen.
0: En waarom jullie zijn naar Uggelen gegaan? Altijd in de Veste?
1: Ja, de Veste was bezet.
0: Oh, oké.
1: Dus we konden niet... anders moeten we tot volgend jaar wachten.
0: Oké.
1: Dus toen hadden we dan gedacht, probeer Uggelen maar even.
0: Mooie zaal.
1: Ja, het is mooi, hoor.
0: Mooi.
1: Ja, het is mooi geworden.
0: Ja, ja. Dus dat is 11 oktober.
1: En leuke mensen.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Hele leuke mensen daar. Ja. En maar goed, er komt... Wanneer is dat? 31 of zoiets?
1: 31 oktober.
0: Had je ook wat? Soos Reunie? Oh ja.
1: Oh, dat is Soos Reunie. Ja. Ook in Apeldoorn.
0: Ja. Dat heb ik even gauw gelezen. Soos Reunie, zaterdag 31 oktober. Ja. Maar er komen ontzettend veel bandjes.
1: Nou, er komt er... Er staat soms verkeerd op de flyers.
0: Oh.
1: Want iedereen denkt zeker dat er een groepen komt. Weet je, hè? Er komt
0: dat
1: er wel
0: dacht
1: groepen.
0: Ik, oh.
1: Ja, dat wel. Hawkeye komt wel.
0: Ja.
1: En de Freebird komt ook. En dan heb je nog een band, die komt ook. Maar daarnaast staat er een John Les.
0: Ja.
1: Met John Les Limited, dus de band. En dat was niet de bedoeling.
0: Oh.
1: Want wij, Karel en Frans, begeleiden de zangers die vroeger ook in een band gespeeld hebben.
0: Zo.
1: Dus zodoende dan is het verkeerd gedrukt op de flyer. Dat las ik later pas.
0: Ja, dat heb ik ook gelezen.
1: Ja, en dan, dan is het die zanger met die Maddox. Dat klopt ook niet.
0: Nee.
1: Want wij, de tweede groep is Dave Demi Revival.
0: Okay.
1: Dat betekent dat Rob Stevens gaat bassen.
0: Ja.
1: Want Rob heeft vroeger in een Lebel Bush gespeeld.
0: Okay.
1: Nou, die band is ook nog niet compleet.

0: nee.
1: Dus daarom heb ik me aangenomen voor als bassist, weet je.
0: Ja.
1: En zodoende hebben ze dan opgezet Dave Demi Revival.
0: Oké. Okay. En de Soos Reunie, hè? Ja. Wat is dat eigenlijk? Dat komt elk jaar terug.
1: Ja, het begon toen in...
2: Tennishal
1: begon toen.
0: Ja.
1: Door Ed Politiek.
0: Oké. Okay.
1: En het was de eerste.
0: Ja.
1: En ja, er kwam toen heel veel groepen kom daar. Ja? Zelfs Shoes die kwam daar ook.
0: De Shoes.
1: Wij traden met Demi voor de Shoes nog.
0: Ja, kun je nagaan.
1: En de Shoes die trad toen op. Ze gingen de trap op. Toen zei hij tegen ons, waar komen jullie vandaan? Apeldoorn. Wow, zijn ze zo, weet je.
0: Fantastisch, ja.
1: Maar het was... dat is in de jaren 60.
0: In de jaren 60. Ja. En dat hebben ze hier in Apeldoorn elk jaar gehouden. Soos Reunie. Ja. Met het alle bandjes van vroeger.
2: In 84.
0: In 84, kijk dan.
2: Met de Soos, denk ik, in 84.
0: Ja. Is het begonnen hier in Apeldoorn.
1: Ja.
0: En elk jaar komt het terug, Fanny.
2: Ja. Karel heeft ze wat elk jaar gespeeld.
0: Dat is leuk, zeg. En nu komt het 31 oktober terug. En ik zag ineens Grace Ries.
1: Ja, ze hebben ze hebben mij gebeld.
0: Ja.
1: Kun je iemand begeleiden of een zangeres zoeken die het
0: repertoire
1: ode aan Lydia Tuinenburg.
3: Lydia Tuinenburg.
0: Wat leuk.
1: Grace was de enigste, denk ik. Die ga ik proberen te bereiken.
0: Mm-hmm.
1: En dat vindt ze wel leuk. Ja. Ik zeg, Grace, het is alleen dat nummers en van Lydia. En,
0: het grootste nummer van Lydia is Send Me the Pillow.
1: Ja, toch? Ja.
0: Dat kennen we allemaal. Ja. Dat hoort er gewoon bij.
1: Ja,
0: en Heartbeat.
1: Klopt. Heartbeat,
0: en dat soort nummers.
1: Heartbeat
0: fantastisch,
1: ook.
0: Fantastisch, ja.
1: En Lipstick on Your Collar. Dat is ook.
0: Echt nummers van Lydia.
1: Ja.
0: Connie Francis. Dat
1: is het wel goed. Moeten we nog oefenen met Grace? Dus dat gaat
0: gebeuren. Dat is 31 oktober, dat kan allemaal nog. De Wolkers.
1: De Wolkers.
0: Als ik de Wolkers zeg tegen jullie. Kennen jullie de band?
1: Ken ik.
3: De Wolkers.
1: Persoonlijk niet, maar ik weet wel. De Wolkers, dat is... Ik heb hem niet.
0: Dat is ook een country band. Niet zo specifiek country, hoor.
1: Het is meer pop.
0: Ik heb ze bij me. Laat Jan even horen. Wasn't Born in Tennessee.
1: Oh,
0: ken je dat nummer? Leuk nummer trouwens.

0: The Walkers. Leuk nummer, jongens. Ja. Moeten jullie ook opnemen in je repertoire? Vind ik wel leuk.
1: De Walkers.
0: Ja, toch? Dit nummer.
1: Dit nummer?
0: Ja.
2: Origineel van...

0: kunnen even instuderen, dan heb je het. Mooi nummer. Ja, ik ga nog even naar Arend. Arend, ben jij altijd drummer geweest?
1: Ja.
0: Ja? En jij zingt ook? Kun je even...
2: Hij kan ook zingen, hoor.
0: Ja?
1: Arend, nee, daar zijn we ook nooit aan begonnen.
0: En altijd ook aan andere bandjes aan?
1: Ik ook andere bandjes. Ik heb in... dan in Jamboree, ik heb in de Fireballs gespeeld.
0: Ja,
1: ook Le Babouz heb ik ook hergezeten. Ja. Dat was in de beginperiode met Hanny Reep.
0: Ja, Hanny.
1: En het, met Hanny. Ja. En jammer dat die jongen niet meer zo werkt. Nee. Ja, is. Maar
3: Stony.
1: Zoveel... Stony, dat is de laatste band waar
0: Stony.
1: Ik... Stony, daar ben ik de oprichter van.
0: Ah joh.
1: Ja, joh. Ja.
0: Ook alweer uit elkaar?
1: Nee, die band bestaat nog steeds. Okay. En de jongens spelen hartstikke leuke muziek. En ook allemaal country.
0: Ja.
1: Dus dat is ook de band waar ik het laatste in gezeten heb.
0: Okay.
1: En nou, na zoveel jaren... kreeg ik een telefoontje. Dat zegt Karel... Arend, heb je zin om mee te doen? Ja. Om straks een reunie te hebben met Jamboree. Ik zei, ja, dat is goed. En wanneer? Ja, dan en dan.
0: Ja.
1: Karel, wanneer doen we dat dan? Ja, dan zeg, hou je verrekening mee dat we allemaal op leeftijd zijn. Want wij zijn niet de jongste weer.
2: Allemaal
1: op leeftijd.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, tot een gegeven moment werd er een slag op geslagen.
2: Ja, ik kwam Gerrit tegen bij IKEA.
3: Ja.
0: Nou,
2: daar begon ik.
0: Wat leuk dat jullie weer bij elkaar zijn, eigenlijk. Hè? En,
2: ja,
0: en dan nog wel hier bij mij in de studio. Fantastisch. En Jan? Jan knikt wel.
3: Jan vindt het goed.
0: Het klinkt fantastisch. Welk nummer gaat het nu worden?
2: Ben, hè? Ben gaat zingen.
4: Ja, is goed.
2: Ben, je gaat doen... Wat ben je liever?
4: Tonight the Ball.
2: Oh ja, die. Okay. Dit is van Molenko, toch?
4: Nee, de Maverick.
2: Van de Mavericks.

0: is.
1: Heel mooi.
2: Heel, cool.
1: Heel mooi.
0: Het is die koord
1: nou wil ik het
0: maar,
1: even he? Hebben over jullie vriend Dave Demy.
0: Ja.
1: Oh. Ja. Ik mis hem. Oh. Ik mis hem ook nog steeds. Ja. Want ik kan me herinneren toen ik net begon met Radio Marihatti, kwam hij altijd bij me langs met opnames en dan zingt hij ook een liedje en daarna was het ook sloes, hè? Dan was het ineens afgelopen. Hij werd ziek, Karel.
0: Ja, hij had de laatste. Wanneer was het? Het was in Kortenbosch. Dat was de laatste optreden van Demy.
1: Ja.
0: Want ik had gehoord dat hij dan een attack had gehad. Zo,
1: ja.
0: Dat, en op een gegeven moment, tijdens het zingen merk ik wel, de laatste nummer begon hij al een beetje te.
1: Ja.
0: De woorden klopt niet. Klopt niet. En daarna is het gebeurd.
1: Ja.
0: En toen, jaren later, hebben ze me weer gevraagd bij Zwitserland. Mm-hmm. Hebben ze ook ze reunieren, de Soos.
1: Mm-hmm.
0: Of ik Demy dan kan vragen hoor. Vraag of hij eventueel één of twee nummers
1: wilde zingen.
0: Dus
1: ja.
0: Ben ik naar hem toe gegaan in fase. En een beetje voorzichtig. Ik weet nu of hij wil of niet.
1: Nee.
0: En ik zei, ben je nog aan het zingen, Demy? Ja, af en toe zing ik dan bij de restaurant Bali.
1: Oké.
0: Okay. Ik dacht, oh, oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: En toen heb ik hem gevraagd, zei, wil je dan twee nummers zingen voor de Soos?
1: Ja.
0: Hij zei gelijk ja.
1: Ja.
0: Zo, toch? Dus op een gegeven moment, na twee nummers, wat drie nummers.
1: Ja.
0: En toen was het

0: Praat maar even.
1: Ja, Dave Demy. Vroeger ook een gewone, lieve man. Ja. Arend, ja, hè? Ja, ja. Absoluut.
2: Ik heb hem ook gehoord.
1: Ja, jij kent hem natuurlijk ook, Arend. Hè?
0: Om het jongen best bij.
1: Ja.
3: Secondary?
0: Ja, secondary. Ja. Ja.
1: Nou, we zijn aan het laatste nummer. Het wat gaat het snel voorbij, hè?
0: Ja, zo, want ik vind niks aan met dit.
1: Zo voorbij,
0: ja. Ja, het is elektrisch beter.
4: Oh, ja. Ja.
1: Welk lied gaat het worden?
4: In A.
0: A. Oh, we hebben zoeken. Secondary, Ben?
4: Ja.
0: Sick and Dead van...
4: Ja, is een nummer van Will & Jennings.
0: Will & Jennings.
1: Will & Jennings.
0: Will & Jennings.
1: Oké. Okay.

0: geweldig. Dank jullie wel. Karel, ik heb eigenlijk nog iets voor jou.
1: Oh.
0: Namens Steven en namens Babes. Dit volgende nummer.
1: Ja.
0: Het komt, ik denk...
2: How much is that doggy in the window?
1: Weet ik niet.
2: The one with
0: speciaal
2: the waggly
0: tail. Ja. Dus je hebt gehoord dat je van handen
2: houdt. How much is that doggy in the window?
1: Dit is een eentje van Steven zingen, hè? Hey, ik krijg het nog, hoor.
2: I must take a trip to California.
0: Kun je het horen?
2: And leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome.
1: Ik krijg jou ook nog.

0: has a doggy to protect him. He'll scare them away with one bark. I don't want a bunny or a kitty.
1: Karel, waarom hou je van honden?
2: Echt niet.
1: Wat? Nee. Wat was er gebeurd?
2: Nee, waarom? Dat kwam door... ik weet niet hoe die man heet. Nee. Hij heeft ook zo'n Indische vrouw, die is toen overleden. Hij heeft toen ook bij de Radio Mariati gedaan in het begin.
1: Ja.
2: En die is naar Zwolle gegaan.
1: Oh ja, Aad.
2: Aad,
1: ja.
2: Daar komt de Aad. Ja.
1: Wat was er dan?
2: Ja.
3: Aad begon ermee.
2: Aad begon ermee, ik wist nergens van. Nee. Hij begon over honden. Ik zei, honden, wat honden? Dus ik weet zelf ook niet hoe dat...
3: Aad begon.
2: Aad begon, ja. Karel met zijn hond.
1: Maar van Steven hoorde ik ook een verhaal dat jij in de auto bleef omdat er een hond rondliep.
3: Ja, dat was het.
1: Ja,
2: dat begon het, ja.
1: Ja.
2: Nou, wij oefenen toen die tijd in Voorts.
1: Ja.
2: En Jan Bos, die heeft een studio.
3: Blacklight was dat.
2: Ja. En die heeft een hond.
1: Ja.
2: Een herdershond, hè?
1: Ja.
2: Nou, dus ik moest daar een keertje oefenen. Ik ging daar naartoe en de hond stond buiten.
1: Ja.
2: Nou, ik durf toch niet naar buiten te. Ik blijf gewoon in de auto. En ik zit er gewoon te bellen naar Jan Bos.
1: Ja.
2: Maar ze zit in de oefenruimte, die horen mijn bel niet. Dus ik zit ongeveer 10 minuten in de auto.
1: Gosh, ja.
2: En toen kwam Jan Bos eruit en die zag me zitten in de auto.
1: Ja.
2: Ik zeg, hou die hond hier weg.
1: Ja, daarom ook dit nummer. Ja?
2: Ja,
1: maar goed, ik kijk naar de tijd. Helaas, hè, Jan. Ja, helaas. We zijn, het zit er weer op. En ik wens jullie natuurlijk ontzettend veel succes. Aanstaande zaterdag. Hè?
4: En
1: zondag. En 31ste bij de SOOS.
5: Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. In ieder geval.
1: Graag gedaan. Ik vond het zo leuk dat jullie hier waren.
2: Ja.
1: En ik denk ook dat de luisteraars met heel veel plezier hebben geluisterd naar de band Jamboree hier uit Apeldoorn. Hartstikke bedankt, heren. En
2: Lenny
1: tot gauw.
2: Bedankt. En Jan ook bedankt.
1: Allemaal bedankt, hè.
2: Oké, Amato.
1: Amato, ik hoop dat u allemaal hebt genoten, luisteraars. Dit was Radio Mariati deze zondagmorgen. Ik wens alle zieken beterschapjarigen gefeliciteerd. Blijf aan elkaar houden. Dan ben ik volgende week er weer met Radio Mariati. Tot dan en gezegende zondag. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezingsdag beloofd te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt en weinig overheidsbemoeienis. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. Bij een kermis op de Molenwerf in Leiden raakten gisteravond twee mensen gewond bij een steekpartij. Dit ontstond na een confrontatie tussen twee groepen jongeren die er daarna vandoor gingen. De gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het ging ook mis in Nijmegen. Daar is afgelopen nacht een zwaargewond slachtoffer gevallen bij een ernstig geweldsincident. Dat meldt Omroep Gelderland. Het gebeurde rond 4:30 in de drukke Molenstraat, midden tussen het uitgaanspubliek. Het slachtoffer is volgens omstanders direct gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En de brandweer van Brussel moest vanochtend rond 5:00 uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met zijn been klem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat dit misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn er bij soortgelijke incidenten zelfs al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent nog steeds verbonden met RTV Apeldoorn en u luistert naar Apeldoorn Klassiek. Het enige uur klassieke muziek in de week. En we zitten altijd tussen Mariatti en lichte muziek. Het is een mooi uur op de zondag. U kunt overigens deze uitzending door de hele week luisteren. Maar goed, komt voor het eerst op zondag. We gaan luisteren naar een jazzsuite, nummer 2. Gearrangeerd door Kadouche en Moreau voor cello en piano. En het is van Shostakovich.

U zult wel denken, een jazzsuite, dat klinkt helemaal niet jazzy. Nee, dat klopt. In 1938 werden componisten gevraagd om jazzmuziek te componeren. En ook Shostakovich, die in 1934 al op eigen houtje zijn jazzsuite nummer 1 had gecomponeerd, werd benaderd. Zo ontstond in 1938 jazzsuite nummer 2. Een suite trouwens waar weinig jazz in valt bespeuren, zoals u al heeft kunnen horen. Het is eerder dansstraat- of kermismuziek. En dan ging het in 1938 voor Moskou Radio in première. En het heeft inmiddels een nieuwe naam gekregen, alhoewel wij het nog wel zo noemen. Suite voor variété. Internationaal bekendheid verkreeg de suite door het orkest van André Rieu. Dus als u het ergens neuriet, dan zullen er vast mensen zijn die dit meeneurien, omdat ze het heel erg goed kennen. Beethoven pianosonate nummer 3 in C majeur, het Allegro con brio. En het wordt gespeeld door Marc-André Hamelin.

Dimar André Hamelin is een Canadese pianist en componist. En hij speelt nog overal in alle grote concertzalen. Hij is 61. We gaan naar de cello. Een celloconcert nummer 7 in G majeur, het Allegro. En op de cello Steven Iserlis. Die heeft trouwens ongelooflijk veel leuke YouTubes, als u daarnaar kijkt, waarin hij ook heel erg veel uitlegt. Onder andere over Boccherini, maar ook over een heleboel andere componisten. Dit celloconcert is inderdaad van Boccherini. En hij wordt begeleid door het Ostrobothian Kamerorkest.

Lucy Horsch, zij is blokfluit virtuoos in Nederland. Zij heeft veel publiciteit gehad de laatste jaren. En het is echt geweldig wat zij op die blokfluit doet. Ze heeft heel erg veel leuke improvisaties en interpretaties van Bach. En dat doet ze echt geweldig goed. En wij gaan luisteren naar Bach nummer 3 in D majeur R. En het wordt dus gespeeld door Lucy Horsch. En zij doet dat samen met Rachel Potcher, Esther van der Eyck, Albert Brugge en Tom Foster.

Er is een leuke podcast, Klassiek Insight. We hebben Sport Insight, geloof ik, hè? Maar dit is Klassiek Insight. En hij speelde dus in dat vorige nummer wat ik u heb laten horen, cello. En hij zegt eigenlijk dat er heel weinig door Mozart is geschreven voor cello. En dat het allemaal niet zo interessant is wat Mozart heeft geschreven. Hij zegt, concerten zijn er niet voor de cello. En je merkt gewoon, de melodieën die er zijn liggen altijd in de viool bij dit soort opera's. Bijvoorbeeld over Mozart. Hij zegt, kijk, Mozart heeft natuurlijk wel mooie dingen geschreven en het Requiem, dat speel ik ook wel heel erg graag. Maar niet omdat de cello nou zo boeiend is. Hij zegt, ja, misschien zijn er onderschatte componisten, maar ook overschatten. En vervolgens zegt hij ook nog, ja, kijk, voor de violen zijn een heleboel mooie melodieën geschreven en wij zitten daar een beetje onder als cellisten. Pom, pom, pom, pom te spelen. Nou, binnenkort is er het Cello Biennale in Amsterdam. Nou, misschien dat hij daar ook is, wie weet. Maar ik laat u toch even iets horen van Mozart door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Manoy Camps. En Albert Brugge speelt daar dus cello. En dan moet u zelf maar eventjes beoordelen of het al te veel pom, pom, pom is, zoals hij beweert.

Altijd heerlijke muziek. Mozart. En dan ook nog door het orkest van de 18e eeuw. We gaan even naar Braziliaanse muziek luisteren. Omdat op 29 november in de oude of Pancratiuskerk in Brummen Petrovka speelt met Karel Kraaienhof. Nou, die kent u denk ik allemaal. Beide muzici hebben een samenwerking opgebouwd, voortkomend uit een gezamenlijke bewondering voor de legendarische pianist Svetjatoslav Richter. Het programma is deels autobiografisch en geïnspireerd door Richters levensverhaal en zijn enorme handen die hij heeft. Een bijzondere herinnering aan de pianist wiens hand ooit die van een jonge Marietta omsloot. Dat vormt de basis.

0: Nou, die combinatie, Petkova en Karel Kraaienhof, dat wordt vast een heel erg mooi concert. Hier speelt Karel Kraaienhof met Leonie Jansen. En de titel van dit nummer is Melancholie uit de Polder.
1: Sem keppar það snart

Zo leed hij. En ze zeggen dat hij niets meer kon eten. Dat hij alleen nog maar kon drinken. En ze zeggen dat de hemel huiverde toen ze hoorden van zijn verdriet. En ze zeggen dat hij tot aan zijn eigen dood om haar was blijven roepen. En ze zeggen dat die duif die daar zit niets anders is dan zijn ziel, die nog steeds hoopt dat ze terugkomt.

U luisterde zojuist naar Francesco Saverio Cimiani. Die leefde van 1687 tot september 1762. Het was een Italiaanse vioolvirtuoos. En hij woonde ook voor een heel groot deel in Dublin. Hij was ook muziekleraar en componist. Hij studeerde viool eerst bij Carlo Ambrogio Lonati in Milaan. En daarna bij Corelli. En bij Scarlatti studeerde hij compositie. Hij wordt gezien als een belangrijke vioolvirtuoos. Hij had de gewoonte om tijdens een uitvoering te improviseren, waardoor het orkest vaak de aansluiting miste. In 1714 vertrok hij naar Engeland, waar hij gewaardeerd werd door het Engelse Hof en de aristocratie. Vanwege zijn geloof kon hij een aanstelling als dirigent niet aannemen in Dublin. In plaats daarvan gaf hij een reeks van concerten, waardoor hij de reputatie kreeg de grootste muzikus van zijn tijd te zijn in Dublin. En hij opende daar ook een concertkamer. Gabriel Fauré, dat was iets later in de tijd. Die componeerde 3 songs. Nummer 1 gaan we naar luisteren, Après un rêve. En dat is gearrangeerd voor piano door Lucas Debarque. En we gaan ook luisteren naar Lucas Debarque op de piano.

Even naar de menselijke stem. Adelaide. We gaan luisteren naar het kamerorkest Benedetta Marcello onder leiding van Gennaro D'Alessandro. En we luisteren naar de aria van de opera Adelaide.

En hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. Kijkt u vooral naar de agenda uit Agenda in Apeldoorn. Ik wens u natuurlijk een hele plezierige week. Luistert u vooral naar RTV Apeldoorn. Blijft u vooral ook luisteren. Na ons komt Onno met prachtige lichte muziek. Daarna komt er weer sport. Dus RTV Apeldoorn blijft in de lucht. U kunt het gewoon de hele dag beluisteren via onze website RTV Apeldoorn. En we gaan eruit met een gepassioneerd allegro van de CD Power of Woman. En het wordt gespeeld door Esra Pavlivani, Anastasia Zavanova en Cardinia Gutsche. Nogmaals, een hele mooie week en tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de kust van het Amerikaanse eiland Nantucket verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag een ambulancevliegtuig van de Canadese maatschappij Latitude Air Ambulance van de radar. De Gulfstream G100 vervoerde 6 inzittenden van Bermuda naar Boston. Zaterdagavond vond de kustwacht brokstukken, maar alle inzittenden blijven vermist. China heeft kritiek van de Amerikaanse overheid op nieuwe Starbucks-filialen in Xinjiang verworpen. Een Chinese woordvoerder noemde het een poging om China aan te vallen. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Huis van Afgevaardigden, riep Starbucks op 2 vestigingen in Urumqi te sluiten vanwege vermeende mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, relativeert de zorgen over stijgende obligatierentes. Hij stelt dat beleggers geen Amerikaanse staatsobligaties verkopen om Duitse of Japanse te kopen. De 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties bereikte afgelopen week het hoogste niveau sinds 2002, mede door hoge brandstofprijzen door de oorlog met Iran, zorgen over overheidsfinanciën en stijgende AI-uitgaven. President Trump heeft Jay Clayton, die ook inlichtingenchef blijft, benoemd tot AI-tsaar. Clayton moet binnen 120 dagen rapporteren over de gevaren en kansen van kunstmatige intelligentie. Zijn werkgroep heet de Super Intelligence Force, omdat Trump de voorkeur geeft aan de term superintelligentie boven kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig met maxima van ongeveer 19 tot 22 graden. Het blijft in het hele land droog met amper wind.
3: En tot zover het nieuws.
4: Dit is Muziekmelange.
5: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

0: take your love to town. For God's sake, turn around.
1: Een hele goede middag en welkom bij Muziek Melange bij RTV Apeldoorn. Mijn naam is Orna van der Kroft. Wat gaan we doen? Weer heerlijke muziek. Jazz, country, wereldmuziek, allerlei genres passeren de revue. En vandaag een van de hoofdrollen voor de man die u net kon horen. Wat een prachtige stem heeft hij, hè? Frank Polak, maar zijn artiestennaam is Frank Live. En we gaan straks uitgebreid met hem praten. We gaan volgende week uitgebreid praten met Janne Schra, die dan optreedt in het Burgerweeshuis in Deventer. U hoort Janne nu in Bluebird.

Ja, het theaterseizoen is in vol zwang en natuurlijk ook de herfst. En heerlijke jazzmuziek en wat kan ze allemaal nog niet meer. Prachtig repertoire heeft ze. Janne Schra, volgende week heb ik haar aan de lijn en dan een brede doorsnee uit haar oeuvre. We gaan naar 16 oktober, want dan komen de Dutch Tenors weer naar Orpheus in de Hanoszaal om 8:00 PM met een prachtig theaterconcert met vocale kracht, humor en zoals ze dat mooi in de promo zeggen, meeslepende samenzang, klassieke pophits, indrukwekkende filmmuziek en hedendaagse nummers.

Prachtig, die harmonie, die vocale kracht uit de promo's van de Dutch Tenors komt hier heel goed naar voren. Iets vrolijker geluid nu, iets opzweperder, maar nog steeds die prachtige harmonieën verzorgd door de heren van de Dutch Tenors in het bekende Bella Ciao.

0: Ja, heerlijke muziek van de heren van de Dutch Tenors. En nog heerlijker is dat ze ook naar ons prachtige orfhuis komen in de Hanorszaal. Zometeen na het interview met Dirk van der Brandt. Ik ga nog niet zeggen wat het is, maar ze hebben een nummer van mijn lievelingszanger opgenomen. En hij weet zelf natuurlijk ook niet wie dat is. Dus dat wordt zo'n verrassing. Maar eerst gaan we babbelen over de voorstelling. Dirk van der Brandt, goedemiddag.
1: Een hele goede dag, Onno. Wat leuk je te spreken.
0: Ja, superleuk. En ja, ik heb ook het idee dat jullie steeds beter worden. En dat hoort natuurlijk ook wel bij een groep dat je steeds verder ontwikkelt. Even voor de mensen die jullie niet kennen. Wie zijn de Dutch Tenors?
1: Ja, wij bestaan uit vier zangers. Dat is Jonathan Vroege, Frank van Engel, ikzelf, Dirk van der Brandt. En dan heb je Floris van Gielik. En ik zeg ze in die volgorde, aangezien Jonathan de hoogste stem heeft en Floris heeft de laagste stem. En ik zit dus, ik ben de derde in volgorde.
0: Ja, en wat was destijds de drijfveer of de motivatie om dit te beginnen?
1: Nou ja, kijk, ik zeg net, we bestaan uit vier personen, dat zijn de zangers. Maar ons vijfde groepslid is eigenlijk onze manager, dat is Roos. En die had hier de inspiratie voor. Die wilde eigenlijk een dergelijke groep gaan starten, omdat ze dacht, ja, dit is iets wat Nederland op dit moment nog mist. Die mist eigenlijk, die zag het succes van een Il Divo en die dacht, ja, dat kunnen wij eigenlijk in Nederland ook. Daar was zij van overtuigd. En vervolgens heeft zij ons bij elkaar gezet. En zijn wij inmiddels alweer 7 jaar met z'n vijven dit samen aan het doen. En daar zijn we echt heel trots op hoe dat gaat inderdaad.
0: Ja, en dan ga ik iets zeggen wat de Il Divo-fans niet zo leuk vinden. Ja, ik vind dat zijn hele mooie stemmen. Il Divo, het is prachtig. Maar ik vind het af en toe iets te gelikt. Ik vind er bij jullie wat ruwere kantjes aan zitten, wat het voor mij muzikaal wat interessanter maakt.
1: Nou, dat is een groot compliment voor ons. Kijk, wij zijn ook een iets jongere generatie, inmiddels alweer natuurlijk.
0: Ja.
1: Wat ik wil zeggen, het zijn voorbeelden van ons. Hè? Ik bedoel, het is super tof om te zien wat zij allemaal bereikt hebben.
0: Oh, absoluut.
1: Maar ja, wij geven er wel onze eigen, ook ja, Nederlandse draai een beetje aan natuurlijk. Kijk, wij zijn misschien ietsjes ruwer in sommige keuzes die we maken. En we arrangeren ook alles zelf. Dus daar zit ook onze eigen smaken bij. Maar ja, dat vinden wij eigenlijk juist ook wel heel erg leuk om te horen. Dat we dus niet te gelikt. We willen het juist ook een beetje persoonlijk houden. Dat doen we in onze muziek, maar ook in onze theatervoorstelling.
0: Ja,
1: vertel.
0: Ja, en daarbij is het ook zo, door die brede keuze van jullie en ook de iets ruwere kantjes, maar ook de heerlijke Bella Ciao's, dat je eigenlijk voor jong en oud, voor alle leeftijden, een hele mooie voorstelling op de planken kunt zetten.
1: Ja, dankjewel. Ja, het is leuk om te merken. We zien regelmatig, kijk, we zijn begonnen destijds, werden we heel erg opgepikt door het publiek van Omroep Max en Omroep Max zelf.
0: Ja.
1: Daar zijn we nog steeds heel dankbaar voor en dan zijn we ook regelmatig, worden we nog teruggevraagd van, hey, komen jullie weer naar een ledendag bij ons? Maar het leuke vind ik, dus dat ook tegenwoordig naar onze theatervoorstellingen zijn er dan vaak, worden ook de mensen van onze leeftijd, dus de dochters, vooral de dochters wel, meegenomen naar onze voorstelling.

0: Ik denk door hun ouders. Van ja, weet je, een uitje met mijn dochter. En dan zie je dus inderdaad dat wij ook, ja, ik ben zelf halverwege de 30, net zoals de rest van de groep. Het is toch echt wel, ja, het is niet alleen voor wat is het, voor de 50-plussers, maar zeker, ik denk voor 30-plus wordt het ook erg gewaardeerd.
1: Ja, zeker omdat jullie ook gewoon ook nummers van bijvoorbeeld Lady Gaga op de plaats zetten. Dan ga ik het toch verraden. En ook nummers van Ed Sheeran. En veel te gek van Ed Sheeran. Dus, maar dat zijn dus ook artiesten die wat meer appelleren aan een jongere doelgroep. Want ik vind het ook wel leuk dat jullie dan, volgens mij was dat bij een, nou, ik denk op Koningsdag of zo, toen stonden jullie met z'n vieren Funiculique Funicula te zingen. En dat was ook natuurlijk prachtig. Maar dit kunnen jullie gewoon ook.
0: Ja, ja, klopt. Ja, we proberen echt, eigenlijk veel mensen, als zij ons zien op een foto, dan zien zij inderdaad vier mannen strak in pak.
1: Ja.
0: En dan wordt vaak de connectie in hun hoofd gelegd. Oké, die zullen wel klassiek zingen. Nou valt dat best wel mee. Wij zijn eigenlijk vooral vier gasten die van bekende popsongs een klassiekere variant maken. En daar zit een Funicula zit daar ook dus zeker tussen. Maar er zit ook, als ik nu naar onze nieuwe theatershow ga kijken,
1: ja,
0: daar komen ook nummers in voor van Celine Dion bijvoorbeeld. En we doen ook Duncan Lawrence met Arcade. Ja, dus we gaan juist de pop, die trekken wij iets meer, ja, door de vierstemmige zang van ons naar een klassiekere hoek. Maar dat maakt het juist rijker eigenlijk. Het is de bekende nummers die mensen kennen, die wij in een frissere variant, mag ik misschien wel zeggen, gaan brengen. En daardoor raakt het de mensen ook vaak extra, omdat ze het toch herkennen, maar het doet iets anders mensen.
1: Maar dat is ook, we hebben het in dit programma daar vaker over, als je mensen gaat imiteren of het echt na gaat doen, dan krijgt het niet die frisheid. En dat krijgt het bij jullie wel. En ik denk dat Roos dat heel goed gezien heeft, dat deze combinatie, en ook inmiddels nog steeds niet, dat jullie daar best wel uniek in zijn. Er zijn nog steeds niet vergelijkbare initiatieven in Nederland op dit gebied.
0: Nee, exact, dankjewel. Ja, en daar halen wij ook heel veel plezier uit. En we zien ook dus inmiddels dat het groeit. Kijk, het is nu onze nieuwe voorstelling Rise Up. We hebben vorige week daar de eerste voorstelling van gespeeld. En we zijn nu in de aanloop naar onze première op 13 oktober in Leiden. Ja, we komen bij jullie natuurlijk op 16 oktober.
1: Ja.
0: Ja, dat is fantastisch. Het wordt nu al enorm omarmd. Ik bedoel, als ik naar de totale theatertour kijk, die is gewoon op dit moment al voor zo'n 76% uitverkocht.
1: Ja.
0: Dus mochten mensen er nog bij willen zijn, dan ben vooral snel. Want in Orphans is die volgens mij überhaupt al bijna uitverkocht.
1: Ja. Net wat jij ook al zelf aangeeft, het voorziet echt in een behoefte. Het stijl crossover is heel populair. En daar is in Nederland niet veel van. En zeker niet, en dat zeg ik niet om te slijmen, maar op dit niveau, want ik geef echt, ik moet echt aangeven, dat zeg ik niet zo heel snel, dit is echt topniveau, is dit vrij uniek. En moet je daar eigenlijk heen? Dus ik wou toch de mensen in Apeldoorn, ook die laatste kaartjes, bestelt u ze vandaag gewoon even via Orpheus. Dan hebben de heren de zaal vol en dan kunnen ze er vol tegenaan. Tegen een volle zaal.
0: Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja, we kijken er echt naar uit. En we nemen onze eigen band mee. Dus het is ook naast dus onze muziek vertellen we ook wat persoonlijke verhalen. Want we vertellen eigenlijk letterlijk over onze Rise Up. Hoe wij de afgelopen 7 jaar sinds wij samen zijn hebben beleefd. En waar we zijn gekomen tot waar we nu zijn. En wat we nog verder zouden willen. Dus het is echt, ik ben heel trots op wat we op dit moment hebben gemaakt met de voorstelling. Ik kan niet wachten om het publiek in Apeldoorn te laten zien.
1: Nee, wij ook niet. En ik hoop als er volgend jaar weer een optreden is, dat ik weer een van jullie mag bellen om in het programma wat over de voorstelling te vertellen.
0: Dat mag natuurlijk altijd.
1: En wij gaan nu, je voelt hem aankomen, we gaan naar de Perfect Symphony luisteren.
0: Ja,
1: ik weet niet wat ik met Ed Sheeran heb. Ik weet best dat Ed Sheeran, een vriend van mij zei, weet jij wel dat niet de beste zanger van de wereld is? Ja, dat weet ik ook wel. Maar ik kan me niet uitleggen wat Ed Sheeran is, maar ik vind al zijn liedjes leuk. Het doet wat.
0: Ja, snap ik ook, ja.
1: Ja, en ik snap ook dat Bruno Mars een betere zanger is. Maar dat doet me niet zoveel. En dat is gewoon persoonlijke voorkeur.
0: Nee, maar het gaat inderdaad om het gevoel wat iemand overbrengt. En misschien nog wel een leuk feitje. Ik ben ooit begonnen met zingen doordat ik groot fan was van Guus Meeuwis.
1: Ja.
0: En dan wil ik ook niet zeggen dat de beste zanger van de wereld is. Maar hij heeft destijds een snaar bij mij geraakt. die ik nog steeds, waar ik nog steeds op door voortbeduur, want ik ben nog steeds aan het zingen zelf.
1: Ja, en ook Guus Meeuwis is ook een artiest waar ik ook heel veel mee heb. Het is vaak een bepaald gevoel wat het oproept. 16 oktober op vrijdagavond in de Hanoszaal. Er zijn nog kaarten, maar wees u daar snel bij. Dirk, ik wens jou een hele fijne zondag. En ik hoop dat vele Apeldoorners gaan genieten van jullie prachtige voorstelling.
0: Dankjewel. En over jou nog een hele fijne dag. En ik zie je, ik hoor je sowieso volgend jaar en ik hoop je snel te zien.
1: Oké, groetjes Dirk. Doei doei.
0: Okay, hoi.

prachtig Perfect Symphony van Ed Sheeran, uitgevoerd door de weergeloze stemmen van de Dutch tenors op 16 oktober in ons prachtige theater Orpheus in de Hanozaal. Het loopt hard. 76% van de kaartjes over alle tours al verkocht. En daar hebben... Sorry, de kikker in de keel. Daar hebben de heren ook absoluut recht op. Wat een fantastische muziek. Verderop in de uitzending nog meer. Ik had het al over de stem van Frank. Frank Live. We gaan straks met hem bellen, maar eerst gaan we nu verder met zijn muziek.

Ja, de laatste toon hoort daar zeker bij. Van Aznavour, gebracht door Ben Kramer en Frank Live. En we gaan zo met hem bellen naar de dame die we in het tweede uur gaan bellen. Met haar prachtige theatervoorstelling met Maurits. C'est ma vie, met een dwarsdoorsnede uit het hele Franse chanson oeuvre. Ze zijn hier Britta Maria en Maurits Fonsen met Comment te dire adieu.

0: Prachtig, That's Life. En we hebben al een dwarsdoorsnede gehoord uit het oeuvre van Frank Lijf. Wat een allround zanger. En wat ik mezelf voor de kop sla. Ik had nog nooit van hem gehoord. En hij is ook geen 22 meer. Hij treedt al behoorlijk lang op. En ja, er is een prachtig Nederlands nummer uit. Dus we moesten natuurlijk wel met hem bellen. Frank, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Romo.
0: Frank, kun je jezelf eens voorstellen aan de luisteraars van de Radio Apeldoorn wie jij bent en wat je doet en nou vooral wat jouw muzikale interesse is?
1: Ik ben Frank Lijf, afkomstig uit de Randstad, maar al 30 jaar woon ik in de provincie Zeeland. Treed hier ook veel op in de buurt. Wat je al zei, ik ben redelijk allround. Zing Engelstalig, Nederlandstalig. Maak wat eigen liedjes en zo ben ik al 20 jaar aan de weg aan timmeren.
0: Ja, en is er een bepaald genre wat jouw voorkeur heeft? Dat je zegt van, nou, daar word ik zelf het blijst van.
1: Nou ja, ik ben opgegroeid met Frank Sinatra. En dat blijft toch altijd mijn grote voorbeeld.
0: Ja, en we hadden laatst Peter Douglas in het programma. Ja, Frank Sinatra komt hier regelmatig terug, omdat ik zelf er ook wel vrij gek op ben.
1: Ja.
0: Ook van jou wil ik wel horen wat Frank... Ja, klinkt een beetje gek hoor, wat ik nu zeg. Wat Frank met Frank doet.
1: Ten eerste, mijn naam zegt al genoeg.
0: Ja.
1: Mijn vader was al groot fan van Frank Sinatra. En die heeft mij, toen ik geboren werd, de naam Frank gegeven.
0: Ja,
1: en dus, dus ja, ik vanaf mijn baby zijn hoor ik zijn stem al uit de speakers klinken. Dus ik denk toch dat wel wat met mij gedaan heeft.
0: Ja, en ik vraag me dan ook, dat vroeg ik aan hem af, sommige zangers en zangeressen die je nu hoort, dan hoor ik op de radio Olivia Rodrigo, voordat mensen nou zeggen van niet doen, oh nou, dat denk ik van, nou, best aardig, maar over 10 jaar denk ik, moa. Maar dit blijft altijd. Hoe komt dat?
1: Ja, tijdloos, de melodieën. Ik denk dat het ook lastig is om dat ooit nog een keer te evenaren. Omdat dat was in een tijd. Ja, er kon er nog heel veel ook muzikaal gezien, denk ik. Met orkesten en grote shows. Tegenwoordig is het allemaal lastig.
0: Ja, en je hebt het over orkesten en grote shows. Maar jij bent natuurlijk ook gewoon te boeken en jij treedt op. Hoe moet ik sluit je dat dan aan op de omgeving? Dus heb je bij de ene dit en bij de ander dat? Of hoe ziet zo'n show er van jou globaal gezien uit, Frank?
1: Ja, dat is eigenlijk nooit echt een vast programma. Maar wat ik veel doe is restaurants en dinnershows, dat soort dingen doe ik heel veel. En er zit altijd natuurlijk, dan ben je eigenlijk meer de muzikale omlijsting van zo'n dag. Of middag, of een lunch, of een diner.
0: Ja.
1: Dan is het altijd, en nooit echt een vast patroon.

0: Donkwa-show. Dus ik kijk altijd een beetje in de zaal. En de ervaring helpt je dan om de keuze van de muziek te maken, zeg maar, van zo'n dag.
1: Ja, snap ik. Ja, dat is natuurlijk ook afhankelijk van het gezelschap.
0: Ja, ja.
1: We hadden het door de telefoon, want we hebben met elkaar gebeld deze week. Toen was ik zo verbaasd dat jij dat prachtige nummer, ik heb daar straks gedraaid, met Ben Kramer op de plaat heeft gezet. En dan denk ik van, hoe is Frank dat gelukt?
0: Ja. Nou ja, ik ken Ben al een aantal jaren en komen bij elkaar over de vloer. Ben komt veel bij mij in Zeeland ook, in Renesse, waar wij regelmatig op de planken staan en hebben gestaan. En ik was een keer bij Ben thuis en toen kwam of ik het nou was of hij nou was met een idee, laten we een keer iets samen opnemen. En toen zei Ben, nou ik weet wel een mooi liedje, dat Mes en Merde van Aznavour.
1: Ja.
0: Hij zegt, laten we daar nou eens een leuke tekst op schrijven. Dat we in die tekst een beetje sparren met elkaar en ja. Een beetje gek doen met elkaar over jij bent de oude muzikant en ik sta nog aan het begin van de carrière en daar gaat het liedje een beetje over. En zo is dat ontstaan. Dat had hij 2 dagen later had hij de tekst geschreven en toen zijn we de studio ingedoken. En toen was het daar.
1: Ja, prachtig. We hebben het geluisterd. Je hebt een nieuw nummer uit. Leef alsof het nooit voorbij gaat. Is dat een beetje jouw levensmotto, Frank?
0: Ja, het is eigenlijk een heel goed advies aan mezelf, inderdaad, de tekst. Dat je dus het leven, het is natuurlijk wel cliché, maar dat je nu moet leven en de dingen moet doen, doet die je misschien later niet meer kan doen.
1: Je hoort het ook vaak van bijvoorbeeld echtparen, hè, waarvan de man of de vrouw altijd tot na de pensionering keihard aan het werk is. Na de pensionering doen we dit en dit en dit. En dan, hoe zeg ik het netjes, gebeurt er iets waardoor dat het niet meer kan.
0: Ja. Dus dan daarom zeg ik ook, probeer dat zegt dat liedje, probeer nu zoveel mogelijk dingen te doen die je nu kan. Want ja, je weet niet of dat later allemaal kan. Achter de geranium zitten kan altijd nog, zeg ik altijd.
1: Ja, hoewel ik eerlijk moet zeggen, mensen zeggen dat altijd zo. Ik vind het best mooie bloemen. Ik wil er ook nog niet achter gaan zitten. Maar het heeft een beetje een negatieve associatie gekregen door dat. Maar het zijn in wezen best mooie bloemetjes.
0: Nou ja, zo bedoel ik het ook eigenlijk niet. Want dat is ook juist mooi als je met z'n tweetjes achter de geranium kan zitten. Ja. Dan kan je het ook naar je zin hebben.
1: Zeker. Niet dat mensen nou nu denken van, oh nou heeft niks te doen. Maar ik heb deze week alle nummers van jou die te vinden waren op Spotify heb ik beluisterd. En het mooiste liedje ga ik straks draaien na jouw nieuwe nummer. En ik weet niet waarom mij dat zo raakt, maar het nummer heet Lieverd.
0: Ja.
1: Kun je daar iets over vertellen? Want ik krijg daar kippenvel van en ik weet niet waarom.
0: Het is een liedje van Toon Hermans.
1: Ja.
0: En hij heeft dat ooit geschreven voor zijn vrouw. Dat was ook zijn lievelingsliedje volgens mij. En ik heb ooit zijn zoon Maurice mogen ontmoeten.
1: Oh, echt?
0: En ik vond het zo bijzonder om dat liedje een keer op te nemen. Het is gewoon een heel mooi liedje. En ja, de woorden eigenlijk die hij gebruikt, die zijn zo simpel, maar toch zo ontzettend goed geformuleerd, weet je wel. Het is zo mooi in zijn eenvoud. Ja. Ja, dus ik begrijp dat ik kreeg er ook kippenvel van.
1: Ja, het is prachtig. We gaan het allebei beluisteren. In het komende uur komt er nog meer van jou langs. Ik heb een vraag aan jou. Stel dat jij nog weer een nieuw nummer straks op de plaats zet. Als ik dan Martijn bel, zou ik jou dan nog een keer in het programma mogen halen dat we het gaan promoten?
0: Ja, natuurlijk. Hartstikke graag.
1: Ja, nou, ik ga het jou aan laten kondigen. Het nieuwste nummer, dan ga ik dat erin zetten. En dan ga ik jou een fijne zondag wensen. En dan zeg ik gewoon tot de volgende.
0: Dankjewel, Onno. Nou, dan zou ik zeggen, hier is mijn nieuwe single. Leef alsof het nooit voorbij gaat.
1: En dat gaan wij hier allemaal doen. Frank, fijne zondag.
0: Dankjewel, Onno.
1: Goedjes, hi.
0: Hi.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Montornès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijke niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil, net als België, een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Een bondgenootschap van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties roept de Duitse regering op te stoppen met bezuinigen. Ze bekritiseren de hervormingsplannen voor langdurige zorg die woensdag door het kabinet werden goedgekeurd. De organisaties vrezen ook kortingen op jeugdzorg en andere sociale voorzieningen, wat zij schadelijk achten voor de democratie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
0: Dit is Muziekmelange.
2: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
0: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Opa nina nina nai nina nai nai nina nai nina mama nina nai nai Opa nina nina nai nina nai nai nina nai nina mama nina nai nai Opa nina nina nai nina nai nai nina nai nina mama nina nai nai Opa nina nina nai nina nai nai nina nai nina mama nina nai nai. Ja, Joost Spijkers, het tweede uur van Muziek Melange. En 25 oktober is hij een van de gasten in Muziek Melange. Natuurlijk ook veel Macedonisch werk van Joost. Tani mama da zaigras, hoorde u. Volgende week de gast in de Muziek Melange. Uitgebreide gast, Janne Schra, de kleine zee.

Toujours des petits trous, le point sonneur des Lila, Britta, Maria en Maurits Fonse. En ik ga Britta zo meteen in Amsterdam bellen. Maar wat heeft ze een prachtig nieuw nummer. En dat is het leuke van Muziek Melange. Dat je dit soort prachtige muziek, dat ik dat op de zondag met u mag delen. Dit is echt kippenvel. Wat een fijn nummer om naar te luisteren. Moed, courage. Britta, Maria en Maurits Fonse.

0: Voilà, tu es debout. Courage. Wat een prachtig nummer. En ik zei het al, wat een voorrecht dat ik dit programma iedere zondag mag doen met zoveel stijlen. En ik heb aan de lijn nu de Nederlandse Juliette Krikkel. Britta Marie. Ja, ik moet er wat van maken, Britta. Britta, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hi.
0: Ja, ik heb kippenvel. Ik heb dat straks ook al bij een artiest. Kun je wat over dit nummer vertellen? Ik vind het echt super.
1: Ja, wij hebben het eigenlijk al een tijd geleden geschreven. Zo rondom de coronatijd. En toen had het een Nederlandse tekst. Houd moed. En we waren bezig met het

0: voorbereiden van onze nieuwe voorstelling C'est ma vie. Het leek me nou zo mooi om wat Franse chansons van eigen hand daarin ook te spelen. En toen kwamen we toch op een aantal liederen die we al geschreven hebben en daar zeer geschikt voor vonden. En toen heb ik een Franse vertaalster gevonden. En zij heeft de Franse teksten voorzien van deze liederen. Ze heeft ze eigenlijk gewoon echt vertaald en soms hertaald. En courage gaat natuurlijk over het houden van moed als je het even niet meer ziet zitten.
1: Ja, het is muziek ook wel als je de melodielijn pakt. Hè, en dan is het toch iets waar mensen troost uit kunnen putten. En inderdaad ook die krachtige boodschap om door te gaan en moed te houden. En ik vind het... Het is een lied wat gewoon zacht gezongen wordt. Maar kracht uitstraalt door de woorden.
0: Ja, en het heeft natuurlijk ook wel een heel mooi arrangement met al die strijkers onder leiding van Marieke de Bruin.
1: Ja, poep.
0: En door natuurlijk cello en violen en drums. Bauke Bakker heeft het ingedrumd. Dus het is ook en je hoort natuurlijk ook de accordeon van Alek Fatjev. Dus het is een heel palet aan instrumenten ook erbij. En ik ben er ontzettend blij mee met het resultaat.
1: Ja. Nou ja, ik ook. Ik vind het heerlijk. En die show, ja, er komen een aantal optredens. Die zijn ook al bezig door het hele land. Naar dit programma luisteren inmiddels ook, omdat we dit vaker doen. En ik rijkelijk promo's maak, ook mensen ook uit allerlei andere plaatsen in Nederland. Dus kijkt u, ik denk vooral ook op jouw site kijken waar je optreedt. En dan wil ik toch gaan kijken waar jij voor mij het dichtst bij zijt optreedt. Ik heb binnenkort herfstvakantie. Ik zie dat je overal zo'n beetje komt. Dan wil ik toch een keer naar jou toe.
0: Heel graag. Je bent zeer welkom. Dan kunnen we elkaar live zien en dan kan je echt bekijken of je nou echt vindt dat ik op Juliette Gréco lijk en een beetje zo zing. Dan denk ik toch dat ik je moet teleurstellen, maar ik vind het wel een hele leuke bijnaam.
1: Ja, nou ja, ik wist ook wel dat je er iets over ging zeggen natuurlijk. Maar je bent wel echt een chansonnière.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik heb gisteravond ook nog een show gespeeld, C'est ma vie, met al die Franse chansons. En ik moet toch wel zeggen dat past ons gewoon heel goed. En dat past heel goed bij mij. Je kan kwetsbaar spelen, je kan krachtig spelen. Het zijn allemaal verhalen over het leven zelf. En die teksten zijn vaak natuurlijk zo poëtisch in het Franse chanson. Dat is heel erg fijn om te doen. En dat voelt ook wel heel natuurlijk.
1: Ja, het klopt. Het is een taal waar je heel veel kanten mee uit kan. En ook het hele Franse repertoire, wat er natuurlijk al was, zit natuurlijk voor heel boeiende metaforen, melancholie. Alles zit erin. Maar dan is het nog aan jou als zangeres om dat ook nog voor het voetlicht te brengen.
0: Zeker. Dat is zo leuk. Dat je daar toch ook weer je eigen verhaal in kan meenemen. Je maakt ook je eigen keuzes van de chansons ook. En daarin kan je weer onderscheiden. Want we hebben hartstikke veel goede zangers en zangeressen hier in Nederland die ook Frans zingen. Maar iedereen doet dat weer op zijn eigen manier. En zo denk ik ook dat er voor ieder ook ruimte is om dat te doen. En hebben allemaal onze eigen signatuur. En dat is ontzettend leuk om te zien ook.
1: Ja, dat is ook leuk. Dat je niet gaat kopiëren, maar ook niet, gaat kopiëren van de grote meesters. Maar dat je inderdaad je eigen signatuur, je eigen karakter, je eigen stempel daarop zet. En dat doen jij en Maurits. Maar ik wil toch nog ook even zeggen, het accordeonspel bij jullie optredens is natuurlijk fenomenaal. Dat voorrecht heb je natuurlijk wel, dat je een accordeonist hebt die denk ik de beste is die hier in de omstreken te vinden is.
0: Ja, het is inderdaad zo dat we spelen met twee accordeonisten. En dat is Alek Fatjev, die komt oorspronkelijk uit Moldavië. En die brengt echt dat oogblok gevoel ook met zich mee. Hè. Dat is natuurlijk heel virtuoos, speelt ook al vanaf hele jonge leeftijd. En dan spelen we ook met Gert Wantenaar. Gert kunnen jullie kennen bijvoorbeeld, dat hij ook werkt met Brigitte Kaandorp, Jenny Arian. Hij is ook fantastisch, virtuoos. Ook vanaf kind af aan is hij al accordeon aan het spelen. En hij brengt meer de Europese school met zich mee. Maar ook heel erg mooi en heel muzikaal. Dus ik ben heel gezegend dat ik met hun twee kan spelen.
1: Ja, en zo krijg je dus wel een heel hoog niveau van perfectie. Zowel op instrumentaal niveau als de zang. Jij zei mij, Onno, heb je de nummers gehoord?

0: Ja, die had ik natuurlijk al wel beluisterd. Einde van de dag, ook zo'n pareltje. Vertel er eens wat over als je wil, Britta.
1: Ja, dat lied schreef Maurits, mijn man en natuurlijk ook pianist, componist, zanger. Schreef hij eigenlijk in gedachtenis aan zijn eigen moeder, moeder Bea. Zij is alweer wat jaren geleden overleden. Mm-hmm. Maar hij had zo'n gevoel van, ik zou gewoon nog wel eens even naast je willen zitten. Even met je willen lachen. Misschien niks te zeggen. Gewoon even bij je zijn. En zo ontstond dit lied Einde van de Dag. En ja, het leek ons ook heel mooi om dat in ons Franse programma op te nemen. Dus Emmanuel Tardif heeft daar weer een Franse vertaling van gemaakt. Ik heb haar gevraagd, ook omdat ze bekend staat, om haar hele mooie vertalingen. Ze vertaalde bijvoorbeeld al voor Bart van Loo en Anna Enquist. Mm-hmm. Dus is niet de minste. Ja, en eigenlijk doen we het in onze concerten, zoals gisteravond nog. Toen speelden we in Oost-Soeburg, dat is in Zeeland. Ja. Spelen we het half Nederlands, half Frans. Zodat de mensen ook de strekking meekrijgen. Maar ook het nog even in het Franse gevoel meekrijgen. En wat mij dan weer zo opvalt, is als we dat spelen, dat Maurits natuurlijk ook wel heel beïnvloed is door dat Franse chanson-idioom. Je hoort toch ook die mineurklanken, die nostalgie, die weemoed, die zit daarin. Op zijn eigen manier, maar ik hoor wel dat hij toch ook heel veel met mij samen heeft geluisterd naar al die chansons.
0: Ja, dan zie je toch dat die invloed daarin doordringt. En wat ik leuk vind is dat je inderdaad een stuk Nederlands doet om de Nederlanders, ook die het Franse niet machtig zijn, textueel te verrijken. Maar daarna ook in het Frans om ze toch ook in die melancholie en die teneur van die Franse melodie onder te laten dompelen.
1: Ja. Klopt, dat is een mooie combinatie. We hebben het ook wel eens helemaal in het Frans gedaan. En er waren toch veel mensen die dan zeiden, oh, maar ik kreeg toch niet mee waar het over ging. En toen dachten we, nou, dan kiezen we er toch voor om het tweetalig te doen. Dan zal het toch een groter publiek bereiken. En dan zullen ze meer voelen. Want ja, het gaat natuurlijk allemaal om emotie.
0: Ja, en wij gaan de luisteraar nu zo meenemen in die emotie. En ik ga mensen verwijzen naar Britta Maria, naar jouw website. Kun je die een keer noemen voor mij, als je wil?
1: Ja, dat is dus brittamaria.nl. En daar staan al mijn speeldata op. Neem een kijkje en ik zie jullie graag in het theater.
0: Ja, en ik ga zelf mij dus een najaarscadeautje doen door straks ook even naar de site te gaan. En dan maak ik dan gewoon waar je ook bent. Ook al ben je in Tietjerkstradeel. Ik maak daar een dag. ik maak daar een dagje van. En ik kom dan s'avonds of 's middags naar je kijken. Want dat lijkt mij op een herfstmiddag de perfectie van mijn vakantie.
1: Nou, laat het me weten. Wie weet kunnen we wat regelen. En dan vind ik het ook heel leuk natuurlijk om je live te ontmoeten. Dus we houden heel graag contact.
0: Iedereen vindt het altijd wel leuk hoor, om mij live te ontmoeten. Nee, grapje hoor. Hey, ik ga het nummer draaien einde van de dag. En tot heel snel, Britta.
1: Dankjewel.
0: Groetjes. Doei, doei.
1: Dag.

De Dutch Tenors en Hallelujah. Prachtig hun versie van dit heerlijke Cohen-nummer. De zomer is echt voorbij. Vandaag nog een mooie dag. Maar aan het eind van de week kukkelen we een beetje terug naar wat meer.

herfstige temperaturen. Maar wij gaan de grootste zomerhit, de Nederlandstalige zomerhit van de afgelopen zomer draaien. Ook omdat ik in deze uitzending vrij veel wat rustige nummers heb. U mag van de stoelen komen met Rutger van Barneveld. Want ik wil zo graag de zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten.

Ja, je t'aime, je t'aime, je t'aime Paris. Een kruisbestuiving tussen Albanees en Frans met de Xenisla, moet ik zeggen, uit Albanië. Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernacht en Frank Live nog een keer. Met een stukje lekkere Otis Redding, Sitting on a Dock of the Bay.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen, boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Dit

Naraniva uit Armenië en Jaco. En daarvoor Marco Vito samen met Frank Live, die eerder in dit programma te gast was, met hun versie van Het Dorp. We gaan naar Brazilië met het DNA van de temperamentvolle Flavia Coelho.

Ojitos Mexicanos, de heerlijke stem van Thalia. En we blijven in dit laatste stukje van de muziekmelange in zwoele sferen van het CD Zambatzitica van de Griekse Renna Morphy op Samba Tour in Ipotikop.

Ja, en hiermee komt er een eind aan deze muziekmelange met de Shenanigans op de achtergrond. U hoorde Thijs Borster, Koos Meinders, Leine en Peer de Graaf. Mama, ik wil een vriendje. En Mexicano, Ojitos Mexicano van Thalia. Allerlei heerlijke muziek bij deze muziekmelange. Ik wil de gasten voor vandaag hartelijk danken. En volgende week zijn we er weer met een brede doorsnee van het lichte repertoire voor iedereen die niet meer 20 is, maar graag wil luisteren. Gezelligheid op de zondagmiddag na de klok. En mijn collega Hieke Goos verheugt zich daar zo op, dat weet ik, op de collega's van 794. Ze zegt, ik kan daar uren naar luisteren. Ik vind het gezellig, de scores. Nou, we gaan daar met z'n allen van genieten. Zometeen de collega's van 794. En ik zeg tot volgende week met onder andere Janne Scha. Tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortanès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en daar

0: De investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan een vijfde. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. En de taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen en bekijken hoe overregulering kan worden voorkomen. Hoofd Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst, wordt door de media al bestempeld als de nieuwe AI-tsaar. Hij zou de tweede zijn met die informele titel na investeerder David Sachs, die inmiddels is opgestapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: Het blijft droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en...

0: Steenbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp Achterhoek.
1: Je luistert naar
2: Voorst Veluwe Zoom.
3: Radio 794. Lekker sportief. Lekker sportief. Met Gerben Rorijen.
4: Hele goedemiddag, het is 3 minuten over 2. Leuk dat je luistert naar RTW 794. En je hoorde net ook al de station call van Voorst Veluwe Zoom. En die van RTW Apeldoorn heb je nog niet gehoord. Maar ook daarmee zijn wij sinds een aantal weken samen op weg. Op de zondagmiddag in ieder geval met onze sportuitzendingen. Nou, wat heb ik vanmiddag voor je op het programma staan? Een drietal wedstrijden in de vijfde klasse D. Onder andere Ordebos TKA. Gaan we zo meteen meeschakelen met Gerard Philipsen. We gaan ook VNL tegen SRC. 24 tegen het daglicht leggen. John Overvelde is voor ons aanwezig op het mooie sportpark in De Vecht. En die andere wedstrijd in de vijfde klasse. Victoria Boys tegen sportclub EDS aan de Berghuisweg in Apeldoorn. Daarmee gaan we schakelen met Belinda Kerkhoven. Hebben we dan nog meer? Jazeker, ook nog een uitstapje in de vierde klasse. Herwin Roosendaal die kijkt naar SDOL tegen de voetbalvereniging Emst. SDOL, dat is uit mijn hoofd Luttenberg. En Emst, u kent het allemaal. Sportpark het Hanendorp is normaal de place to be. Maar nu dus in Luttenberg. En we gaan van Herwin straks horen hoe het allemaal daar loopt. Voor de rest natuurlijk ook nog wat aandacht voor de wedstrijden die gisteren zijn gespeeld. We moeten het ook nog even hebben over Max Verstappen. Was alweer een bijzondere race. Kom ik ook nog even op terug. Waarschijnlijk in het tweede uur. En ook nog het handbal. Voor mij weer een nieuwe tak van sport. Maar daar gaan we het ergens direct na vieren nog over hebben. Nou, voor dat het kleine spoorboekje voor vanmiddag. Eerst maar eens kijken hoe het gaat met het voetbal. We gaan naar Gerard Philipsen, kijkend naar Ordebos tegen TKA. Goedemiddag, Gerard.
5: Goedemiddag, Herbert. Goedemiddag, luisteraars. Ja, inderdaad, hier zitten wij bij het Ordebos. Ik wou bijna zeggen, tussen aanhalingstekens de burenruzie. Omdat Ordebos natuurlijk zeg maar ongeveer 500 meter vandaan van het veld van TKA. Maar goed, het is in ieder geval wel een leuke wedstrijd om te zien. We zitten hier al 3 minuten in de wedstrijd. TK op dit moment vol in de aanval. Staan ook bovenaan hier in die vijfde klasse. Hebben natuurlijk verleden week behoorlijk uitgehaald met 7-0. En de eerste wedstrijd hebben ze met 4-5. Dus dat zijn wel doelpuntrijke wedstrijden die TK op de mat legt. Ordebos daartegen heeft 1 wedstrijd gewonnen en 1 wedstrijd verloren. En zo te zien proberen we, ik kan bijna zeggen, weer een aanval van TK.

0: Ja, maar die wordt even onderschat. Nee, het is wel een, zeg maar, een wedstrijd met respect van de oudjes. Want dat is waar beide ploegen toch wel een probleem hebben. Waarbij TKA drie spelers, zeg maar, die geboren zijn na 2000. En bij Oordebosch zijn er dat er twee. Dus het is een behoorlijke, met respect, oude elftal. Maar dat geeft in ieder geval niet. Want het, in ieder geval die wedstrijd gaat in ieder geval lekker vooruit hier. De oudjes van TKA tegen de oudjes van Oordebosch hier. Het kan nog niet heel veel zeggen. Nog weinig kans hier gehad. Maar met 4 minuten op de wedstrijd is het opening behoorlijk, ja, wel aardig om te zien. In ieder geval 4 minuten gespeeld met die stand nog van 0 tegen 0.
1: Lekker weer, denk ik, Gerard. Nog een publieke opkomst.
0: Ja, ik denk, nou ja, voor een vijfde klas is het een mannetje of 50, 60 denk ik wel aardig. Maar ja, dus en uiteraard, dat weet ik wel, ik ken TKA natuurlijk al jaren. Die hebben natuurlijk vast een, zeg maar, een publiek, die vaste schaar die altijd vaak hier komt hier. Dus dat betreft mogen we ook niet klagen. En zeker met het weer hier, lekker het zonnetje hier, lekker in het Oordebosch.
1: Goed zo, dankjewel voor u. Zometeen meer van, vanuit Sportpark Oordebosch. Die andere wedstrijd, Victoria Boys tegen EDS. Is het, ja, inderdaad. EDS 5e op de ranglijst, 2 gespeeld, 3 punten. Victoria Boys 1 gespeeld, 0 punten. We gaan eens luisteren en kijken en horen hoe het bij Belinda gaat. 5e klasse D, Victoria Boys tegen EDS.
2: Ja, goedemiddag Gerwe, goedemiddag luisteraars. Ja, ik zit niet ver van Gerard vandaan, want ook het sportpark van Victoria Boys, niet echt op Oordebosch, maar er wel heel dicht tegenaan. En ja, je zei het al, Victoria Boys 1 wedstrijd gespeeld, dat was tegen Oordebosch, die werd verloren. Dat was ook de enige wedstrijd die ze gespeeld hebben, dus nog geen punten voor de club hier in het oranje spelend. Tegen EDS uit Ellecom en zij inderdaad 1 gewonnen, 1 verloren, dus hebben nu 3 punten. Ja, we zijn een paar minuten onderweg, maar we hebben aan beide kanten al een kans gezien. Dus het had zomaar al 1 tegen 1 kunnen staan. Maar beide keer, de kant van EDS ging net over het doel van Victoria Boys heen. En aan de andere kant gelijk eigenlijk in de omschakeling kon de keeper van EDS redding brengen voordat Victoria Boys kon scoren. Ja, publieke belangstelling valt hier een beetje tegen. De wedstrijd wordt ook gespeeld op het kunstgrasveld, het tweede veld. Dat betekent dat we dus niet op de oude nostalgische tribune zitten. Die staat hier links van me. Maar we zijn ook hier een paar minuten onderweg. Victoria Boys mag nu een ingooi nemen bij de cornervlag. Kan misschien nog iets uitkomen gaan richting de 16. Wordt de bal teruggelegd. Ja, en dat zou zomaar een kans kunnen zijn. Maar dan struikelt iemand, over zijn eigen benen. Scheidsrechter ziet er niks in, dus van EDS overnemen. We zijn dus onderweg. Stand nog 0 tegen 0.
1: Dankjewel, Belinda. Gaan we naar de vierde klasse. Erwin Roosendaal kijkt bij SDOL tegen Ems op Sportpark in Luttenberg. Erwin, goedemiddag. Ja, dat is het sportpark. Het mooie sportpark kan ik me nog herinneren. Ik ben er wel eens een keer geweest met de jeugd. Hebben ze daar ook niet nog volleybal of handbal bij?
3: Ja, handbal. Klopt.
1: Goedemiddag trouwens.
3: Ja, goedemiddag allemaal vanuit Luttenberg. Een mooi stukje rijden voor de Emsenaren vandaag. Maar de opkomst is goed. Er zijn een aantal supporters vanuit Ems mee. Maar SDOL zelf heeft ook best veel mensen langs de kant staan. En ik begreep net dat daar ook een reden achter is. Want ze spelen vandaag in een nieuw tenue. En daarbij hebben ze een nieuwe hoofdsponsor. En die nieuwe hoofdsponsor, dat is wel een heel mooi verhaal. Want dat is niet één hoofdsponsor, maar dat zijn er 30. En dat blijken 30 boeren hier uit de omgeving van Luttenberg te zijn. Die elkaar verenigd hebben. En zich als hoofdsponsor hier hebben opgewerkt. Dus ik vond het wel een grappige gedachte en ook wel heel mooi dat ze op die manier de plaatselijke voetbalvereniging steunen. Maar goed, daarvoor zijn we hier niet naar het sportpark gekomen. We zijn gekomen voor de wedstrijd natuurlijk tussen SDOL en Emst. SDOL is vorig jaar gedegradeerd uit de derde klasse. En speelde vorig jaar nog wedstrijden tegen KCVO, onze buurman. En wat ik begrepen heb, voor de winterstop verloren ze maar nipt met 2-1. En na de winterstop was het 4-1 voor KCVO. Maar dat zegt wel dat Emst het vandaag wel zwaar zal gaan krijgen tegen deze goede tegenstander. We zijn inmiddels 8 minuten aan het spelen. En de beste kans is eigenlijk voor Emst geweest. Want Wouter van Amersfoort die stak Raoul Gerbs heel mooi diep. En Raoul die ging op de goal af. Schoot die bal rakelings over. Maar de grensrechter zag daar ook buitenspel in. Dus, Emst zit goed kort op de tegenstander. En ja, probeert het voetballen onmogelijk te maken hier bij SDOL. Ja, Emst moet het vandaag doen zonder de geblesseerde Mike Bleker. Maar zij voetballen in de volgende samenstelling. Op de goal staat natuurlijk Dylan van der Beek. Achterin staat Cas Albertus samen met Michael Gerrits. Op de backplaats, even kijken, Rick van Mouwijk en Thijs Albertus. Middenin hebben we Maximilian Baat, Roan Meterkamp. En daar schiet trouwens SOL een bal op de lat. Dus daar komt Ernst goed weg. Op middenveld had ik het over het feit dat daar Robo Meterkamp speelt met Jan-Willem Lagerwij. En voorin hebben we Wouter van Aansvoort en Raoul Gerrits. Nou, zoals ik zei, net een hele goede kans voor SDOL. Die bal die komt vanaf de zijkant en die wordt op de lat gekopt. Maar het gaat niet in het doel. En zo zijn we ineens in de 10e minuut aanbeland. En staat het hier in het hele zonnige Luttenberg nog steeds 0-0.
1: 2 gespeeld, 4 punten. Dat is toch eigenlijk best wel een droomstad, denk ik, of niet, Erwin?
3: Absoluut, absoluut. En als je dan bedenkt dat die eerste wedstrijd tot in de 89ste minuut met 1-0 voor stond. En daar tegen Corette nog een 1-1 tegen kreeg. Ja, ineens een droomstart. Moet ik wel zeggen dat er 2 teams zijn waar denk ik Emst wel mee concurreert om zich veilig te moeten spelen. Dus eigenlijk moesten die 4 punten ook wel gepakt worden. Maar het is wel even lekker beginnen zo, inderdaad. Zeker. Goed.
1: Dankjewel straks, meer Erwin Roosendaal. Ze kijken weer in de 5e klasse D, Ordebos tegen TKA.
0: Waar het op dit moment 10 minuten zeg maar gespeeld is en TKA vol in de aanval. Dat had ik wel een beetje verwacht, dat zo speelt TKA. Vooral zeg maar 1-op-1 achterin met zeg maar vooral druk zetten op de verdediging. En dat heeft wel tot 2 kansjes geleid voor TKA. En dat gaat nu... Zeg maar de rechtsbuiten van de TK die gaat helemaal weer naar buiten kijken of hij meer voor kan doen. Maar hij moet toch weer even terugspelen. Maar de mannen vinden elkaar wel vaker van TK. Nu wel eventjes zeg maar een misverstand. Zodat Ordebos weer even langzamerhand zeg maar de bal kan uitspelen. Nee, het is inderdaad een wedstrijd waar TKA duidelijk het initiatief neemt. Mist wel zijn een van zijn belangrijke spelers zeg maar op het middenveld. Dat is Ramazan Abarak. Normaal gesproken ook een van de betere zaalvoetballers. Misschien wel zeggen volleyballers. Nee, voetballers natuurlijk. En dat laat hij ook vaak met zijn beweging op het veld zien. Maar die missen ze wel op het middenveld. Maar gelukkig, wat dat betreft, is bij TKA wel, zeg maar, Ona Tekay is weer terug van een blessure en speelt weer samen met zijn broertje Burak zeg maar, op het middenveld. En Ordebos, ja, die heeft, zeg maar, zijn normale team zoals ze de laatste tijd spelen hier. Scheidsrechter is de heer Jorik Timmer. Komt ook uit Apeldoorn. Dus wat dat betreft heeft hij ook niet heel veel hoeven te reizen. Nee, het is inderdaad zeg maar TKA vol in de aanval. Kozijn zeggen Oma Tokai bijna aan de linkerkant vandoor. Maar de scheidsrechter fluit voor buitenspel. En de aanvoerder van zeg maar TKA gaat nog even een verhaal halen bij de scheidsrechter. Waarom? Ik weet niet. Misschien dat er een overtreding niet over het hoofd ziet. Maar hij accepteert het en geeft ook verder eens uitleg. En in ieder geval, Ordebos mag weer zeg maar, terug gaan aanvallen. Nee, het is inderdaad even afwachten. Als er iemand een doelpunt scoort, dan zou het wel teken aan zijn. Ordebos heeft wel geteld nog geen één kans gezien. Sterker nog, de keeper, Jurman Turkulic, die heeft nog helemaal weinig, toch geen bal hoeven te redden. En zo'n medemaatje. Mike Kremers, die heeft al 3 of 4 keer de bal moeten pakken. Dus dat geeft ook wel een beetje de verhouding hier aan bij TK tegen Ordebos hier. 12 minuten gespeeld en de stand is hier nog steeds 0-0.
1: Aldus Gerard Philipsen. Gaan we naar de volgende wedstrijd in die 5e klasse D. VNL tegen SRC 24. Ja, VNL die kreeg een zeepert vorige week. Het werd volgens mij zelfs 8-1 tegen EDS. Ook SRC ging onderuit. Dat was met 1-2 tegen Voorst. Beide ploegen 2 gespeeld, 0 punten. Die hatelijke 0, daar wil men van af. We gaan eens kijken bij VNL tegen SRC met John Overvelde. John, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag Herman. Vanuit de vecht hier.
1: Ja. De wedstrijd is begonnen iets later, begreep ik.
4: Ja, we zijn 10 minuutjes later begonnen. We zitten hier nu in de 6e minuut. En die oorwassing van vorige week waar je het over had, dat heeft de hele week best wel ingehakt hier op de club. Wat ik een beetje zo merk. trainer Gerben van Essen, die was er de eerste drie dagen van de week letterlijk.

0: even gruwelijk ziek van. En, maar goed, het is nu zaak om de boel weer bijeen te rapen. En ja, wat ik zo zie in eerste instantie is dat ze de tactiek nu wel enigszins aangepast hebben. Kijk, in mijn eerdere verslagen heb ik ook wel eens verteld dat het allemaal grote uitslagen waren. Zowel met voorgoals als met tegengoals vanuit VNL oogpunt gezien. Maar ja, zolang als je ze zelf blijft maken, dan verbloem je eigenlijk een beetje dat aantal tegengoals. Wedstrijden met 5-4 en dat hebben we allemaal wel niet voorbij zien komen. Maar goed, zoals vorige week, als je ze dan niet maakt, en dan moet ik zeggen, dan zat ook echt alles tegen. Dan krijg je inderdaad zulke wedstrijden dat ook een keer hartstikke mis kan gaan. Maar nu is de tactiek iets aangepast, iets behoudender, wat ik zo zie met Thijs Bosgoed, de oudste speler van de selectie. Ja, die staat nu echt iets als centrale verdediger, een metertje of 5 nu achter zijn verdediging. In plaats van zoals vorige week, dat de laatste man 5 meter voor de verdediging stond. En dat je iedere keer in de 1 tegen 1 kwam. Maar nu is het... Nu is het iets behoudender met 2,5 spits. Matthijs Jansen op rechts die iets meer terugzakt. En dan Sam en Sam wat meer voorop. En achterin hebben we ook nog een wijziging op de linksbackpositie. Is het Ingmar Engel die daar speelt. In plaats van Matthijs Dijkstra die daar de laatste weken daar gestaan heeft. Dat is een jongen overgekomen van Groen-Wit. Ja, die moet nog eventjes iets wennen aan het, vooral aan het fysieke van de vijfde klasse D. Voetballen kan die jongen als de beste. Maar ja, er wordt ook wel eens wat anders gevraagd en vooral fysiek. Dus ik neem aan dat hij nu even achter de hand gehouden wordt voor de tweede helft. En voor de rest zie ik op middenveld dat Remco Overvelde, die er normaal staat, samen met de gebroeders Niels en Tim, is Remco, die is geblesseerd als ik het zo zie. Die zit wel op de bank, maar heeft geen wedstrijdkleding aan. Dus ja, daar staat nu Sten Menting, die normaal laatste man staat, die staat nu eigenlijk met de punten achter op middenveld, achter de gebroeders Tim en Niels. En voorin hebben we dan dus inderdaad Sam en Sam en Matthijs Jansen. Dus nou ja, het is iets behoudender ten opzichte van de afgelopen weken. Kijk, wedstrijd duurt lang genoeg, we krijgen kansen genoeg. Dus ja, eerst maar zien dat we minder tegengoals krijgen.
1: Ja, we kennen Gerben van Essen natuurlijk best wel als een offensieve trainer. Of nou ja, hij wil graag het aanvallende spel spelen. Ja, natuurlijk met zo'n Zeepert dan trek je... Ja, dan moet je wel uit een ander vaartje tappen. Maar is dat ook een beetje het gevaar?
0: Nou, nee. Je hebt inderdaad gelijk, Gerben. Die zal altijd... altijd voor de ja, goal meer gaan, zeg maar, in plaats van weinig tegengoals. Maar ja, zoals gezegd, het is een jonge ploeg, die moet ook een beetje van vertrouwen hebben. En ja, zo'n wedstrijd hakt er bij de jongens dan toch wel zo in, dat ze eerst het eerste kwartier door moeten komen, zeg maar. En dat je weer een beetje vertrouwen krijgt. En vooruit voetballen doen ze nu net ook weer, prima kans net weer van Sam Eindhoven, die een mooie steekbal krijgt. Dus die kansen die komen heus wel. Maar ja, je moet even kijken dat je daar een goede balans in vindt.
1: Oké, okay. Goed, dankjewel voor nu, John. Straks meer gaan we naar Belinda. Victoria Boys tegen EDS.
2: Ja, er is net het nodige gebeurd. Er werd een vrije trap gegeven aan Victoria Boys. Daar waren ze bij EDS niet helemaal mee eens. Maar ook Victoria Boys lijkt erop van niet. Want die hebben bij die vrije trap gewoon de bal direct gegeven aan EDS. En daarnaast hebben we ook al een wissel gehad aan de kant van Victoria Boys. Aanvoerder Joris van Mierlo moest geblesseerd eruit. En in zijn plaats speelt nu Wouter Kramer. Dus ja, alweer het nodige gebeurt. Ook alweer de nodige kans dat hier al zomaar 2-5 kunnen staan, om maar iets te noemen. Maar we staan nog steeds met de brilstand op het bord. Niet gescoord, maar wel al dus de nodige kansen geweest. Dat maakt het ook leuk om naar deze wedstrijd te kijken. Het is vijfde klasse, ja, dan weet je ook, het is niet helemaal kwalitatief hoogstaan. Maar ja, als er veel kansen zijn en er wordt lekker gestreden, dan maakt dat weer een hoop goed. Er wordt ook best wel fel gespeeld, maar... Tot nu toe een sportieve wedstrijd. Nu dan, Rashid Palman, die zoekt de vrije ruimte. Bal gaat helemaal naar de rechterkant. Ja, daar staat ook een medespeler helemaal vrij. Dus wie weet kan er nog iets uitkomen. Gaat nu richting de achterlijn, probeert de bal voor te trekken. Gaat uiteindelijk die bal op de lat. Dus weer geen doelpunt. En dan is er nu inmiddels gevlakt. En neemt de scheidsrechter het over. En de bal zit nu op het hoofdveld, maar scheidsrechter vraagt dus nu ook voor een nieuwe bal. Komt er ook. De scheidsrechter die staat de vlaggen voor buitenspel. En de scheidsrechter geeft een corner. Dus nu gaat de scheidsrechter weer naar de scheidsrechter toe. Ja, het is soms komen die kepers bij.

0: bij het voetbal. Maar ja, hij geeft toch geeft hij, de corners. Nou ja, daar zijn ze bij EDS niet helemaal mee eens, snap ik ook wel. En de scheidsrechter of de grensrechter blijft buiten spel aangeven. Maar de scheidsrechter zegt nu, hup, neem die corner maar. Nou, dan komt hij in draaiende bal en gaat uiteindelijk voorbij het doel. Dan kan Rashid Palman kan opvangen, maar laat de bal over de zijlijn lopen. Want hij is voor het laatst aangeraakt door een speler van EDS. Gaat de bal weer direct richting de 16. Dan heeft de scheidsrechter een handsbal gezien en mag EDS vrije trap gaan nemen. Dus gebeurt genoeg daarom vermakelijk om naar te kijken. Nog geen doelpunten, stand is nog 0-0.
1: Belinda, dankjewel. Max Verstappen heeft vanmiddag in Maleisië zijn eerste overwinning van het jaar geboekt. De Red Bull-coureur bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon een stukje later dan gepland vanwege het weer en de problemen met de auto's. Ik was ook iets te vroeg opgestaan achteraf gezien. De race op het Sepang International Circuit moest om 3:00 plaatselijke tijd beginnen. Maar ja, dat werd uitgesteld vanwege de vele regen en ook het onweer. Nou, vervolgens bleken ook de auto's nog niet goed te werken. In de natte omstandigheden waar de race pas om plaatselijke tijd 10 over half vijf begon. Hij is Verstappen, die startte voor het eerste jaar vanaf Pol. Direct voorbijgestreefd door de beide Mercedes van Antonelli en George Russell. Maar hij stelde toch binnen een seconde of 20 weer orde op zaken. En dan met een paar mooie inhaalraces de leiding weer over. Resume, Verstappen die wint. Antonelli werd tweede. Lewis Hamilton in de Ferrari werd derde. Leclerc die werd vierde. En Hadjar ook in de Red Bull werd vijfde. En nog wel een grote achterstand in het algemeen klassementschap. Verstappen, maar goed. De punten die komen zo langzaam aan weer binnen. Zullen we nog één keer gaan schakelen? Ja, dat gaan we nog één keer doen. We gaan nog één keer naar Nagirat Orobos tegen TKA.
2: Waar het nog steeds in de 22e minuut nog steeds 0-0 is. En het wedstrijd verslapt een beetje. Ik heb het idee dat TKA het nu toch wel eventjes laat zitten en Orobos ook langzamerhand laat komen. Ze hebben in Belgrad al 3 corners gehad bij Orobos en TKA nog geen 1. Dus dat zegt ook genoeg. Dat Orobos langzamerhand uit de schulp kruipt en zeg maar richting het doel gaat. Daar is nu ook een vrije trap, zeg maar, de rand van de 16. Wel helemaal, zeg maar, aan de rechte punt. Maar goed, kijken of hij kan indraaien in het doel. Dat zou dan de nummer 10 zijn. Dat zou Lars Schiphorst moeten zijn die bal gaat nemen. Komt die bal? Maar geeft hem voor. En wou iemand van Orobos wou er een omhaal van maken, maar dat werd tegengehouden. En nu gaat het TKA helemaal uitverdedigen. Maar die bal wordt helemaal naar voren getrapt, maar daar kan niemand bij. Ja, dan mis je gewoon een onderschakel daar. Ik zie dat er in principe TKA maar 2 mensen eigenlijk voor staan. Zowel de links, Omar Tukai, als Vorak Arskan aan de andere kant. En dat mis je dus een echte spits. Dat zou eigenlijk dan de nummer 40 moeten zijn. Dat zou Gazi Kaya moeten zijn. Maar van hem weten we in ieder geval dat hij meestal ook teruggaat. Hij is ook een met respect mannetje van alles. Dan staat hij ineens weer laatste man. Dan moet hij ineens weer zeg maar in de spits staan. Dus moet dat af en toe wel wennen op welke plek hij zeg maar op deze wedstrijd moet gaan staan. En Orobos, ja, die komt langzaam zeker uit de schulp. Zeker ook nu met een paar aanvallen, een paar goede corners gehad. En ook hier inderdaad was er, net als bij Belinda, was ook even een discussie met de grensrechter van TK met de scheidsrechter, waar de scheidsrechter een corner gaf. En inderdaad ook hier zeg maar de grensrechter voor buitenspel zeg maar bleef vlaggen. Maar goed, ik moet ook zeggen, de scheidsrechter Jurek Timmers is tenminste wel een scheidsrechter. En daar hadden we natuurlijk ook in de bestuurskamer over. Sommige scheidsrechters zijn met respect op leeftijd en blijven zo'n beetje in het middenveld staan. En dan maar afwachten inderdaad hoe die bal of er een vrije trap is. Deze scheidsrechter doet dat uiteraard niet. Hij doet dat ook heel goed, maar ja, het is ook een jonge man die zeg maar aan het begin van zijn scheidsrechtercarrière staat. TKA nu vol in de aanval. Maar ze komen er gewoon niet door. Ze missen gewoon inderdaad die onbrekende schakel van Ramazan Abarak. Dat is toch wel gemist. Ook al is hij 37 jaar. Hij zorgt wel een beetje voor de rust op het middenveld. Maar dat is denk ik wel een beetje de onbrekende schakel bij TK. Hopelijk kunnen ze dat in de loop van de wedstrijd dat beter oplossen. Er komt wel nu een aanval aan de rechterkant, maar wel weer keurig verdedigd door Orobos. En nu zegt de scheidsrechter inderdaad vrije trap. voor Oordeborst. Nadat zeg maar een van de spelers van TK een speler van Oordeborst onderuit heb gehaald. Nee, het is nog niet echt een hooggestaande wedstrijd hier in, zeg maar, op het Oordeborst. Degene die doelpunt scoort, denk ik dat het dan een beetje loskomt. Maar voorlopig moeten wij ook hier met de brulstand doen in de 24e minuut 0-0.
1: 0-0. Gerard, is de trommelaar er ook weer bij?
2: Ik heb geen trommelaar gezien. En ik moet ook zeggen, bij TK is er geen trommelaar. Maar dan zou het bij Oordeborst moeten zijn. Maar ik heb niemand gehoord daarover.
1: Oké. Okay. Hey, dankjewel, we komen straks bij je terug. Oordeborst, volgend jaar bestaan ze trouwens 100 jaar opgericht op 27 maart 1927. Dat terzijde, we gaan naar Herwin Roosendaal. Want ook daar, Herwin, als bij jullie thuis te strijden, is er ook vaak een grote trommel aanwezig, hè?
3: Ja, nee, dat klopt. Ja, wij hebben in Emst altijd de kinderen van de ultra's, noemen ze dat. En die hebben ook een grote trommel en die maken de sfeer. En ja, grappig, ze hebben zelfs een sponsorbudget sinds een aantal jaren. Want er zijn gewoon wat sponsors van Emst die dat zo leuk vinden en die kinderen van wat geld voorzien. En we hebben ook een slagerij als sponsor, dat is Van Bussels. En die geeft zelfs een hele mooie barbecue aan de kinderen.
1: Ah, wat leuk.
3: Dat ze aan het eind van het seizoen samen kunnen barbecuen. Ja, super geregeld inderdaad. Maar vandaag zie ik één ultra van hem. Die staat hier voor me, maar die heeft geen trommel of vlaggen of iets bij zich. Die staat gewoon lekker rustig met een flesje drinken. Staat hij de wedstrijd te kijken. En hier in Luttenberg is het ook nog steeds 0-0. Al moet ik zeggen dat Luttenberg of SDOL de betere kansen heeft gehad. En ook wel de betere ploeg is. En nu wordt die bal diep bespeeld. Op de linksbuiten van SUL. En die kan via de zijkant op het doel van Dylan van de Beek afgaan. Maar zijn schot is niet hard genoeg. En wordt gekraakt door een verdediger van Emst. Ja, ik denk dat 10 minuten geleden ook een hele goede kans voor SUL. Die werd door hun op de lat gekopt. En daarmee zie je dat SUL eigenlijk net een stapje verder is dan Emst. Maar goed, Emst weert zich op dit moment kranig. Probeert die bal zo lang mogelijk in het bezit te houden. En dan de voorste te bereiken. En dat gebeurt nu. Wouter van Amersfoort probeert de bal te krijgen. Probeert af te jagen. Maar dat lukt niet. En vervolgens kan SDOL van achteruit weer opbouwen. En dat doen ze. Ja, hier ook nog steeds die brilstand. Hier ook een jonge scheidsrechter die gewoon lekker meeloopt. Alles onder controle heeft tot dusver. Ja, dat is toch wel erg fijn dat zo'n mensen dan niet het verschil maken in zo'n wedstrijd. Nou, SUL probeert nu via de achterkant de bal rustig rond te spelen. En dan gaat nu naar de rechterkant van het veld. Net iets voor de middenlijn. En dan proberen zij hun aanval weer op te zetten. De nummer 10 wordt ingespeeld te midden, maar daar zit Karsal Bertens goed tussen. Die kan de bal spelen naar Maximilian Baat. En Maximilian Baat haalt de bal even rustig uit op keeper Dylan van de Beek. En die probeert nu de bal in één keer op Jan-Willem Lagerwij te spelen. Om de kant van het doel van SDL op te gaan. Dat lukt niet. De bal wordt door een verleden van SDL over de lijn gekopt. En Frank Kummer mag ingooien. Frank die gooit in op Wouter van Amersfoort. Die de bal heel netjes op. Maximilian Baat speelt op de midden. Maar die kan daar geen controle over krijgen. En dat betekent dat SDL ten aanval mag treden. Maar daar zit een voetje van een Amsterdam tussen. En die speelt heel netjes de bal. En nu is Raoul Gerrits Raoul Gerrits die speelt de bal op Karsal Bertens. En die moet hem eigenlijk direct kaatsen. Maar dat doet hij niet. Waardoor SDOL die bal kan pakken. Ja, kijk, hier weer een mooi staaltje scheidsrechterswerk. De speler van Emst, Roman Mekelkamp, maakt een vernippige overtreding. Terwijl de bal daar niet in bezit is. Maar hij ziet het en hij geeft daar een terechte vrije trap aan SDOL. Die bal op de midden aan het nemen is. En rustig achterom weer rond aan het spelen is. En zo zie je dat Emst eigenlijk zich goed weert tegen een beter SDOL. En SDOL is op dit moment ook nog ongeslagen in de competitie. Ze hebben de eerste twee wedstrijden gewonnen. En staan ook gedeeld bovenaan. Daarentegen Emst, wat ik net al zei, ook op 4 punten na gelijkspel tegen Kordeefde. En vorige week de overwinning tegen Nieuw-Heter. Nou, op dit moment wordt de bal door de SDOL weer de midden ingespeeld. En daar zit Michael Gerrits zit daar kort op. Die maakt het de speler heel moeilijk. Maar de speler van SUL blijft in balbezit en speelt de bal naar de zijkant. Maar die bal is veel te hard. Die bal gaat over de zijlijn. En dat betekent een ingooi voor de captain van Emst, Rick van Maurik. Rick van Maurik heeft de bal in de hand. Hij kijkt vol in de zon. Dat is wel een nadeel zo, die eerste helft. Want Emst speelt vol tegen de zon in. Maar goed, laten we blij zijn dat de zon schijnt. Want het is hier heerlijk vertoeven. De bal wordt ingegooid, wordt naar de midden gegooid en in één keer naar de andere kant van het veld verplaatst. En nu krijgt Raoul Gerrits komt in balbezit en die speelt heel netjes Wouter van Amersfoort in. Die krijgt de bal niet onder controle, maar een speler van SUL die trapt de bal over de zijlijn. En de trainer van hem staat nu met de bal in de hand. En Klaas Alberts...

0: krijgt de bal van hem. En Thijs gaat ingooien. We nemen deze aanval nog even mee. Thijs die gaat... de scheidsrechter wil dat Thijs achteruit gaat. Ja, dus... Ja, Thijs lag opnieuw voor je, want hij stond te ver. En dat doet hij nu netjes op de oog, Gerrits. Maar daar zit een voetje tussen. En zo blijft het hier op Sportpark in Luttenberg. Blijft het nog steeds 0-0, Gerber.
1: Dankjewel. Gaan we gauw schakelen naar het Victor Stadion. Alhoewel daar niet in wordt gespeeld, begreep ik. Doelpunt bij Belinda.
2: Ja, we spelen inderdaad op het tweede veld. Maar het is wel de thuisploeg in de persoon van Rashid Panman. Die op een 1-0 kwam. Ja, het werd allemaal een beetje slordig. Daardoor wat heen en weer gespeeld. En uiteindelijk kon Victoria Boys er vandoor gaan. En maakte Rashid Panman het beheerst af. Stifte die de bal mooi over de keeper van EDS heen. Dus Victoria Boys leidt nu met 1-0.
1: Dankjewel, Belinda. Gaan we gauw nog eventjes kijken in diezelfde vijfde klasse D. We gaan naar VNL. John Overvelde.
3: We zitten hier inmiddels in de 22e minuut. En het is inderdaad VNL wat iets meer teruggetrokken speelt. Laat SSC iets komen. En dan zie je aan die ploeg eigenlijk... die zijn er ook niet helemaal gewend om dat spel te maken als je iets terugzakt als tegenstander. En dan gaat er in die opbouw bij SSC gaat er gewoon nog wel eens wat mis dat ze eigenlijk de oplossing niet weten. Terwijl SSC vorig seizoen twee hele verschillende seizoenshelften qua gezicht. De eerste helft voor de winterstop was eigenlijk allemaal matig. Stond ook een beetje onderaan. Tweede, derde van onderen, zeg maar. Maar na die winterstop hebben ze toch... vierde periode weten te pakken. Een hele goede serie neergezet. Net in die laatste wedstrijden voor de winterstop. En die zijn er eigenlijk via de na-competitie hebben ze het al niet gered. Maar ja, toch heel erg knap van die ploeg. Dat ze zich zo nog in de competitie hebben weten te knokken. En het is nu af en aan beide kanten een beetje aftasten. En vooral middenveldspel. VNL krijgt wat kleine kansjes. Vooral via Sam Eindhoven. Die veel diepte loopjes maakt. Zomaar. En die heeft nu ook iets meer ruimte. Omdat ze iets teruggetrokken spelen. Om iets meer ruimte om op snelheid te komen. En als die bal dan wel goed komt er tussendoor. Via Niels of via team. Dan heeft hij ruimte nodig. En dan is hij weg. Nu ook weer. Die bal die wordt naar voren gespeeld. En Sam die gaat erachteraan. De laatste man die speelt nu terug op de keeper van SSC. VNL kan nu een klein beetje opschuiven. Maar doen dat zeker niet zo snel en zo ver naar voren als de voorgaande wedstrijden. De bal die is nu weer de hoogte van de middenlijn. SSC, die bouwt op aan de rechterkant van het veld. Speelt Ingmar Engel, maar die vecht zich goed terug in het duel. En die herovert de bal. Nu is het Niels die naar team speelt. En team die houdt bal bezit en kan doorspelen op Niels die doorgelopen is. De hoogte van de middenlijn. En die kijkt nu naast om zich heen. En die speelt die bal naar voren naar Sam Eindhoven. Maar de laatste verdediger die komt nu weer net voor Sam. En die kan die bal eigenlijk rutsigloos naar voren schieten. Maar wordt toch opgepakt door SSC. De hoogte van de middenlijn. Rechterkant van het veld. Nu een diepe bal. Die gaat eigenlijk over de zijlijn. Geen goede bal van SSC. Het is de 24e minuut. Ja, een beetje middenveldspel. VNL nog weinig weggegeven, moet je eerlijk zeggen. Eén vrije trapje van SSC die op een mooie positie lag. Die er mooi omheen gekruld had kunnen worden. Maar er zat Sen heel goed bij. Die pak hem klem vast. En eigenlijk van beide kanten nog niet zoveel aan de hand. Het grote spektakel moet nog komen, zou ik maar zeggen.
1: We blijven het volgen. Dankjewel, John. We gaan naar het sportpark Orderbosch. Orderbosch tegen Turkse Kracht Apeldoorn. TKA de nummer 1 en Orderbosch de nummer 6. Gerard.
4: Ja, nou eigenlijk had TKA hier moeten scoren. Net een minuut geleden was het Ono Tekai die helemaal mooi voor links... helemaal een solo-actie deed. Want speelde ook de verdediger Murat Kami van Orderbosch. En moest alleen de keeper omspelen. Maar met respect, het is geen kleine keeper. Het is echt een brede keeper, laat ik het zo maar even netjes doen. Dus hij had er behoorlijk moeite mee om hem om te spelen. Met als gevolg dat die bal dus tegen de keeper aanging. En zijn broer, Burak Tekay, had ook een kans. Ging er van links... verdediging ineens met zijn broertje samen ook aan de linkerkant door. Maar ook hij schoot tegen de keeper aan. Dus TKA had eigenlijk wel de kans om zeker op 1-0 hier eigenlijk had er moeten staan. En Orderbosch, probeert het wel, maar echt hele grote kans heb ik nog niet gezien. Het is eigenlijk bij die periode van drie corners is het daarna eigenlijk gebleven in die 20e tot en met de 30e minuut. En daarna heeft TKA zich weer herpakt. En moet ik in ieder geval zeggen, nu is er even de discussie van wie moet de bal nu ingooien. Ja, volgens mij is dat gewoon Orderbosch. Omdat Gazi Kaya die had de bal uitgeschopt omdat er een blessure was aan de kant van Orderbosch.

0: keeper had het niet gezien, want of de scheidsrechter had het niet gezien, omdat hij even naar die blessure zat te kijken. Maar inderdaad, het is toch inderdaad, en dat is goed, Oordebos mag zeg maar de ingooien gaan nemen. Dat is Thijs Koopmans die dat gaat doen. En die speelt hem keurig weer naar de keeper van TK, zoals het moet, zeg maar sportief gezien. En TK gaat weer vol in de aanval. Kijken of ze daar nu wel iets mee kunnen doen. Gaat die bal weer helemaal naar die linkerkant. Naar dit keer is het Burak Tekay. Die speelt hem naar zijn broertje, naar de Onar. Die speelt hij aan de linkerkant. Maar dit keer komt hij er niet voorbij. En dan wordt er weer een ingooi gedaan. Nee, het is inderdaad afwachten. Trouwens, Gerben, jij zei het inderdaad mooi over inderdaad Oordebos 100 jaar. En, maar in de bestuurskamer waren ze toch niet zo heel, zeg maar, sceptisch van... Ja, 100 jaar, het is leuk, maar halen we de toekomst wel? Want dan werd er wel eens meer gezegd. Zeker omdat er hier in het Oordebos een stuk of vier verenigingen al zitten. En dat zijn de één hele grote natuurlijk en drie kleintjes. Ja. Naast Victoria Bosch heb je ook TK en Oordebos. En toch wordt er wel eens gezegd van moeten we niet een keer samen gaan. Nou ja, goed, dat zal bij TK wat moeilijker zijn, denk ik. Hoewel TK nu in de aanval komt, nee, die wordt weer tegengehouden. Nee, er wordt inderdaad nog wel eens een beetje gesproken van moeten we zo verder. Want als je beide teams ziet, zeker ook bij Oordebos, dat er maar drie jeugdspelers zijn. Ja, als je Oordebos hebt, dan zeg je eigenlijk alleen maar CSV Apeldoorn. Ja, dat is dan de grootste natuurlijk. En ja, dan heb je het wel gehad. Dan heb je Victoria Boys, dan heb je Oordebos en dan heb je TK. En dan heb je het eigenlijk wel hier gehad. Nee, het is inderdaad aan de ene kant leuk als 100 jaar bestaan. Maar of dat daarna nog een vereniging zal zijn, ja, dat zal in ieder geval de vraag zijn. In ieder geval, de website wordt er wel weer iets leuker op. Maar voorlopig zitten we hier nog steeds met die bedoelstand te kijken. In de 36e minuut, 0-0.
1: Dankjewel, Gerard. Ja, Belinda, is toch wel lekker, hè? Zo na een klein half uurtje op 1-0 komen.
2: Ja, zeker. En ja, of het helemaal verdiend is, is een tweede. Maar ja, dat maakt niet uit. Soms moet je ook wedstrijden winnen die, waar je niet het speloverwicht hebt. Maar Victoria Boys leidt. Dus ze hebben het toen best wel pittig hoor tegen EDS uit Ellecom. Ze zijn al een aantal keren behoorlijk gevaarlijk geweest voor het doel van Victoria Boys. Maar tot nu toe hebben ze die kansen nog niet in een doelpunt weten om te zetten. Ja, Victoria Boys minder kansen had, maar er wel één benut. En dan leid je gewoon hier met 1-0. Nu wordt er dan gefloten voor een overtreding en krijgt Victoria Boys, nee, het is een overtreding, ballen ze over de zijlijn geweest, dus mag Victoria Boys gaan ingooien. Verre ingooi over de middenlijn en proberen ze als je span dan weer vrij te spelen, ja, en dat lukt. En die weet, die gaat onbepaald, ja, hij spond Rinaldo Pilia en... Die ging vrij op het doel af, maar uiteindelijk raakt hij de paal en blijft de 2-0 achterstand achterwege. Ja, zo is het toch best veel hier. En Victoria Bosch vangt weer op en is het weer vrije doortocht. En de eigen grensrechter van EDS houdt de vlag omlaag, dus ja, dan kan de scheidsrechter... moeilijk buitenspel geven. Dus leidt nu Victoria Boys met 2-0. Als ik het goed heb gezien was het Rino Lindhorst die uiteindelijk wist te scoren. Dus ja, dit is wel heel comfortabel voor Victoria Boys. De meeste kansen waren voor EDS, maar zij benutten ze niet. En Victoria Boys heeft er inmiddels 2 benut. En zij leiden dus nu met nog een... pak een beter minuut, ja, bijna 10 minuten tot aan de rust met 2-0.
1: Dankjewel, Belinda. Ik hoorde op oortje dat ik één lijn kwijt ben, maar ik denk dat John dat hij nog wel hangt. We blijven gewoon in de vijfde klasse. John, hoe staat het bij VNL?
3: Ja, het is nu VNL wat toch zo langzaam maar zeker het heft weer in handen neemt. Het is nu corner op corner wat we hier achter elkaar te zien krijgen. Zojuist 5 minuten geleden was het nog SSC met 1 redelijke aanval. Die schoten ze hoog tegen de buitenkant van de kruising aan. Maar nu is het VNL met de tweede corner op rij. Volgende slinger door Timo Vervelde. En die wordt bij die eerste paal probeert te verlengen. Maar die wordt tegen een verdediger van SRC aangekopt. En die bal die gaat wederom over de achterlijn. Weer een hoekschop aan de linkerkant van het veld voor VNL. Het is daar Timo Vervelde die hem daar met zijn rechterbeen in probeert te draaien. Waarschijnlijk bij eerste paal. Er staan een mannetje of 4-5 diep achterin de 16. Die komen nu naar voren lopen. Bal komt inderdaad bij eerste paal. Wordt gekomst tegen de paal aan door Matthijs Jansen. En die wordt binnengewerkt door... Thijs Bosgoed, als ik het goed zie. Thijs Bosgoed, libero meegegaan natuurlijk. Hij is 2 meter 11 ongeveer. Ferry Kopballen gaat hij mee naar voren. Maar hij kon hem nu via de paal, komt die bal terug. En hij kan hem eigenlijk heel simpel binnentikken. Vorige week stond hij nog spits, toen lukte het hem niet. En nu staat die laatste man. En dan zul je zien, met een half uur op de klok nu... staat VNL hier met 1-0 voor. Het zat al wel een klein beetje aan te komen, VNL. Wat ik zei, nam iets meer het hef in handen. En corner op corner. En dan kun je toch zien dat toch gevaarlijk is. Maar ze eigenlijk nooit uit scoorde de voorgaande wedstrijden. En jaren, zeg maar, is daar toch wat aandacht aan besteed. En dat werd nu zijn vrucht af. Het is nu SSC wat met een diepe bal die bal naar voren speelt. Die krijgen iets meer haast, lijkt het. En die bal die komt in de 16, maar daar zit... Sender Groot, die keept vandaag in plaats van Raymond Buitenhuis. Eigenlijk de keeper die sinds 2-3 wedstrijden de voorkeur heeft gekregen. Ook afgelopen jaren altijd gekiept heeft. Maar Sen die komt natuurlijk uit de JO19, is een talentvolle keeper. En die klopt toch op de deur. En Raymond is nu licht geblesseerd. Vorige week een paar keer in de mangel genomen met zijn schouder. En nu is vandaag Sen die nu keept. En een paar mooie reddingen al heeft gedaan die goed voor zijn vertrouwen. Het is nu... ingooien aan de rechterkant van het veld, de hoogte van de 16 meterlijn. De jongen die gooit heel ver en die gooit hem op de penalty stip zo'n beetje. En nu is het een scrimmage daar voor de goal van Jewelste. Maar die bal die wordt eruit gewerkt en nu is het Sam Lagerwij die op kan pakken. En Niels Overvelde die heeft geen risico en die roeit die bal over de lijn. Dat wil hij tenminste proberen, maar hoog stuiterend wordt die bal nog net binnengehouden door Sam Eindhoven helemaal mee teruggekomen. Het is nu een steekbal van SSC wat in de kluts eigenlijk een beetje ongelukkig is. Nu een vrije trap voor SSC. Eigenlijk op de rand van de 16, punt 16 aan de rechterkant van het veld vanuit SSC gezien. Was toch eigenlijk een beetje een rare botsing, zeg maar, waarbij twee spelers nu op het grond liggen. De spits van VNL, Sam Eindhoven, die daar aan het meeverdedigen was. En de nummer 7 van SSC, maar beide spelers staan weer. En eigenlijk ligt die bal op een vergelijkbare plek als in de eerste 10 minuten. Zo'n puntje 16 aan de rechterkant van het veld, en die zet... twee mannetjes neer, hij staat bij de paal, zoals keepers dat aan doen om een muurtje te metselen. Twee spelers staan er voor een neus. Ja, het is toch wel een metertje of, wat zal het zijn? 25 zo diagonaal naar de goal. Het is een heel eind. Dus op zich kan hij die bal wel mooi aanzien komen. Maar er staan twee spelers van SSC achter de bal. Eentje, nummer 5 met het linkerbeen waarschijnlijk. Die heeft hem al in gedachten zitten waar hij hem ongeveer hebben wil. En die neemt nu die aanloop en die krult die bal. En die bal die is eigenlijk klaar via de muur. Wordt hij eruit gewerkt. En die bal die komt nu weer op de helft van VNL, ongeveer halverwege de lijn. De helft. En die bal die wordt er weer ingebracht. Weer de wuil geschoten. En nu met een lange bal naar voren lijkt VNL weer een klein beetje lucht te krijgen. Kunnen ze herstructureren. Doen ze ook. Ze lopen niet meer zo hard naar voren, wat ik zei. En, maar het is nog steeds NSC wat de bal houdt. Dus Engel verdedigen doet dat heel rustig. En de bal gaat uit. 1-0 nog steeds hier. 33e minuut.
1: Dankjewel, John. Belinda.
2: Ja, hier dus 2-0. Dat is wel heel erg comfortabel voor Victoria Boys. En het zou zomaar kunnen dat het vandaag een best wel grote sporen gaan krijgen. Want het is toch wel de EDS die probeert iets aan die achterstand te doen. Daardoor ontstaat er wat ruimte. Dus het lijkt mij sterk dat het bij deze twee goals blijft. En wanneer EDS terugkomt, gaan we natuurlijk nog een hele leuke wedstrijd krijgen. Nu een vrije trap voor EDS. Gaat diagonaal en dan probeert een van de spitsen in één keer op het doel te schieten... Victoria Boys lijkt weg te kunnen werken. Wordt de bal weer opgevangen. EDS heeft wel op het veld gewisseld. Dus niet qua spelers, maar wel de rechtsbuiten is nu linksbuiten gaan spelen. Dat is toch wel een speler die behendig is, snel is. En rechts kon hij nog weinig doen. Dus hij is naar de linkerkant verhuisd. Misschien dat iets voor EDS gaat opleveren. Maar het is nu balbezit weer voor Victoria Boys. Ze proberen richting de 16 te gaan. Wordt kort verdedigd door EDS. Maar Victoria Boys uiteindelijk gaat de bal over de achterlijn. Is hij voor het laatst aangeraakt door de speler van Victoria Boys. En mag EDS zo uittrap gaan nemen. We zijn hier een paar minuten later begonnen. Er is ook nog wel wat oponthoud geweest. Dus ik schat dat we nog zo'n minuut of 5 te gaan hebben. Tot aan de rust. Victoria Boys nog aan de goede kant van de score. Het leidt met 2-0.
1: Dankjewel. Belinda, gaan we naar Erwin Roosendaal.
4: Ja, we zitten hier inmiddels in de 43e minuut. Er zal wellicht nog iets... iets blessuretijd bijkomen. Maar als je dan ziet dat SJOL eigenlijk het... het laatste deel, na de laatste keer dat ik in de uitzending ben geweest... toch wel de betere ploeg is. Dan moet ik toch zeggen dat Emst de beste kans heeft gehad om op voorsprong te komen. Want Cas Albertus die stak zojuist de bal heel mooi op Raoul Gerrits. En die haalde de achterlijn en gaf die bal.

0: voor. Op de compleet vrijstaande Jan-Willem Lagerwijk. Die de bal zo binnen kon schieten. Maar dat verzuimde. Dat was nog net een teen van de keeper die bal als corner kon werken. En dat is wel erg jammer. Want wel tegen de verhouding in. Maar dat was best lekker geweest zo voor de rust. Maar goed, we spelen hier nog steeds op dit moment net ook weer een grote kans voor STOL. Maar daar zat keeper Dylan van der Beek goed bij. Ik moet wel zeggen, als je normaal de man van de wedstrijd, maar de man van de eerste helft is toch wel onze keeper Dylan van der Beek. En die schiet de bal nu uit. De bal die staat diep. Die bal die staat richting de spitsen van Ems. Maar die kunnen de bal niet onder controle krijgen. En zo kan STOL proberen op te bouwen. Zij spelen de hele tijd de bal op het midden in. En dat doen ze nu ook op de nummer 9 van STOL. En daar zit Roland Meckelkamp zit in de nek van die speler. En die tikt er nietsjes aan. En de scheidsrechter besluit om daar een vrije trap voor te geven. Net iets over de middenlijn op de helft van Ems. Nou, die vrije trap wordt genomen. En die wordt naar de rechterkant gespeeld. En die speler die dribbelt naar de midden toe. En geeft de bal op de linksbuiten. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Dus die bal die verdwijnt over de zijlijn. Dat is dan voor de Thijs Albertus het teken om voor de dugout van Ems die bal in te gooien. Dat doet hij, maar niet naar een Ems speler. En daar komt een been van SUL tussen. Die geeft de bal voor. Een hele rare hoge bal die de 16 in komt. Maar die wordt wel geraakt door een speler van SUL. Maar gaat best ver naast over de achterlijn. En zo kan Dylan van der Beek kan een doeltrap gaan nemen. En dat gaat hij op dit moment weer doen. Dylan die schiet de bal wederom naar voren toe. En probeert zo. Jan-Willem Lagerwij in de rug geduwd, maar daar wordt geen vrije trap meer voor gegeven. Want de scheidsrechter vindt het welletjes. En we gaan hier rusten in een wedstrijd waarbij SDOL wel de betere ploeg is. Maar ze eigenlijk, zoals wij net hier bij de supporters ook zeiden, eigenlijk best wel heel erg goed voetbalt. En goed tegenstand biedt en een goede kans gehad heeft. Maar we gaan rusten met een tussenstand van 0-0.
1: Dankjewel, Erwin Roosendaal. Gerard Philipsen, Ordebos tegen TKA.
2: Nou, de stand is nog steeds hier 0 tegen 0. Maar er is al wat aardig gebeurd, hoor. Met name ook toch over het functioneren van de grensrechter, de heer Eijkman. In de ogen van TK een paar keer van buitenspel gevlacht, terwijl het helemaal geen buitenspel was. Ik kan er niet over oordelen, want ik sta er schuin tegenover. Daar heeft Boerak de Kaaier, de aanvoerder, toch wel wat commentaar op gegeven over het functioneren van. En dat heeft net ook geleid tot een kans van TK, waar wederom de grensrechter dit keer vloog, maar de scheidsrechter dit keer zei van dit is geen buitenspel. Dus wat dat betreft heeft die gesprek met Boerak en de scheidsrechter toch wel wat opgeleverd. Ja, een keer daarvoor was het ook een buitenspeldoelpunt. Dat was ook een van de redenen dat de commentaar was van TK. Maar daar gaf de scheidsrechter wel een buitenspel aan. Maar dat kostte wel Kasi Kaya, denk ik, een gele kaart wegens commentaar op de leiding. En dan moet TKA wel voorzichtig zijn. Waar ze een paar seizoenen geleden. En nu, wat is er nu? Nu geeft de scheidsrechter buitenspel aan de andere kant van de Ordebos. Dus mag TKA de vrije trap gaan nemen. Ik moet wel bij zeggen, het is wel redelijk sportief. Ik heb wel eens meer wedstrijden gezien. Zeker van de TK, waar het af en toe wel eens soms als hard kan gaan. Maar dit keer is het echt heel sportief. Dat moet ik ook bij zeggen bij deze ploeg. En qua commentaar, als het bij één kaart blijft. Ik heb wel zelfs wedstrijden gehad van TK waar soms 6-7 gele kaarten vielen. Waarvan 5 toch wel commentaar op de leiding. Ja, dat is een beetje het temperament van het team. En Ordebos daarentegen, ja, doet heel weinig tot niets. Houdt zich vooral met het verdedigen, En in ieder geval, u hoort het op de achtergrond. Scheidsrechter, de heer Jorik Timmer gaat nu voor de rust fluiten. Wij gaan in ieder geval aan de thee. TK had eigenlijk al moeten scoren hier. Had eigenlijk al misschien zelfs met 2 of misschien zelfs met 3-0 moeten staan. Maar voorlopig moeten ze het nog steeds doen met die bedoelstand in de rust 0 tegen 0.
1: Dankjewel Gerard. Tot naar de thee. Belinda, bij jou ook al het laatste signaal voor gesloten, afgevatten?
3: Nee hoor, hier wordt nog gespeeld. We zijn het ietsje later begonnen en wat blessures geweest. Dus hier wordt nog gespeeld met een corner voor EDS. Indraaiende bal en dan wordt uiteindelijk naar boven gekopt. En in het laatste reactie kan de keeper hem nog even wegstompen. Dus valt nu een corner aan de andere kant. Inmiddels hier ook al een aantal gele kaarten van 2 voor EDS. 1 aan de kant van Victoria Boys.

Nu dan de corner vanaf de andere kant. Zal waarschijnlijk weer een indraaiende bal gaan worden. Daar komt de aanloop en de corner. Inderdaad, draait weer in. Wordt weer naar boven gekopt door een...

0: kon uiteindelijk de keeper van EDS nog redding brengen. Maar Victoria Boys pakt gelijk weer op. Maar dan een hele slordige paas en gaat de bal aan de overzijde voor mij van het veld over de zijlijn. En mag EDS gaan ingooien. Die maken weer tempo. En ja, het tempo ligt best wel hoog. Het spel gaat van links naar rechts. Nu vindt EDS dat er een vrije trap is. Maar de scheidsrechter zegt nee, op bal gespeeld is, kan Victoria Boys overnemen. Dan weer een uitval. En nu zegt de grensrechter weer dat het buitenspel is. Nou ja, daar twijfelt Victoria Boys weer aan. Ik moet zeggen, die grensrechter steekt ook wel heel makkelijk elke keer zijn vlag op. Ja, dat gaat toch een keer misschien tegen je werken. Dat de scheidsrechter een keer denkt, ja, en dat is natuurlijk al gebeurd. Ik neem het niet over. En dus je moet er altijd ook als grensrechter mee oppassen. Dan nu de vrije trap van EDS. Er wordt gelijk druk gezet door de aanvallers van Victoria Boys. Zodat EDS moeite heeft met uitverdedigen. Maar ze blijven in tweede instantie in balbezit. Dan bal naar voren toe. Wordt weer kort verdedigd, maar EDS vooralsnog aan de bal. Komen niet over de middenlijn heen. Er wordt zoveel verdedigd. En uiteindelijk nog een keer is nog steeds de balbezit voor EDS. Maar nog wel op de eigen helft. En dan nu de ruimte aan de linkerkant misschien. Nu lijken ze over de middenlijn te komen. Ja, daar bal door het midden. Dan even wat draaien, keren en dan wat felle duel. Dan geeft uiteindelijk de scheidsrechter de vrije trap aan Victoria Boys. Dan is het even wat duw- en trekwerk. Dan worden er wat irritaties over en weer. Dan wil Victoria Boys de vrije trap snel nemen. Maar dan zegt de scheidsrechter, nee jongens, even wachten, even iedereen de gemoederen bedaren en dan gaan we verder. Dan nog een keer wat duw- en trekwerk. Nou ja, dit heeft meer weg van judo dan van voetbal. Maar er wordt nog even wat gepraat. Dus hij scheidsrechter roept nu een paar spelers van allebei de ploegen bij zich. De beide aanvoerders. En hij gaat eventjes de beide heren even toespreken. Dat mag dus niet. Dat zal de boodschap zijn. En jongens, voetballen en geen gedoe. En dan kunnen we zo verder gaan met de vrije trap voor Victoria Boys op de hoogte van de middenlijn. En die hoeft dan niet meer genomen te worden, want nu vindt ook hier de scheidsrechter het genoeg geweest. De eerste 45 minuten zitten erop. Veel kansen aan beide kanten, maar uiteindelijk Victoria Boys die twee keer het net wist te vinden. Tussenstand dus 2-0.
1: Het zijn alsof ik net kleine kinderen hebben, Linda. Soms moet je ze even vermanend toespreken.
0: Het is af en toe naar de kleuterschool.
1: Hey, dankjewel, Belinda. Tot zo meteen, Belinda, hoor je vanaf de Berghuisweg. Victoria Boys tegen EDS 2-0. 0-0 bij FDOL tegen de voetbalvereniging Ems. 0-0 Ordeborst TKA. En VNL tegen SRC is 1-0. Althans, dat was de laatste bekende stand. En die zie ik zo ook hier staan. Gisteren gespeeld in de derde klasse. OBOS tegen SEH. Ja, dan ben je koploper, SEH. Maar dan ga je er wel met 4-0 af. Dus winst voor de mannen uit Onderbroek. ZAK, ZAC tegen Sist, 64 werd 3-1. Voetbalvereniging Heerde gaat onderuit tegen DSC uit Doornspijk, 0-2. Dize West tegen Olympia, 28, 3-2. Biekwik, 28 tegen Rauwveen, 3-2. Heer Hattelheim tegen het Harde werd 2-1. En Dalsen tegen Serenbroek werd 0-0. Dan heb ik misschien ook nog wel de ranglijst, jazeker. DSV staat op kop. Hartelheim volgt Serenbroek. Hebben allemaal 7 punten. Dan OBOS met 6 puntjes. Dize West en ook SEH hebben 6 punten uit 3 gespeelde wedstrijden. Onderaan zitten we Zwift 64, Olympia 28 en Heerde. Respectievelijk 1-1 en 2 punten. Nou, het is denk ik tijd voor koffie.
2: Radio 794 Sport met Gerben Rorijen langs de zijlijn.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Iran stelt 7 voorwaarden aan de Verenigde Staten voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Dat zegt de parlementsvoorzitter Mohamed Bagher Ghalabaf. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de VS overhandigd en gebaseerd op het tussentijdse akkoord van juli. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, het verbod op olie-export en staking van militaire acties. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortenes een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig.

0: Zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: Veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: We zijn er voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Je luistert naar
1: Voorst Veluwezoom.
2: Radio 794. Lekker sportief. Lekker sportief. Met Gerben Rorijen.
3: 2:02. We zijn bij een viertal wedstrijden vanmiddag. SDOL tegen Ems met Herwin Roosendaal. Orrebos tegen Turkse Kracht Apeldoorn met Gerard Philipsen. John Overvelde die kijkt in de vecht naar CNL tegen SRC 24. En Belinda Kerkhoven die kijkt naar Victoria Boys tegen EDS. Wedstrijden zijn nog niet begonnen. Gaan we zo meteen mee schakelen. Ik heb nog wel eventjes wat uitslagen van gisteren in de vierde klasse. Oost-Zalkt SV tegen Hattem werd 4-5. WZC uit Wapenveld tegen VSO werd 0-3. Lelystad tegen VSW werd 2-1. Deventer tegen ESC werd 4-0. En ESC tegen Twello 1-3. De ranglijst daar is op 1, 2 en 3. Deventer, VSO en Lelystad 67. Oene staat keurig 6e, tegenspeel 3 puntjes. Hattem staat 3e, 3-3. WZC 3-3. En onderaan staat EFC 58. Dat is voor nu zometeen meer. We gaan eerst naar muziek en daarna dus naar de vier wedstrijden waar we live bij zijn.
2: Radio 794 Sport met Gerben Rorijen langs de zijlijn.

0: steeds leuk, zegt deze plaat. Bente hoorde je op Radio 794. Denk jij, wie is Bente met deze plaat Parachute? Nou, Bente kun je onder andere kennen van haar deelname aan het programma De Beste Zangers. En dat ging haar daarna ook echt wel door de wind, hoor. Vooral de Edison die ze won. En ook het plaatje Hoe hou ik dit vast? Dat was weer een samenwerkingsverband met Bluff. Ze staat op menig festival. En nou ja, onder andere die Edison. Mooi. Leuke plaat deze. Staat, is nu binnengekomen. En deze week ook bij de collega's van de radio. 2 topsong van deze week. Goed, we gaan weer beginnen. Want het balletje rolt. 5e klasse D. Gerard Philipsen. Orbos tegen TKA. 0-0 was de ruststand. Gerard.
1: Ja, maar dat is een hele zware blessure van Furkan Setin. De nummer 17. Was ook per ongeluk. Want hij wou de bal echt erin schieten. Maar de keeper hield hem ook tegen. Dusdanig dat Furkan waarschijnlijk ook een spier verrekt heeft tijdens zijn schot. Hij kruipt er wel bij, maar wat zegt de scheidsrechter nu ook? Er is een overtreding gemaakt en mag Orbos zeg maar gaan aanvallen. Ja, dat wordt het ineens 2-1. En dan dat is een hele goede verdedigende actie, wou ik zeggen, van de nummer 3 van TK. Want anders had het inderdaad een 2-1 situatie gehad, dat Orbos een keer uit kunnen breken. En dat hebben we eigenlijk nog niet één keer gezien eigenlijk bij Orbos. Het is vooral TKA die probeert het spel te maken. Maar zoals ik het zei al in de eerste helft, ze missen eigenlijk een spits binnen TKA. Normaal zeg maar, kan dat Kazikaya zijn en dan Avazan Abayrak, zeg maar, die dan het middenveld doet. Maar ja, die missen ze dus nu. En dat zie je dus helemaal terug ook in het spel. Het moet allemaal vooral van de twee vleugelspitsen komen. Van Veukers zit in en vooral van Burak Tekay. Aan de linkerzijde. Nee, het is inderdaad even afwachten hoe het spel zich nu gaat doen. TKA wil in ieder geval weer hetzelfde tempo aanhouden. Wil proberen in ieder geval te scoren. Heeft eigenlijk wel de kansen gehad. Tot 2 keer toe, zeg maar, Oran Tekay aan die linkerkant. Waar 2 keer de keeper van Orbos er goed bij zat. En voor de rest, ja, ik moet zeggen, Orbos heeft weinig tot niets gehad. Heeft wel 3 corners achter elkaar gehad. In de 20e minuut, daar ze bedachten van dat ze even wat zeg maar loskwamen. Maar het is toch TKA die zeg maar de vol in de aanval gaat. En de bal wordt nu weer gespeeld op het middenveld. Gaat helemaal nu weer naar de linkerkant. Naar een van de broertjes Tekay. Die gaat waarschijnlijk de bal nu voorleggen. Denk ik op dat een keer te doen. Nee, die legt hem terug aan de 16. Komt daar een schot uit. En die gaat erin. Ja, inderdaad. Eindelijk, wou ik zeggen, van TK. Onar en Tuka en Bono Tekay aan zijn linkerkant is het nummer 19 van TK. Dat is Kaan Oskamp die in 1 keer vrij komt te staan en de bal in de hoek schiet. TK heeft eigenlijk zijn verlossende doelpunt hier. En staat denk ik ook terecht hier in de 50e minuut van de wedstrijd voor met 0-1.
0: Dankjewel, Gerard. Doelpunt dus daar 0-1. Eens kijken hoe het gaat in de 4e klasse. Herwin Roosendaal, SDOL tegen de voetbalvereniging Ems. Ik denk het blauw-wit tegen het oranje-wit, Herwin.
2: Ja, dat heb je heel goed gezien, Gerben. Inderdaad, SDOL speelt in het mooie blauw-wit. Maar Ems natuurlijk in het hele mooie oranje-wit. hier is het in de 50e minuut ook 1-0 geworden. Een bal van de zijkant werd voorgegeven door doorspelen van SDOL die kwam eigenlijk een beetje raar voor de goal en ging eigenlijk zo in 1 keer over de keeper van Emst heen. Heel erg jammer, ik denk wel terecht een 1-0 voorsprong, want SDOL komt ook heel goed de kleedkamer uit zo in de tweede helft, maar jammer, Emst had gehoopt.

0: nog lang stand te kunnen houden. Maar goed, er is nog niets aan de hand. We spelen in de 54e minuut, dus we hebben nog eventjes om voor te spelen. Er is niet gewisseld in de rust aan Emsterkant. En SDOL heeft net een minuut geleden gewisseld. Dus op dit moment gaat ons duel in de aanval. En de linksback van SDOL die speelt de bal naar voren, maar die bal is veel te hard en die komt eigenlijk in de handen van keeper Dylan van der Beek. Die heeft de bal aan de voeten. Dylan speelt de bal op Frank Timmer, die in het centrum staat. En die wil de bal aan de zijkant doorspelen. Maar die raakt daar een speler van SDOL. En die speler gaat die bal over de achterlijn heen. Maar dat was wel een hachelijke situatie. Maar goed, Dylan van den Beek mag weer de doeltrap nemen. En daar neemt hij een goede aanloop voor. En hij schiet de bal heel beheerst naar de zijkant. Op aanvoerder Rick van Maurik, die de bal kan kaatsen. En maar die wordt verkeerd teruggekaatst. En daar kan een speler van SDOL kan die bal onderscheppen. En die kan zo richting het doel van Dylan van der Beek gaan. Maar zoals ik al zei, de eerste helft was Dylan van der Beek de man van de eerste helft. Maar nu in de tweede helft laat hij dat weer zien. Want hij tikt heel netjes die bal over de zijlijn. En op de achterlijn. En dat is dan een corner. MC heeft het moeilijk. MC heeft het zwaar. Hier nu een Piet Luttige overtreding van Ems, waar de scheidsrechter voor fluit. Een beetje aan de zijkant van de 16 meter. En daar mag SDOL een vrije trap gaan nemen. De nummer 7 van SDOL, die ligt de bal.
1: Ik ga je heel even onderbreken. We gaan snel naar Victoria Boys. We gaan naar Belinda.
2: Ja, want het is EDS die goed uit de kleedkamer zijn gekomen. En een prachtig doelpunt scoren. Dus zij staan nu op 2-1.
1: Terug naar Herwin.
0: Ja, die vrije trap was heel mooi, want die vrije trap moest genomen worden. Dus Belinda kon mooi eventjes inbreken. En inmiddels is die vrije trap genomen. En die kwam niet op goal. En het kwam in de handen van Dylan van der Beek. Wie anders dan Dylan van der Beek. En hij heeft nu inmiddels ook de bal. En hij legt die bal rustig voor zich neer, zodat hij kan opbouwen. En dat doet hij door de bal naar de zijkant te spelen. Naar Jan-Willem Lagerwij. Maar die mist de bal, waardoor SDOL weer kan gaan opbouwen. We hopen op een wondertje hier in de Luttenberg. Maar op dit moment is toch SDOL de ploeg die bepaalt hoe de wedstrijd eruit ziet. En Ems loopt een klein beetje achter de feiten aan. Je zit inmiddels in de 56e minuut. Het is 1-0 in het voordeel van SDOL.
1: Dankjewel. Even weer terug naar Belinda. Ja, de mannen uit Ellekom, die komen toch in een fijn moment dan weer terug in die wedstrijd, hè?
2: Ja, absoluut. Het is natuurlijk ontzettend lekker dat je gelijk na rust die 2-1 erin knalt. En het was ook gewoon een heel mooi doelpunt. Ja, en we waren het in de bestuurskamer er ook wel over eens. 2-0 was toch wel een beetje tegen de verhouding in. Ook aan de kant van Victoria Boys. Een grote kans nog vlak voor rust van Rashid Panman. Ook al eerder een bal op de paal. Dus het had hier ook zomaar 4-4 kunnen staan. Misschien wel moeten staan, maar ja, moeten telt niet. Het gaat toch om de ballen die tussen de palen gaan. Er is gewisseld aan de kant van Victoria Boys. Ik ben een beetje aan het uitpuzzelen wie erin zijn gekomen. Ik zie ook een rugnummer lopen die niet op het wedstrijdformulier staat. Dat is altijd erg fijn als verslaggever. Als je het wedstrijdformulier hebt en er staat geen nummer 17 op aan de kant van Victoria Boys. En je ziet daar in één keer nummer 17 lopen. Dus ik zal dadelijk eens even kijken of iemand weet wie dat is. Maar het is weer EDS in balbezit, corner genomen. En dan gaan ze weer in één keer uithalen. En de bal gaat via de rug van een Victoria Boys-speler over de achterlijn. Dus mag EDS nog een keer een corner gaan nemen. Ja, en als ik het zo zie, hoe zij uit de kleedkamer zijn gekomen, dan denk ik dat het heel lastig gaat worden voor Victoria Boys. Komt weer een corner en ja, daar zit de keeper niet lekker bij. En uiteindelijk in tweede instantie wordt het schot geblokt, wordt uiteindelijk weer opgevangen door EDS. Dan wordt er weer gekeken, gaat de bal richting, wordt de voorzet gegeven, gaat via rug van de speler in de handen van de keeper. Dat is natuurlijk geen terugspeelbal, dus het spel mag gewoon doorgaan. Wordt er kort uitgetrapt door Victoria Boys. Zijn even aan het zoeken. Ja, die zijn natuurlijk wel even geschrokken dat EDS zo snel terugkomt in die tweede helft. Je bent amper aan het voetballen en hij lag er al in. Dan nu misschien nu ruimte voor Victoria Boys aan de linkerkant. Probeert iemand zijn man buiten te gaan, wordt het teruggelegd op Rashid Panman. Maar ook hier zit de keeper niet goed bij hem. Maar ook in tweede instantie wordt de kans niet...

0: benutten door Victoria Boys. Dus het blijft voorlopig 2 tegen 1. Ik ga eerst even uitzoeken wie er van het veld zijn en wie er nu in staan. Dus dat krijgen jullie straks van me. Maar EDS is teruggekomen. Victoria Boys lijkt nog wel 2 tegen 1.
1: Dankjewel, Belinda. De Vecht, daar gaan we heen. VNL tegen SRC 24. John.
2: Ja, we zijn hier net ondertussen een minuutje of 3 in die tweede helft aan de gang. Ook hier aan de zijde van VNL geen wissels. Het was wel in de rust Ruben Hissing die wat eerder uit de kleedkamer kwam en voor zichzelf nog wat rek- en stretch oefeningen deed voor die dugout van VNL. En we zijn wat aan zijn knie te voelen. Net voor rust kreeg hij daar een tikkie op. En het was echt onduidelijk en onzeker of hij de wedstrijd voor kon zetten. Maar hij staat er nog in en hij moet nu aan de bak om die bal te verdedigen. Maar die bal die wordt met een lange bal in de 16 van VNL gegooid. En nu is het SSC wat balbezit houdt. Aan de rechterkant van het veld is daar Ingmar Engel wat verdedigen moet. 1 tegen 1 daar zo op de achterlijn. En die bal, dat duurt nog even. Maar die bal die komt daar waarschijnlijk toch voor. Nee, het is Thijs Bosgoed die hem voorlangs kan tikken. Maar die bal is blijkbaar over de achterlijn geweest. En dat wordt een beetje laat opgemerkt door de scheidsrechter. Maar nu is wordt dat inderdaad toegekend. Doeltrap voor VNL in de 49ste minuut. Het is nu even VNL wat zich even moet terug moet rechten, zeg maar, zo net naar rust om even geen tegengoal te krijgen. Net voor rust, na rust zijn belangrijke momenten voor de ploeg uit de Vecht. En als ze daar doorkomen, dan ziet het er best goed uit. Het is nu Niels, wat een mooie uittrap van Sen. Heel mooi aanneemt. En nu is het Niels die kort op de huid gezeten wordt en die eigenlijk geen balbezit houdt omdat hij zich gewoon geen medespeler ziet. Maar hij werkt zich en knokt zich terug in dat duel en in de bal. En,
1: ik ga je heel even onderbreken, John. We gaan eventjes naar Herwin Roosendaal. Weer een doelpunt.
3: Ja, het is de 59ste minuut en SDOL komt op 2-0. Wel een doelpuntje met een luchtje, want de ongeveer 150 aanwezige toeschouwers zien allemaal hens van een speler van SDOL, behalve de man die het moet zien, de scheidsrechter van vandaag. Helaas, wordt daar eigenlijk wel een beetje tekort gedaan. Die bal had niet moeten tellen, maar helaas, de scheidsrechter telt hem. 2-0 voor SDOL.
1: Goed, straks meer. Dankjewel. Gaan we weer terug naar John.
2: Ja, het is VNL wat zich in die wedstrijd blijft knokken, zeg maar. En het is nu Matthijs Jansen wat een mooie actie had. Net 10 meter over de middenlijn om in balbezit te blijven. En zolang je in balbezit blijft met je lichaam en alles ertussen, dan kan er niet veel gebeuren. En uiteindelijk maken ze die overtreding wel. En dat is ook gebeurd nu. 10 meter over de middenlijn, iets aan de linkerkant van het veld, is het Stijn Menting die de bal hoog in gaat draaien, zo lijkt het. En dat klopt, dus het lijkt een goede bal te zijn. Het is lange Thijs Boschot die daar staat, die schampt die bal, die wordt in de rug gelopen. Maar ja, te licht om wat voor te geven daar in die 16. Is gewoon een fair duel waarbij Thijs wel te aarde start. Maar die bal gaat via zijn kruin, kan bijna ook niet missen, over de achterlijn. En nu is het de keeper van SSC wat een doeltrap mag nemen. Het is hier even nog aftasten. Zorgen dat je geen tegendoelpunt krijgt, kort naar rust. En dan zien om die voorsprong uit te bouwen.
1: Goed, wij blijven het volgen. Je hoorde John Overvelde. Daartussendoor hoorde je nog eventjes Herwin Roosendaal 2 tegen 0. Dus een doelpunt met een luchtje. Gaan we zometeen meer over te weten komen. Hebben we afgesproken. Eens kijken of Belinda de administratie alweer op orde heeft.
0: Nou ja, het was even zoeken inderdaad. Want nummer 17 staat inderdaad wel in het veld. Maar niet op het wedstrijdformulier. Ik heb te horen gekregen dat Dennis Platel is. Ook Stefano... Even kijken hoor. Stefano Hollaert staat in het veld. Zij zijn erin gekomen. Ik ben nu een beetje aan het winken van wie zie ik niet meer lopen. Dus dat uiteindelijk... Nee, wat hij zegt, Dennis Platel. Nee, die stond er al in. Die had nummer 19. Dus dat is hem ook niet. Nou ja, ze weten het hier zelf niet. Dus jullie krijgen nog een naam van Maaike Goed. Of hij heeft misschien inmiddels een ander shirt aangetrokken. Dat zou ook nog kunnen. Dat hij van nummer 19 naar nummer 17 is gegaan. Ik zeg altijd, never a dull moment als je naar de lijn staat.
1: Zouden je voor de gek?
0: Ja, dat gevoel krijg je dan, hè? Ja. Dus hij heeft misschien een ander shirt aangetrokken.
1: Ja, dat kan.
0: Ja, hij wilde een schoon shirt, maar had maar 1 en nummer 19, dus even nummer 17 aangetrokken. Dus nou ja, dan hoop ik dat de scheidsrechter dadelijk wel zo'n administratie kan doen.
1: Ja.
0: Want ik inderdaad nummer 19 zie ik niet meer lopen. Dus dat zal waarschijnlijk dat het verhaal zijn. Maar goed, we zijn aan het voetballen. We zijn hier zo'n beetje om 11:53 aan de tweede helft begonnen. We zijn zo'n 10 minuten onderweg. Wordt het een spannende of het voor het nieuws van 4 uur hier af kan ronden. Dus weer een beetje wat irritatie zie ik. Maar goed, dus tot nu toe toch een redelijk sportieve wedstrijd. Behalve dat ene opstootje vlak voor rust. komt de vrije trap aan voor de

0: Victoria Boys. Halverwege de helft ongeveer. En komt een lange bal naar voren. Richting Rashid Panman. Krijgt de bal nog niet onder controle. Maar dan loopt hij uiteindelijk via een speler van EDS over de achterlijn. En houdt hij er dus wel een corner aan over. Dan wordt er even wat tijd genomen om even rustig te kijken. Inmiddels is de zon wel een beetje weg. Wolken zijn ervoor gekomen, dus wat minder zonnig dan eerder op deze middag. Maar nog steeds de lekkere omstandigheden om langs de lijn te staan. Dus ik denk ook op het veld. Nou, inmiddels corner zal naar buiten gaan draaien. Gaat richting de 16 en gaat over iedereen heen. Kan uiteindelijk EDS opvangen. Maar er wordt gelijk weer strak verdedigd door Victoria Boys. Maar gaat de bal over de zijlijn. Ja, hier dus spanning terug in de wedstrijd. Door dat vroege doelpunt in de tweede helft van EDS. Victoria Boys leidt nog wel met 2-1.
1: Dankjewel. Het zonnetje zal ook wel voor de wolken zijn gegaan bij Gerard, of niet?
2: Nou, ik wou net tegen Belinda zeggen van wij hebben het wolkje maar even weggeschoven hier. Want zonnetje komt alweer door. Dat zal bij haar ook zo meteen zijn. Want ze zit hier wel geteld, denk ik, een kilometer of meer zal het niet zijn van hier van het veld af. Nee, de wedstrijd
1: ik
2: wordt
1: ga je even onderbreken. We gaan toch weer terug naar Belinda. Doelpunt.
0: Ja, en je zag hem eigenlijk al aankomen. Het is 2-2. Dus we gaan er nu een totaal andere wedstrijd krijgen. Want EDS komt iets meer dan 10 minuten na rust alweer op gelijke hoogte. Victoria Boys is met een 2-0 voorsprong de kleedkamer ingegaan. Maar die voorsprong zijn ze kwijt. Dus weer helemaal in evenwicht. 2-2.
1: Gerard.
2: Waar het nog steeds hier 0-1 is bij Ordebos TK. Het wordt wel een beetje harder, die wedstrijd. En dat is niet TK zoals we dat misschien gewend zijn. Maar toch Ordebos die toch wat meer overtredingen nodig heeft. Dat heeft al geresulteerd in een gele kaart voor Twan Eijkman. Na het onderuit schoffelen van een van de spelers. En Sam Hoeksbergen die kreeg ook een gele kaart. En dat was misschien een nuttige overtreding voor hem. Want anders had een van de broertjes TK weer helemaal door kunnen lopen aan zijn kant. Hield hem vast zodat hij zeg maar, veelbelovende aanval onderbroken werd. Maar TK gaat wel vol in de aanval. Heeft ook gewisseld. Heeft nu ook een echte spits erin gezet. De nummer 9, Erin Sütkü. Een van de jonge spelers. Eindelijk eens een keer een jonge speler van TK die erbij komt. 21 jaar. Dus wat dat betreft hopelijk is dat ook de toekomst van TK. Want ja, er zijn nogmaals heel weinig jonge spelers. Scheidsrechter, wat zegt hij nu? Oh, die geeft een vrije trap, zeg maar, nadat een overtreding is gemaakt onderweg naar een speler van Ordebos. Je hoort het, de wedstrijd wordt wel wat harder. TK laat zich ook niet onbetuigd hier. En ik moet ook zeggen, het publiek hier aan de zijkant laat zich ook inderdaad horen. Er staat achter vooral TK. Dat kan ik hier wel zien hier. Dat meer supporters van de uitploeg zijn dan van de thuisploeg. En nu gaat Ordebos denk ik daarvan. Maar ik moet ook zeggen, dat is wel een groot pluspunt van TK. Heel de verdediging daar met onder andere de nummer 12 staat uitstekend te verdedigen. Bahuta Ozer, die heeft, zeg maar als laatste man, heeft hij dan alles goed in de hand daar bij TK. Scheidsrechter staat nu af te tellen voor het ingooien van Ordebos. En de gooi wordt opnieuw genomen door Ordebos. Nee, ik moet ook zeggen dat de verdediging van TK wel in orde is. Maar de aanval, dat ontbreekt misschien. Nou, misschien dat het zometeen door is. Daar hebben ze wel geteld nog 25 minuten voor om iets aan die voorsprong te doen. Maar misschien dat dat nu gebeurt. Want daar komt weer de aanval van TK af. Daar aan de linkerkant. Wordt die rug gegaan? Dat is geen strafschop. Dat wordt keurig inderdaad gezien door de scheidsrechter die er bovenop staat. Dat moet ik in ieder geval een positief geven. De scheidsrechter die niet zeg maar, op het middenveld blijft staan, maar keurig ermee loopt. En de bal gaat weer langs de zijkant omdat er een blessurebehandeling nodig is voor Ordebos hier. Nee, het is in een andere wedstrijd misschien iets harder. Nog niet heel onsportief, wel 2 gele kaarten gehad. En die stand die is nog steeds hier in het voordeel van TK in de 65 minuut 0-1.
1: Dankjewel Gerard. Gaan we nog eventjes terug naar Herwin. Doelpunt met een luchtje, Herwin.
3: Doelpunt met een luchtje, ja, dat was de 2-0 voor SDOL. Maar inmiddels in de 65e minuut heeft Ems ook gescoord. En wie anders dan Raoul Gerrits. Hij werd heel mooi diep gespeeld door Wouter van Amersfoort. En hij ging alleen op de keeper af. Hij kwam een beetje schuin op die goal af. Maar gaf hem toch heel mooi een goed schot onder de keeper van SDOL door. De mensen van

0: Joël naast me zeide volledig tegen het wedstrijdbeeld in. En dat klopt ook wel, maar Ems komt wel terug in de wedstrijd. En ja, we hopen dat, dat SDOL daardoor de bubbels nog een beetje gaat krijgen. Ems heeft inmiddels ook gewisseld. Cas Albertus heeft het veld verlaten en Mike Vinken is erin gekomen. En op dit moment, ja, Ems komt wat beter in de wedstrijd. En die,
1: ik ga je heel even onderbreken, Herwin. Oh, blijf even hangen. We gaan eventjes naar John. Ook een doelpunt bij jou, John.
2: Ja, 55e minuut hier. 2-0 is het geworden in het voordeel van VNL. Hele goede actie van Matthijs. Marta Jansen. Kop, cirkel van de 16. Blijft sterk in balbezit. Pingelt zich vrij. En ziet daar Niels Overvelde naast zich staan. Die moet nog wel even wat doen voordat hij die bal richting goal kan krijgen. Die kapt daar nog een mannetje uit en die legt hem voor zijn linkerbeen. En kan hem eigenlijk diagonaal onderin in de hoek schieten. 55e minuut, 2-0 hier.
1: Terug naar Herwin.
0: Ja, en ik was aan het vertellen dat we gewisseld hadden bij Ems. En dat was ook wel een tactische wissel, want Cas Albertus werd eraf gehaald. Terwijl hij net daarvoor een zware overtreding had gemaakt en daar terecht geel voor kreeg. En de scheidsrechter, of de trainer van Ems heeft hem volgende week weer keihard nodig. Dus vandaar dat Mike Vinken het veld ingekomen is. En het spel gaat nu alle kanten op. Ems is naar dat doelpunt wat meer aan de voetballen geraakt. En ze mogen nu ingooien op de helft van SDOL. De doelpunten maken. Raoul Gerrits heeft de bal in de hand. En die geeft de bal nu toch eventjes over. En de bal wordt diep gegooid op Wouter van Amersfoort. En die probeert die bal voor te krijgen. Hij speelt hem terug op Raoul Gerrits. En die draait die bal er heel mooi in. En helaas kopt Roan Mekelenkamp kop net open. Maar dat doelpuntje doet Ems goed tegen een toch wel betere SDOL. SDOL heeft ook, dat ik de laatste keer in de uitzending was, had SDOL toch wel wat meer kansen. Een balletje op de paal, balletjes over. Maar Ems komt mooi terug in de wedstrijd. We spelen inmiddels in de 71ste minuut. En SDOL die gaat weer opbouwen. Ze komen vanuit het centrum. En die bal die gaat naar de andere kant van het veld. De laatste man probeert die bal daar te spelen. Nee, hij gaat toch naar de andere kant toe. En zo proberen ze via de rechterkant van het veld op te gaan bouwen. En die Emse verdediging te kraken. Maar voorlopig staat Emse staat goed. De bal wordt er midden ingespeeld. En nu probeert die speler met een paar mooie bewegingen Cas Albertus van de wijs te brengen. Maar dat lukt niet. En de bal moet weer terug naar achteren toe. En SDOL denkt nu ook van ja, weet je, 2-1... met nog een kleine 20 minuten te spelen. Ze proberen veel op balbezit te spelen. En in ieder geval die voorsprong vast te houden. De bal gaat nog steeds rond. En nu wordt die bal naar voren gespeeld. Aan de rechterzijkant wordt de nummer 12 ingespeeld. En die heeft de bal aan de voet. En er komt er eentje overheen. De nummer 9, die geeft de bal voor. En die bal komt bij de tweede paal. Maar daar staat een speler. Maar die moet hem met een hele rare beweging zien te raken. Dat doet hij. Maar die bal die gaat misschien wel 15 meter over het doel van Dylan van der Beek. En zo kan Dylan van der Beek een doeltrap gaan nemen. En Dylan die neemt daar wel even de tijd voor. Terwijl ik denk van Dylan schiet op, want we staan nog steeds achter. Maar goed, die bal die komt. En die komt op de borst van Wouter van Amersfoort. Die hem daarmee terug speelt naar Thijs van Westerveld. Of Thijs Albertus. Maar die kan die bal geen goed vervolg geven. En zo is SDOL weer in balbezit. Daar komt een lange bal door het centrum van SDOL. Maar daar zit een hoofd van Frank Kummer tussen. En die komt de bal naar achteren. En die kan de bal net voor de achterlijn nog over zijn rijlijn spelen. En zo mag SDOL mag in gaan gooien op de helft van Emst. Bijna bij de cornervlag. En die bal die wordt genomen. Hij kijkt. En nu mag hij innemen. Hij probeert daar een speler van hem te bereiken. Maar daar zit een speler van Emst goed tussen. En Maximiaan Baat kan die bal goed spelen. En nu wordt Raoul Gerrits vrijgespeeld. En Mike die krijgt Mike Vinken in het centrum. En Mike die kaats weer. En de bal gaat naar de andere kant naar Jan-Willem Lagerwij. En die moet die bal in één keer nemen. Dat moest hij ook doen. Er worden hier woorden genoemd die ik niet op de radio kan herhalen. Maar die bal die had er wel ingekund. En dan was Ems was zo op een 2-2 gekomen. Maar helaas ging die bal net naast van Jan-Willem Lagerwij. En zo is het nog steeds 2-1. En we gaan bijna het laatste kwartier in. En het is spannend hier in Luttenberg.
1: Spanning alom. Dankjewel, Herwin Roosendaal. Eens kijken of het mysterie al is opgelost bij Brenda Kerkhoven. En ook maar meteen vraag, kan EDS het Elkom de druk opvoeren?
3: Ja, als ik mijn geld erop zou moeten zetten, dan denk ik dat ik toch dat op EDS zou doen.

0: Inmiddels nog een aantal keren gewisseld bij Victoria. Dus mijn administratie wordt nu echt uitgedaagd. Opper van Zutphen, hij was er al eerder uitgehaald. In zijn pas kwam de Stefane Vollaert en zojuist zijn Roland Brandt en Koert van der Linden in het veld gekomen. En het is inderdaad Dennis Plattel die van rug nummer 19 naar rug nummer 17 is gegaan. Dus dat klopt allemaal. De andere wissels, ik zie ook Marco Nimani nu op de bank zitten. Hij had al een gele kaart gekregen. En misschien dat daar ook de reden is dat hij eraf is gehaald. Nu dan weer een duel op het middenveld. Ik ga het een beetje heen en weer. Maar ik vind toch dat Victoria Boys eigenlijk niet op wel behoorlijk weg te gaan geven. Want ik vind op dit moment EDS toch wat veller en ook het betere van het spel hebben. En nu moeten er dus twee spelers wachten, want die hebben allebei een blessurebehandeling gehad. Onder andere Rashid Panman aan de kant van Victoria Boys. Ja, ze willen alle twee het veld in. Ze zijn met de hoofden even tegen elkaar gekomen bij een kopduel. En de scheidsrechter zegt, nee, allebei een minuut wachten. Dus nu dan wordt de druk opgevoerd door Victoria Boys. Houden daar een invoer aan over. Wordt snel genomen. En de speler probeert de vrij te draaien, maar dat wordt doorzien door de verdediging van EDS. En hier proberen ze nu snel naar een counter uit te komen, maar wordt op de middenlijn weer opgevangen door Victoria Boys. Ja, we zijn later begonnen, ik zei het al, 11 minuten over 3, dus we zijn nu 22 minuten onderweg. Het spel heeft ook al een paar keer stilgelegen, dus wij gaan nog wel een tijdje door hier. En spanning is helemaal terug. We zijn weer van voor af aan begonnen, want de stand is nu 2-2.
1: Dankjewel, Belinda. Gerard Ordebos, TKA.
2: Waren toe, ik wou zeggen, bijna de 2-0. Twee keer kansen achter elkaar voor TKA. De wedstrijd wordt een beetje anders, want Ordebos moet natuurlijk wel komen met die 0-1 stand. En dat geeft de TKA'ers ook meer kans om meer vrijheid zeg maar, te creëren en te spelen. En dat gebeurde dus ook. Dat was op een gegeven moment Gazi Kaya, die zeg maar, de bal kreeg op de zeg maar, strafschopstip. Schoot in ieder geval. Maar ik blijf in ieder geval zeggen, als er een speler van Ordebos genoemd wil worden, is het toch Mike Kremers, hoor. De keeper heeft er toch wel een paar uitgehouden zeg maar, voor Ordebos. En zodoende staat het nog steeds maar 0-1. Anders had het al veel meer moeten zijn. Maar de druk wordt wel opgevoerd bij TKA. Nu ook weer. Er komen een aantal spelers van TKA, zeker met de twee wissels die gekomen zijn, heeft toch weer wat meer, wat meer ruimte gegeven. Heeft dan meer zeg maar, individueel spel. Dat zijn de TKA's op zich wel goed in. Individueel kunnen ze inderdaad nog wel eens een mannetje uitspelen. Maar af en toe samenspelen, dat is af en toe nog wel een probleem. Maar nu ook weer. Nu kan ik ook zeggen, nu is het wel weer 3-1, denk ik, voor als Ordebos het snel speelt. Maar dat gebeurt ook niet heel vaak. Hoewel, nu ook weer goed verdedigd van TKA. Ja, ik moet zeggen, maar de bal is nog niet weg. Gaat in de 16 en die gaat net naast. Eigenlijk de eerste grote kans voor Ordebos. Van de nummer 8 van Ordebos. Dat is Maurit Kasnu. Die schoot de bal, kreeg hem op de rand van de 16 de bal. Schoot hem inderdaad. Het was inderdaad door Jasjoen Markovic, de keeper. Ging wel naar de goede hoek, maar tot geluk voor hem. Anders had hij mooi in de kuizen gezeten. Ging hij net aan de verkeerde kant voor hem, aan de paal. Dus wat dat betreft nog steeds 0-1 voor zeg maar, voor TKA. Maar zoals ik al zei, Ordebos begint hij langzaam zeg maar, los te komen. Moet inderdaad ook weer in de aanval. En dat geeft er nogmaals de gelegenheid voor TKA, die nu met 4 man zeg maar, aan de voorhoede staan, om daar iets aan te doen, om daar die voorsprong uit te breiden. Misschien dat dat nu is, maar nu is er weer een commotie aan de zijkant, omdat er een speler van TKA geblesseerd op de grond ligt. Ik denk dat de scheidsrechter dat niet helemaal gezien heeft wat er aan de hand is, maar geef wel aan dat er weer een verzorger in het veld moet komen. Maar er wordt even wat geschreeuwd naar een aantal spelers van Ordebos, dat ze aardige mannen zijn, dus niet. Maar goed, dat laat in ieder geval de verzorger maar even het veld opkomen. De scheidsrechter kijkt het rustig aan. Hij houdt het nog steeds goed in gelid. Maar wordt nu al belangrijk. Nu geeft hij toch weer een gele kaart. Aan wie geeft hij? Zou dat weer Kazi Kaya moeten zijn of niet? Of wat doet hij nou? Ja, inderdaad. Die heeft wat gezegd daar aan de zijkant. En nu is

0: denk ik, een rode kaart. En volgens mij moet dat voor Kazikaya zijn, de nummer 40. Omdat hij wat commentaar had gegeven voor de tweede keer. Als ik het, nogmaals, als ik het goed heb. En hij staat nog wel in het veld. Maar ik denk dat dat de tweede keer is inderdaad dat hij wat gezegd heeft. De scheidsrechter, de eerste helft stond al met een gele kaart. En nu moet de scheidsrechter zich een beetje rustig houden. Wordt ook door de grensrechter van de TK in bescherming genomen. Want ik denk dat er toch wel even wat verhaal had verteld door aan de scheidsrechter van wat er nou precies aan de hand was met die vrije trap. De aanleiding dat iemand van TK op de grond lag, daar werd niet voor gefloten. En toen werd er inderdaad wat commentaar op gegeven. Want zij zegt, daar geeft hij wel geel op. Maar goed, hij kan alleen maar geel geven als hij iets geconstateerd heeft. En daar kan ik hem geen ongelijk in geven. Maar even kijken wie het er dan uit moet. Dat zou volgens mij, dan, ja, dat moet dan Kazikaya zijn, de nummer 40. Nee, die blijft er wel in. Dan moet er iemand anders eruit zijn. Dan denk ik dat dat het nummer 19 is. Dat zou dan Kajan Oskan moeten zijn. Ik denk dat hij inderdaad eruit is. Ja, inderdaad. Hij heeft de rode kaart ontvangen. Waarschijnlijk ook nog de tweede gele kaart. Nou ja, dat er eventjes wat commotie op het veld is, dat is wel duidelijk hier. En nu gaat een aantal TK'ers naar de scheidsrechter van we willen wisselen. En de grensrechter zegt van we gaan eerst lekker ingooien. Dus ik weet niet wat hij nou aan het doen is. Maar goed, consternatie genoeg hier op het veld. Maar alles behalve voetbal. Maar er wordt eindelijk weer ingegooid. En we gaan weer voetballen hier bij de wedstrijd tussen Oudenbos en TK. Maar die stand nog steeds 0 tegen 1 is.
1: Dankjewel, Gerard. Goed, we gaan naar Luttenberg. We gaan naar Herwin. Doelpunt.
2: Ja, doelpunt. 77e minuut. Maar helaas aan de verkeerde kant. En dat is de kant van SDOL. 3-1 staat inmiddels op het scorebord. En het lijkt erop dat het offensief van Emst helaas gestaakt moet gaan worden. Want ik denk dat het de wedstrijd hiermee wel in het slot gegooid wordt door SDOL. Maar goed, er staan op dit moment nog 9 minuten op de klok. En Emst geeft niet op. Emst heeft inmiddels gewisseld. Raoul Gerritsen, doelpunt, de maker, is eraf. En die is vervangen door Jesper Timmer. En zojuist een bal vanaf de zijkant komt in het centrum bij Roland Meeklekamp. En die schiet de bal heel mooi van 1,20 meter op het doel. En die raakt de buitenkant van de lat. Dus dat is op buitenkant van de paal. Dus dat is zonde voor Emst. Want dan waren die laatste 10 minuten toch nog weer spannend geworden. De hoofdtrainer van Emst roept op dit moment de laatste wissel. En dat zal Jeroen van Nessen zijn. Vorig jaar gestopt bij Emst 1. Maar ja, helpt Emst af en toe toch uit de brand als het nodig is. Dus hij zal zo in het veld komen voor Maximilian Baat. Die wat last van zijn hak heeft. En net om een wissel vroeg. Goed, Emst die heeft heeft nu weer balbezit. En die probeert die bal daar weg te werken. Mike Vinken die mag de bal gaan ingooien. En dat gebeurt. Die kaatst hem naar voren toe. Daar komt Wouter van Amersfoort in balbezit. En die geeft die bal heel mooi naar de zijkant. Maar daar zit dan net een rug van de speler van SDOL tussen. En zo kunnen zij nu weer richting het doel van Dillers van de Beek gaan. Ze komen via de midden, komen ze met 4 man op. Gelukkig staat daar ook nog 4 man van Emst. Maar dit is een encounter kans. En via de zijkant wordt dat is een scrimmage zijn, 16 meter. Mensen moeten ook lachen, maar ik zal het proberen te beschrijven. Er wordt een bal wat voorgegeven en een verdediger van Emst, Michael Gerrits, gaat naar de grond samen met een speler van SDOL. Die zijn een potje Russisch judo aan het spelen. En daar komt dan de keeper van Emst, Willem van der Beek, komt daar nog even overheen. En die als een buffel duikt hij op die bal en pakt hij die bal. En heel kolderik hier zo vanaf de zijkant. Maar het leidt niet tot het doelpunt. Nou, inmiddels heeft Dylan van der Beek die bal alweer naar voren getrapt. En mag Emst gaan ingooien nadat die bal door iemand van de SDOL over de zijlijn is gekopt. De wissel die ik net al voorspelde, die vindt nu plaats. Jeroen van Nessen gaat het veld inkomen voor de moe gestreden en wat last van zijn Achillespees hebben de Maximilian Baat. En het gaat, wat ik zo begrijp, ook Jeroen als stoomram gebruiken. Voorheen stond hij altijd als laatste man. Maar ik zie hem doorschuiven naar de spitspositie. Dus ja, hij zult toch achter in 1-1 gaan spelen. En kijken in hoeverre ze toch nog een doelpuntje mee kunnen pikken. Nou, de ingooi mag inmiddels genomen worden. Pijsselbetten schoot in op Wouter van Amersfoort. Maar die bereikt de bal niet. En zo kan SJOL die bal naar voren spelen. En dat lukt.

0: niet helemaal. Maar nee, het staat met nog 6 minuten op de klok. Hier 3-1 in het voordeel van SDOL.
1: Dankjewel. Gaan we naar Belinda.
2: Ja, hier nog steeds die stand van 2-2. We hadden hier net ook een wat consternatie. Een van de spelers van EDF moest echt tegen worden gehouden. Maar het leek erop dat hij boos was op een van zijn eigen ploeggenoten. Wat dan ook precies aan de hand was, dat kon ik niet zien. Nu dan een aanval van Victoria Boris wordt weer afgevlacht door de scheidsrechter en overgenomen door de scheidsrechter. Dus de bal ligt inmiddels wel in het doel, maar dat gaat dus niet door. Weinig protest van de kant van Victoria Boris. Dus ik denk dat het een terecht afgevlachte situatie was. En mag EDS weer een aanval op gaan zetten. Ja, en wat leuk is om te zien is dat toch beide ploegen er nog volledig voor gaan. En dat allebei die 3 punten willen pakken. En dat maakt het wel erg spannend om naar te kijken op dit moment. En veel strijd, ik, veel inzet.
1: Ik moet je even onderbreken. Ik ga naar 2 doelpunten. We gaan eerst naar Gerard.
3: TK heeft het beslist. Staat natuurlijk wel met 10-11 met een mannetje minder. En heeft Onar Tukay dan in de spits gezet. De enige die daar staat. En juist hij scoort dan naar een mooie zeg maar een schot van van Kazikaya. TK nu op voorsprong. En denk ik dat de wedstrijd gespeeld is. 0-2.
1: Dankjewel Gerard. Zo meteen terug naar Belinda. Eerst nog even naar John, want ook daar is gescoord.
4: Ja, we dachten hier ook dat de wedstrijd gespeeld was met een 2-0 voorsprong voor VNL. Maar het is in de 72e minuut SRC wat via een hoekschop, een mooie kopbal diagonaal over de keeper Sander Groot heen gekopt. Die de bal die daar mooi in het doel valt. In de 72e minuut is het 2-1 geworden.
1: Oké, okay, is dat een beetje ook het spelbeeld of is het tegen de verhouding in?
4: Nou, na de 2-0 inderdaad is SRC wel wat van bank gaan spelen, zeg maar, meer naar voren, meer tweede ballen winnen. En het zat er wel een klein beetje aan te komen. Eerst was er nog een mooie actie, zeg maar, voor de mensen met een visueel geheugen. Een soort omhaal à la Marco van Basten tegen zijn borst, zeg maar. Probeerde die speler van SSC die bal om te halen, zeg maar. En ja, die scheerde net een rakelings langs de kruising heen, waar Van Basten natuurlijk voor iedereen bekend heel mooi in de kruising schoot. Dat was eigenlijk het eerste teken van gevaar van SSC. Maar daarna was het nog een keer Timo Velde met een bal op de paal. Dus ja, het kon een beetje beide kanten op. En ja, nu denkt VNL van laten we die ballen niet weggeven. Maar toch was het bij de cornervlag Ingmar Engel die bal eigenlijk makkelijk weg kan werken over de zijlijn. Maar die schiet hem dan, ja, een beetje twijfelachtig recht over de cornervlag heen. Ja, wat is het dan, een corner of een ingooi? Zo gaat het dan. Ja, blijkt dan een corner te zijn, een beetje onduidelijkheid. Die wordt snel genomen en zul je zien, die bal die vliegt er dan ook in. Ja. Dat is dan ook een beetje onoplettendheid. Dat is misschien weer iets te jonge onervarenheid wat dan opspeelt. Maar nu moet VNL zien dat ze die wedstrijd uitspelen. Inmiddels in de 75e minuut is de hoge uittrap van de keeper van SSC wordt opgevangen. Middenveld door Niels. Niels ontpingelt een paar mensen en wordt weer neergelegd. Maar het is voordeel. Hij moet nu alsnog fluiten, maar doet hij niet. Doet hij toch. Ja, Niels die wordt nu een paar keer kort op de huid gezeten. Wordt iedere keer neergelegd. Dan denken ze, ja, dat is de gevaarlijke man bij VNL. Daar moeten we kort op zitten. Maar goed, iedere keer slipt hij er wel langs. Het is nu ter hoogte van, ja, wat zal het zijn, halverwege de helft van SSC, precies midden voor de goal op de as van het veld. Gaat VNL een vrije trap nemen? Ja, het lijkt echt veel te ver om hem in één keer te nemen. Maar we gaan zien wat er gebeurt. Die scheidsrechter die spreekt die verdediger van SSC nog een keer vermanen toe. En ja, hij geeft toch geen vrije trap. Het lijkt erop dat hij een scheidsrechterbal geeft voor die overtreding. Nou ja, het is een beetje onduidelijk hier. VNL gaat nu wisselen. Matthijs Dijstra komt in het veld voor Ingmar Engel. En ik zie ook Milan Kolderhof klaarstaan. Die zal in het veld komen voor Matthijs Jansen. Dus één aanvaller eruit, aanvaller erin. En een verdediger eruit, verdediger erin. Hoeft op zich niet zoveel van te veranderen. Matthijs Dijstra is wel supersnel. Die gaat nu ook naar die rechtsvoorpositie. Dat is dan wel een handige jongen. Een veel scorende speler op de training, wat ik zo hoor. In het veld moet hij nog even laten zien. Maar ja, die gaat er nu in komen. En Gerben die staat nu echt druk gebarend coachend voor de dugout om die mannen op scherp te houden.
1: John,
4: de laatste kwartier hier in de vecht.
1: Oké, okay, dankjewel. Weer terug naar Belinda. Duurde even, maar we zijn er weer.
2: Ja, ja. Volgende rekening een aantal doelpunten. Ja, hier nog steeds 2-2. En ja, nu dan EDS weer in de aanval. Weer van alles. Nu dan een laag schotje, maar dat gaat naast het doel van Victoria Boys. En zo zijn er weer een aantal kansen geweest. En zojuist de ultieme kans voor EDF om op 2-3 te komen. In eerste instantie wist de keeper te redden. En in tweede instantie een verdediger die op de lijn over het doel komt om een doelpunt te voorkomen. Dan de uittrap nu wordt opgevangen.

0: van op de middellijn door Rashid Panman. Die legt hem terug. Kan er naar voren worden geschoten, dan lijken de verdedigers van EDS toch net iets sneller te zijn. Maar schieten de bal uit. Uiteindelijk gaat hij over de zijlijn. En officieel over, ja, over de zijlijn mag er worden ingegooid. Vlak bij de cornervlag. Dan zal er denk ik een verre ingooi komen. En gelijk richting die 16. Ja, gaat de bal gelijk richting de 16. Wordt doorgekopt. Gaat omhoog de bal en wordt die uiteindelijk door een verdediger van EDS weggekopt. Maar die bal komt dan voor de voeten van de Victoria Boys spelen. Die kan er niks mee doen en lijkt het gevaar vooralsnog geweken. Maar is gelijk Victoria Boys weer in balbezit. Dan wordt er een knappe man uitgespeeld aan de linkerkant. Komt de voorzet, maar die is heel zwak en strandt de aanval van Victoria Boys. Ik kijk even naar hoeveel minuten er nog gespeeld gaan worden. Nog zeker 10, schat ik in. En dat gaan 10 spannende minuten worden met die stand van 2-2.
1: Dankjewel, Belinda. Ja, dat doelpunt van TKA, is dat daadwerkelijk de genadeklap voor Orde Bos, Gerard?
2: Nou, dat had het bijna niet geweest. Want de nummer 8 van Orde Bos, Murat Kazrui, had een hele mooie schot in zijn gedachten. En die bal die viel op de lat. Keeper kon er niet bij. Dat was dé grote kans voor Orde Bos om nog iets terug te doen. En anders, ja, als het 2-1 had geweest, had ik denk ik, nou ja, dan had ik misschien nog gezegd van dan had het misschien nog wel terecht 2-2 geworden. Want TK is natuurlijk wel sterker. Maar maak gewoon de kansen niet af. Nou, hoewel, nu al de 2-0. Inderdaad, zoals je zei, maar continu, ja, nee. Oeh, wel een mooi, ik zou zeggen, wel een mooi schot weer van TK. Maar nogmaals, ik heb hem al eens eerder genoemd, zei ik al, Mike Kremers. Keeper voor Orde Bos, dat is toch wel de man of the match van Orde Bos. Want hij heeft inderdaad wel een stuk of 3-4 echte doelpunten kunnen tegenhouden voor TK. Anders had het hier lang en breed al gespeeld hier. En ik moet ook zeggen, ook al is speelt TK nu met 10 man, daar die rode kaart, toch wordt het al aardig gespeeld. Nu, wat is er nu? Nou, TK gaat nu. Ja, dan gaat hij erin, denk ik, of niet? Scheidsrechter laat doorgaan. Gaat de bal op de 16. Kazikaya, kan die schieten? Ja, nu nog eens. Ja hoor, die gaat er inderdaad in. De eindstand zal dat waarschijnlijk wel zijn. We hebben hier nog 2 minuten gespeeld. Kazikaya had nog inderdaad de kans in nummer 40 om te schieten. Die schoot tegen de keeper aan. Maar de nummer 6 van de TK, en dat is Ekerwin Toga, die stond helemaal vrij. Ja, en die kon wel in een vrij leeg doel inschieten. TK heeft inderdaad de wedstrijd in zijn zak zitten. Want ze hebben nog 2 minuten en nog wat blessuretijd hier te spelen. Orde Bos heeft het wel gekund. Zeker in de tweede helft kwamen ze op een gegeven moment, toen de 10-11 waren ze een stuk sterker. Ze moesten wel komen. Maar of het te laat is, ja, dat denk ik dat wel het geval is. Anders hadden ze veel eerder die 1-1 moeten scoren hier. Nu is er weer blessurebehandeling, dus ik geef hem even weer terug hier. Maar ik denk dat dit wel de eindstand hier zal zijn. In de 89e minuut tussen Orde Bos en TK 0-3.
1: Dankjewel. Even kort naar Erwin Roosendaal, Luttenberg.
3: Ah, nee joh! Nee joh!
1: Erwin. Erwin, die is er niet. Dan gaan wij maar eventjes naar Belinda.
0: Ja, zojuist een vrije trap voor EDS, waar iedereen van Victoria Boys vond dat het omgekeerd was. En dat leek mij toch ook. Maar goed, scheidsrechter beslist. Zeker in de week van de scheidsrechter gaan we dat niet te veel commentaar opleveren. Maar ja, zijn beslissingen zijn af en toe een beetje dubieus. Nu inmiddels Victoria Boys weer in balbezit. En ja, ik zei het net al, beide ploegen strijden toch voor de 3 punten. Ja, en nu krijgt Victoria Boys weer een vrij. Ja, er gebeurt nu van alles op het veld. En af en toe heel raar allemaal. Dan de vrije trap, snel genomen, naar de linkerkant. Daar ligt de ruimte voor Victoria Boys. Er zijn een paar spelers mee naar voren. Die uiteindelijk gaat de bal dan naar Rashid Panman in het midden. Balbezit blijft bij Victoria Boys. Bal even rustig terugleggen en rustig kijken waar de ruimte ligt. Dan een lange bal naar voren, naar de rechterkant. Ja, en daar staat Sjoerd van der Linden helemaal vrij. Die gaat dribbelt de 16 in. En ja, ik zou zeggen, schiet zelf maar. Dat doet hij ook, maar tegen een speler op. Dan probeert Rashid Panman in de rebound. Maar dat is vanuit buitenspel. Wordt voor gevlacht en gefloten. En ja, nu staat ook de aanvoerder van EDS hier bij de trainer van Victoria Boys. Die kijken elkaar.

0: aan de andere kant, SDOL heeft ook heel veel goede kansen gehad. Dus ik denk een 3-1, ja, een goede uitslag. En, het vertoonde spel van Emst is iets waar ze volgende week thuis tegen Broekland weer mooi verder mee kunnen. En ja goed, Emst blijft op 4 punten staan na 3 gespeelde wedstrijden. Volgende week een vervolg, 2 uur op Slotwerkenhaan, daarop tegen Broekland.
1: Vanuit de studio in Apeldoorn zijn wij er weer graag bij. Dankjewel voor jouw bijdrage, Erwin Roosendaal. SDOL tegen VV Emst in Luttenberg, 3-1. Dus eens kijken of het inmiddels al is afgelopen bij Ordebos tegen Turkse Kracht Apeldoorn. Gerard Philipsen.
2: Nee, hij is nog niet afgelopen. Maar ik heb wel even zojuist nog even de stand gekeken. Zeg maar bij de nummer 2, dat is SCH. Die staat met 0-5 achter.
1: Ja, ik zag het.
2: Tegen de Hoven. Dus dat betekent dus dat als TK... Nou ja, dat ziet er wel uit als die de wedstrijd wint. Dan staan ze 4 bovenaan. En volgende week is het dan de wedstrijd tussen TK en SCH. Dus dat gaat nog een leuke pot worden volgende week. En we gaan in ieder geval zien of TK toch kampioensaspiraties. Ja, in de bestuurskamer zeggen ze van, we hebben daar op dit moment nog niet heel veel zin in. Dat wij toch met een oude team zitten. We willen eigenlijk nog wel een jaar in die 5e klasse blijven. En dan pas naar de 4e klasse, maar als ze zo blijven voetballen. Ja, dan moet je wel op een gegeven moment toch weer naar de 4e klasse. Maar goed, dan krijg je misschien toch weer wat verleden seizoen is gebeurd. Dat je dan zeg maar de wedstrijden gaat verliezen. Tel er ook nog eens een keer bij de schorsing die ze daar hebben gekregen. Toen de wedstrijd tegen Eendracht Aalst. Dat ze daar een flinke schorsing voor kregen. 3 punten in mindering. Nadat een wat tumult is ontstaan in de wedstrijd. Ja, ik ken TK al jaren. Het is gelukkig wel jaren wel stukken minder natuurlijk wat er eerst is geweest. Maar af en toe gebeurt er toch wel iets op het veld bij TK. Ook nu weer. Inderdaad toch weer wat commentaar. Waardoor die rode kaart zeg maar er kwam. En nu, ik wou zeggen, nummer 6 van TK wou nog doorgaan. Maar die laat de bal in ieder geval liggen. Anders had hij ook een gele kaart kreeg. Ja, dat is misschien het nadeel als je inderdaad zo jarenlang toch een beetje fysiek of vooral veel commentaar hebt gekregen op die wedstrijd. Dat moet er in ieder geval een beetje uit bij TK. Dat zou in ieder geval mooi zijn. En Ordebos, ja, ze proberen het in ieder geval wel. Maar de eerste helft kwam niet heel veel. En nu wordt de bal wel ver uitgetrapt. En ik denk dat zij zei, nee, hij laat nog even doorgaan. We zitten al flink in de blessuretijd. Maar we hadden net een blessure al, zeg maar, in de paar laatste minuten. Dus ik zou zeggen van, we gaan nog even terug. Want hier is het denk ik wel gespeeld. Bij Belinda denk ik misschien nog wat spannender. Maar hier is het denk ik wel gespeeld. Kom misschien nog 1 keer terug hier. Maar met die stand in de blessuretijd nog steeds van 0-3.
1: Belinda.
3: Ja, en ik denk niet dat we grensrechten van EDS en de stuitrechten straks gezellig een biertje samen gaan drinken. Want zojuist gaf de grensrechter aan, dit is een ingooi voor EDS. En de scheidsrechter, nee hoor, het is voor de Boys. En dat is al een paar keer gebeurd vanmiddag, dat ze het dus niet met elkaar eens zijn. Maar goed, uiteindelijk leverde die ingooi voor Victoria Boys niks op en mag EDS uittrappen. Maar bal wordt weer opgevangen door Victoria Boys. Dan wordt er druk gezet door Sjoerd van der Linden. Maar de verdediger lijkt eruit te komen en geeft de scheidsrechter zelfs een vrije trap. Nou, dat vinden ze bij Victoria Boys weer overdreven. Dus nu weer commentaar vanaf de zijlijn naar de scheidsrechter toe vanuit de dugout van Victoria Boys. Komt de vrije trap, lange bal naar voren. Wordt opgevangen door een verdediger van Victoria Boys. En dan zijn er wat duels nu op de middenlijn, maar het komt daar EDS vooralsnog uit. En ligt er in 1 keer ruimte voor de ploeg uit Ellecom. En dan gaan we eens kijken of ze dat kunnen benutten. Dan wordt er nu een schot gelost, wordt geblokt. En kan Victoria Boys uitkomen. Wordt gelijk heel krap of sterk verdedigd door EDS. En wordt er een schot gelost vanaf 1 meter of 20. Maar daar zit de keeper van Victoria Boys bij. En gaat ook die aanvallen verloren. Dan nu gelijk een verre uittrap van de keeper van Victoria Boys. Wordt hij doorgekopt? Ja, nou staat er een man vrij. En die net een over de keeper heen. En als ik het goed heb gezien, is het invaller Sjoerd van der Linden. Die wankt de bal op en loopt hem heel netjes over de keeper heen die uit zijn doel kwam. En komt vlak voor tijd Victoria Boys op 3-2.

0: Ja, hoeveel tijd erbij getrokken wordt, dat weet alleen de scheidsrechter. Er is af en toe wat oponthoud geweest. Dus hij kan er zomaar 5 minuten bij trekken. Maar op dit moment staat Victoria Boys aan de goede kant van de score. Zij scoren nu net de 2-3.
1: Kijk aan. Goed, dankjewel voor nu. Zometeen meer. Eventjes kort naar Gerard, want daar is het afgelopen. Daarna gaan we naar John.
2: Ik zal het heel kort houden. Het is inderdaad 0-3 geëindigd. De Ordebos heeft 1 hele grote kans gehad om zeg maar die 1-1 te kunnen scoren. Maar heeft met Mike Kremers, de keeper voor Ordebos, dusdanige keeper dat dat wel de beste man van de wedstrijd was. Heeft misschien 3 of 4 echte doelpunten van TK tegengehouden. Maar TK was duidelijk een stuk sterker in ieder geval. En wint met doelpunten van Emre Toka, van Furkin zit in en van de nummer 10, Onar Tekay. Midden zijn hier met 0-3. En gaan dus 4 bovenaan. Met dan in de achterhoofd volgende week tegen de nummer 2 SDA. Tot zover hier uit Ordebos hier.
1: Dankjewel, Gerard Philipsen. We blijven gewoon in die vijfde klasse D rondcirkelen. We gaan naar John Overvelde.
3: Ja, we zitten in 89 minuten en 41 seconden. Bijna is echt de slotfase van deze wedstrijd. Het is SRC wat natuurlijk probeert om nog die ultieme gelijkmaker te maken hier in de vecht. Maar ja, het is drukker van SRC. Een paar flinke overtredingen zo hier en daar. Ze gooien alles in de strijd om die 2-1 te maken. Maar het is nu een lange bal die voor de keeper moet zijn van VNL. Sender Groot. Ver uit zijn doelpunt, uit zijn doel op de rand van de 16e pakt hij de bal. Nu toch vrij snel genomen een uittrap. Niels stond er nog niet helemaal klaar voor, maar die staat daar tussen 2 man in. En daar heeft de scheidsrechter goed in de gaten. Die wordt daar eigenlijk in de mangel genomen met 2 man. Niels lijkt een beetje geblesseerd. Al een minuutje of 10 is verhuisd van het middenveld naar de spits. Een paar keer flink aangepakt. Maar het is toch Sam Eindhoven die zojuist gewisseld is. En nu is het dan inderdaad Niels Overvelde die eraf gaat en loopt al even een minuutje of 10 te hinken. Maar ik denk dat Gerben nog denkt van je weet maar nooit bij Niels, die kan er maar zo nog één maken. Maar het is nu Niels die er rustig aan uitgaat. En is het Patrick Soekman, ook licht geblesseerd, die er voor de laatste paar minuten nog in mag komen. Het is een vrije trap, wegens dat duwen met die uittrap. Precies op de middenstip. Het lijkt wel een aftrap, maar nu VNL schuift ook niet meer echt op. Die houdt 3 man staat daar voorin en de rest staat eigenlijk bijna allemaal achter de bal. Als je nagaat dat de vrije trap op de helft van SSC genomen wordt, net zo'n beetje op de penaltystip. Nu komt die lange bal van Thijs Bos.
4: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Saudi-Arabië, Rusland en 5 andere OPEC-pluslanden besloten zondag na een online vergadering de productiedoelen ook in november niet te verhogen, voor de 2e maand op rij. Eerdere verhogingen waren symbolisch door de Iran-oorlog. G7-landen gaven vrijdag 100 miljoen vaten reserves vrij om brandstofprijzen te verlagen, al biedt dit mogelijk slechts kortstondige verlichting. In een bos bij Halden, in het zuidoosten van Noorwegen, zijn vanochtend vroeg een man en zijn zoon doodgeschoten. Een derde man raakte zwaar gewond. De 3 slachtoffers waren onderdeel van een jachtgroep. De schutter, een man die niet bij de groep hoorde, is aangehouden door omstanders en heeft vermoedelijk alleen gehandeld. Op zondag startte de Spaanse politie een ontruimingsoperatie in het migrantenkamp op het strand van Trampolín in Ceuta. Ongeveer 3000 migranten worden overgebracht naar tijdelijke opvanglocaties waar hun status wordt beoordeeld. Eind juli staken ruim 72.000 mensen de grens over vanuit Marokko, van die nog zeker 10.000 verblijven in Ceuta. Iran stelt 7 voorwaarden aan de VS voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf maakte dit bekend via staatspersbureau IRNA. De eisenlijst, gebaseerd op het akkoord van juni, werd via bemiddelaar Qatar overhandigd. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, sancties en het olie-exportverbod. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft overal droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg.
6: En tot zover het nieuws.
4: Is Apeldoorn Sport.
7: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: Komt er de hoog in. Is inderdaad een hoge bal, maar Sandy moet daar komen. En die heeft die bal bijna vast. Die bal die wordt teruggelegd op de 16. Vrije schietkant, maar die wordt overgeschoten via een been van VNL. Dus het is een corner voor SRC aan de linkerkant van het veld. We zitten op 93 minuten en 20 seconden. Het kan niet zo lang meer duren. 1 minuut, zegt hij nog, die scheidsrechter. Dus zal waarschijnlijk de laatste kans zijn voor SRC om hier 2-2 te maken. En natuurlijk voor VNL om die eerste overwinning over de streep te

0: Lekker die drie punten. Komt die bal met de rechterpoot indraaien. Lijkt veel te hard. Wordt weggekoppeld door het team aan de andere kant van het veld. En het zal waarschijnlijk een ingooi worden als Milan Kolderhoff die bal niet in kan houden. Dat is zo. Nu is het inderdaad nog een ingooi van SSC helemaal aan de andere kant van het veld. De linksachter gaat hij ingooien helemaal aan de rechterkant van het veld. Die gooit vrij ver. Komt die bal in de 16. Is altijd lastig. Die bal die moet nu weggewerkt worden. Komt er al 16. Wordt nog steeds, kan nog steeds voor SSC. Maar nu is het Ruben Hissing die bal mist. En nu is het Thijs Boschoot die bal buiten de 16 moet houden. Schot blokken. Nee, schot van SSC veel te hard. Lijkt misschien nog wel een ingooi te worden. En nu sluit de scheidsrechter af. Zwaar bewochte overwinning voor VNL. Een driepunter hier zo. De eerste, dat zal Gerben Deugd doen. Na de oorwassing van vorige week. Maar ik moet zeggen, VNL ja, die heeft zich kranig herpakt sinds vorige week. En dat hebben ze heel goed gedaan, die technische staf, afgelopen de week. Om de jongens weer, ja, toch even weer met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En positiviteit erin te houden. Daar kun je aan Gerben en Mart wel overlaten. En niet te vergeten, Hein Kerkdijk, die waarschijnlijk veel individuele gesprekjes heeft gevoerd met spelers. Om die jongens even met een arm om de schouder. Hey, kom op, weet je, het kan gebeuren een keer zo'n 8-1. Maar dit is een hele mooie 2-1 overwinning. En ja, voor VNL begrippen, als je de derde wedstrijd op drie punten staat, is misschien iets aan de weinige kant naar de doelstelling die nu geformuleerd is. Vorig jaar waren we er heel tevreden mee. Nu zijn we toch een half puntje per wedstrijd, willen we er eigenlijk bij hebben. Dus ze zullen aan de bak moeten. Maar goed, de eerste drie punter is binnen.
1: Goed zo. Hey, gefeliciteerd en dank voor je verslag.
0: Ja, volgende week zondag spelen we niet. We spelen al aanstaande donderdagavond de wedstrijd tegen De Hoven. Dus,
1: ja, en die ja. Zondag erop tegen Vaassen, geloof ik, hè?
0: En die zondag erop spelen we in het inhaalweekend spelen we tegen Vaassen, klopt.
1: Ja, oké, okay. Goed. We gaan kijken waar we bij kunnen zijn, maar dat komt goed. Hey, dankjewel en nog een fijn weekend. John Overvelde hoorde je bij de wedstrijd van VNL. Won dus van SRC met 2 tegen 1. TKA die won van Oddenbosch. 3 tegen 2 werd het bij Victoria Boys tegen EDS. U hoorde Belinda Kerkhoven. En dan hadden we ook nog 3 tegen 1. De wedstrijd van SDOL tegen de voetbalvereniging Ems in de vierde klasse. 3 tegen 1 dus winst voor SDOL uit Luttenberg.
2: Gerben Rorijen houdt je op de hoogte van alle standen en uitslagen. Radio 794. Sport.
3: Vroeg of laat, altijd weer water bij de wijn. Vroeg of laat, net even anders willen zijn. Vroeg of laat. Dat ik mezelf blijf, vroeg of laat.

0: Uit 2019. Deze plaats van Sander de Boulanger samen met Patrick Bruel. Goed, we gaan het na het voetbalgeweld hebben over handbal AFC Achilles uit Apeldoorn. Aan de telefoon Dick van Groen en die weet alles van de verrichtingen van Achilles. Goedemiddag, Dick.
1: Goedemiddag. Ja, ik wil eigenlijk even een tussenstapbeetje ommaken, want ik wil eigenlijk ook nog een klein beetje gegevens kwijt over ons prachtige schoolhandbaltoernooi.
0: Nou, dat mag, tuurlijk.
1: Ja, dat hebben wij dus woensdagmiddag gehad. En we hebben daar natuurlijk heel veel voorbereiding aan gespandeerd, omdat wij dus velden moesten aanleggen, want de inschrijving was erg groot. Maar liefst 37 teams uit het basisonderwijs hebben deelgenomen.
0: Zo.
1: We zijn om 2:50 gestart en om 6:00 was alles klaar. Dus om 7:00 zaten wij aan de koffie met vermoeide gezichten, want het was een hele operatie. Ja. Ik kan zeggen dat de klasse 7-8 strijden om mee te doen aan de regionale handbalkampioenschappen. En dat is geworden de school De Regenboog en De Kring. Dus de klasse 7-8 combi. En dat was geweldig. Ik moet zeggen, heel veel ouders hebben ook het terrein van Achilles bezocht. Dus het was een hele drukke beweging. De Laan van Kerschoten, die was bijna afgesloten van fietsen met auto's. We kunnen terugzien op een zeer geslaagd middag. En ik moet zeggen, de kinderen hebben genoten van een middag sport in de zonnetje.
0: Nou, dat is mooi toch? Altijd goed om te horen.
1: En,
0: ja, zeker ook de grote deelname.
1: Ja, inderdaad. Maar goed, we schakelen even door naar het voorname punt. Dat is natuurlijk de wedstrijd van Achilles Heren in Den Haag tegen Hellas 2. Ik moet zeggen, wederom een verlies met 32-29. Ik wil twee accenten even erbij opmelden. Wij hebben tot de rust voorgestaan met 21-17. En wij hebben maar kans gezien om na de rust 8 doelpunten te scoren. En daar heeft natuurlijk de tegenstander gretig gebruik van gemaakt. En die hebben dus de score daar flink opgehoogd. Waarom wij niet scoorden? We hebben dus namelijk bij de tegenpartij een prima tweede doelman getroffen die uitzonderlijk werk heeft verricht. En dat betekent ook dat de schutterskwaliteit van Achilles een klein beetje achterbleef. Maar jammer, we hebben dus een hele goede helft gespeeld. En ja, dat moet je eigenlijk de tweede helft volgen. Maar dat is dus niet gelukt. Pluspuntje in het hele verleden dat Tyrell van Dalen naar een hele langdurige blessure weer mee heeft gedaan. En wij hopen ook dat wij Niels Iedema binnenkort weer binnen de lijnen kunnen zien. Die is in november vorig jaar geopereerd aan een kruisbandblessure en die is weer op de weg terug. Hij traint gelukkig weer mee en dat is heel belangrijk, want het is een linkspoot. En die missen wij om op de rechter opbouw te zetten. Maar goed, je ziet het, 32-29 en ik denk, als je toch zelf 29 doelpunten weet te maken, dan moet je de dekking toch iets beter weten te verzorgen. Misschien lukt dat volgende week, want dan speelden de mannen van Achilles in de sporthal Meenpark om 20:00 tegen EHC. En ik moet zeggen, EHC komt uit de omgeving van Den Haag. Staat op dit moment met 7 punten op de 5e plek. Dus het wordt denk ik een hele moeilijke strijd. Maar goed, ook de oudspeler Mike van der Meer doet komend weekend weer mee. Dus ik hoop dat wij volgende week zaterdag de punten tegen ESC kunnen pakken. Want het wordt wel erg belangrijk. Als je kijkt naar de stand, staan 5 teams met 2 punten onderaan. Dus en daar behoort Achilles bij. Wil je daar een beetje ruimte van maken, dan moet je eigenlijk volgende week tegen EHC moeten winnen. En dat is een belangrijke duel. Volgende week om 20:00 in het Sporthal Meenpark.
0: En wij horen naar alle waarschijnlijkheid volgende week zondagmiddag weer hoe dat verlopen is.
1: Ja. En ik hoop dus dat ik dan een positief bericht kan geven.
0: Dat hoop ik. Dat hoop ik ook. Dankjewel, Dick Groen van AV Achilles uit Apeldoorn. En ook natuurlijk leuk om te horen dat jeugd, dat schooltoernooi zo goed geslaagd is met zoveel teams. Altijd leuk. Dat was het voor nu. We gaan eventjes naar een muziekje. Ah, dit is al een oudje. Je kent het dansje misschien nog wel. Uit 1978, The Village People, YMCA.

de Village People met YMCA. 16 minuten over 4. Ja, gisteren misschien allemaal wel gezien de recordnederlaag. 0-7 van Kroatië tegen Engeland. Onder andere de 41-jarige aanvoerder Luka Modric had geen uitleg voor het erbarmelijke optreden van zijn ploeg. Zo kun je niet voetballen, stelt hij. Het leek wel alsof we met 4 of 5 man minder op het veld stonden. Dat zei de AC Milan middenvelder die tijdens zijn carrière met Kroatië tweede en derde werd op de WK's van 2018 en 2022. Het was voor Kroatië de grootste nederlaag ooit. Het vorige negatieve record dateerde uit september 2018. Toen ging men in Spanje tegen Spanje de Bietenburg op met 6-0. En Spanje is dinsdag, overmorgen dus, de laatste tegenstander voor Kroatië in deze interlandperiode.

Ik was Veldhuis en Kemper, 6 minuten voor 16:30 in de vijfde klasse D. Vanmiddag gespeeld VNL tegen SRC 24. We waren er live bij met John Overvelde, 2-1. De eerste 3 punten voor trainer Gerben van Essen. SHE tegen de Hoven, wel verrassende uitslag, 0-5 is het daar geworden. Victoria Boys tegen EDS, ook daar waren wij met Belinda Kerkhoven, 3-2. Zabenwochten bevochten een overwinning voor de mannen van Victoria Boys. Eendracht tegen Force heb ik dan geen uitslag van. En Oddebos tegen TKA werd 0-4. Dat dus uit de vijfde klasse. Zometeen hoor je ook nog de uitslagen uit de vierde klasse. Dan doen we naar deze plaats van die kleine grote man. Je kent hem wel achter zijn piano misschien. Goede zanger ook. Roel van Velsen. Baby Get Higher.

van Velsen, Baby Get Higher. We waren ook in de vierde klasse aanwezig, vierde klasse E. Daar speelde onder andere Emst. U hebt het gehoord, Herwin Roosendaal was voor ons aanwezig. Emst ging onderuit met 3-1. Doelpunt te maken voor Emst was Raoul Gerrits. Nog meer werd daar gespeeld. Weijen tegen Raalte. Die burenruzie eindigde in een, moet ik even kijken, een 3-4 overwinning voor Raalte. Ook bij Broekland Kolmsgaten is het rustig gescoord. Het werd dan maar liefst 0-5. Winst dus voor Kolmsgaten. Activia speelde tegen Heten. Het werd daar 1-1. Bob Meijerink maakte in de 90ste minuut de 1-1 voor Heten tegen Activia. Dus nieuw Heten tegen Leemleveld. In diezelfde vierde klasse E werd 1-2. Doelpuntmaker Sint van den Berg en Ramon Loorkees deden dat voor de winnende ploeg Leemleveld. Go Ahead Deventer die speelde tegen Diepenzeen. Ook een kleine burenruzie zou je eigenlijk zeggen. Het werd daar 2-4 voor de mannen uit Diepenzeen. De laatste wedstrijd in die klasse is combinatie Cupa Willep tegen Terwolde. Daar werd het 3-3. Er werd driftig op lossen gescoord in deze klasse. Ik heb nog niet voor u de ranglijst, daar kom ik nog even op terug. We gaan even verder met muziek.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen, vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van 120.000 Surinaamse dollar, omgerekend 3.000 euro, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
5: Dit is Lang Leven Live.
6: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
5: Je luistert naar Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: hele goede middag en welkom bij weer een aflevering van Lang Leven Live, aflevering 51. Maar dit is een special, het is vandaag 4 oktober, dus we dachten, weet je wat, we gaan een dierendag special ervan maken.
1: Ja, want het is dierendag.
0: Ja, nee, daarom. Even kijken, ik zet hem even uit. Misschien doet hij het nou wel weer.
1: Ja, we hebben wat technische probleempjes.
0: Bij mij doet hij het weer.
1: Oh, bij mij nog niet, maar kijken we zo wel naar.
0: Moet je even aan uitzetten, denk ik.
1: Dat gaan we dan even doen.
0: Ja, doe dat. Je kan wel 2 dingen tegelijk. Dat gaat wel goed komen. Dierendag. Dus dat betekent allemaal liedjes van die te maken hebben met Dierendag. Nee, niet met Dierendag. Maar waar een dier in verwerkt is. Dit was bijvoorbeeld UB40. Red in the Kitchen.
1: Red in my kitchen.
0: Red in my kitchen.
1: Ja.
0: De Boomtown Raps heb ik zo meteen klaarstaan. De kat van ome Willem zie ik voorbij komen. Pet Shop Boys.
1: Ja, Pet Shop. Hè?
0: Ja, Pet Shops. Ja. Deze klopt dan niet.
1: Welke klopt niet?
0: Oh, When Doves. Duiven.
1: Ja, Doves. When Doves Cry.
0: Ja, dat vind ik wel leuk. Ik heb trouwens een hele mooie van Prins. Voor volgende week, over 3 weken klaarstaan.
1: Ja, dat duurt nog eventjes.
0: Dat duurt nog even. Ik ben ook wel blij dat je volgende week en die week daarna op vakantie bent. Want dan heb ik eindelijk een keer 2 hele dagen vrij in het weekend.
1: Ja, geniet ervan.
0: Ik had gisteren geen afspraken, dus ik heb gisteren helemaal niks gedaan. Ik heb eigenlijk alleen maar op de bank gehad. Ik had mijn huis op kunnen ruimen.
1: Nou, had je kunnen doen.
0: Had ik kunnen doen. Maar nee, gewoon echt helemaal lekkers. The Birds and the Bees zie ik hier voorbij komen. Eye of the Tiger.
1: Dan moet je niet alles gaan spoileren, hè? Anders dan luistert niemand meer zometeen.
0: Hound Dog, Wild Horses, noem maar op. Nee, ja, we hebben 3 uur en 9 minuten muziek. Dus het kan voorbij komen, hè?
1: Ja, dat zeg je goed.
0: Heb je nog iets speciaals voor honden gedaan? Hebben ze een speeltje gekregen, extra gewandeld?
1: Hebben een botje gekregen vanochtend.
0: Oké. Dus, wat moet ik dan betalen aan een botje?
1: Gewoon een bot.
0: Oh ja, maar dat dan gekocht bij de dierenwinkel?
1: Ja, ik
0: wil nog wel eens vroeger groentesoep maken. En als ik dan groentesoep maak, jij lacht, maar dan doe ik dat altijd met bottrekken.
1: Ja, een mergpijp.
0: Die zijn ook altijd heel stevig, die botjes.
1: Nou ja, mijn vorige hond, Noeska, die had dan ook een keer een mergpijpje gekregen.
0: Ja.
1: Maar dat was een labrador, dus die hebben zo'n spitse snuit.
0: Ja.
1: En dan zat dat mergpijpje om haar onderkaak
0: heen. Oh.
1: Ja, dat was heel zielig toen. Ja. Dus wij geven geen mergpijpjes meer aan honden. Daarom lach ik.
0: Bij mijn soep, ik weet niet of dat mergpijpje is. Dat is zo'n ding met zo'n rond gat erin.
1: Ja, een mergpijpje.
0: Ja, nee, maar die kat die mag dat toch niet hebben. Ja, mijn kat die krijgt straks een natvoer.
1: Oh ja.
0: Daar heb ik hem dan. Hij snapt dat. Ik weet ook niet of die kat dat snapt, hoor. Want normaal krijgt hij dan 's ochtends brokjes erbij.
1: Mm-hmm.
0: En toen ging ik net weg en ik kreeg allemaal kopjes. En dan zie je hem heel dom naar dat bak met brokjes kijken. En dan zat er nog wat in. Dat ik denk, ja, als ik hem nu erbij ga doen, gaat hij ook weer eten. Het kan ook zijn dat ik aan het einde van de zak zit met voer. Hij doet met 3,5 kilo doet hij ongeveer 2 maanden.
1: Ja.
0: Dus ja, dan is die zak al een keer open. Ik doe dat wel in een ton bewaren.
1: Ja, maar toch,
0: die laatste restjes is dan het minste vers. En ja. Ik heb al een nieuwe zak, maar het is duur voer. Dus ja, het gaat tot de laatste brok op.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ik merk dat ook alweer. Als die zak open gaat, dan vreet hij ook altijd weer heel veel.
1: Ja, dat vindt hij dan weer lekker natuurlijk.
0: Dat vindt hij dan weer lekker. Lekker veel muziek klaarstaan. Ja, lekker album van de week. Dus alles wat met dieren te maken hebben.
1: Ja, en, nummers met dieren. Of geschreven door een band met een dier in de naam.
0: Of iets. Ik heb niks. Heb je iets met ratten? Want dat kun je ook als huisdieren hebben.
1: Nee, totaal niet. Daarom denk ik van, daar beginnen we maar gelijk mee. Zijn we er vanaf.
0: Ja, nee, ik was in Nuremberg en daar zag ik de ratten op de straat lopen.
1: Oh, bah. Ja. Nou ja, het zijn ook dieren, hè? Een dierendag, dus ze moeten ook in het zonnetje gezet worden.
0: Ja, ik heb Ghost klaarstaan.
1: Rats?
0: Waar gaat het over? Want jij hebt de Ghost toen live gezien of speelden ze toen niet?
1: Ja, het gaat over ratten natuurlijk.
0: Oké, ik heb klaarstaan. Ik ben even 2 dingen tegelijk. En hoe doet het de wereldscherm met inmiddels?
1: Ja, die doet het weer. Technische probleempje is opgelost.
0: Ja, je had je niet verder vertellen.

0: hij vertelt altijd het verhaal erbij, dus ik zal het nou een keer niet doen. Maar het verhaal van Brenda en Spencer. Ja, ze had geen zin in de maandagen en ze begon maar te schieten.
1: De Boomtown Rats.
0: Ja, en I Don't Like Mondays. En Bob Geldof heeft het geschreven. En hij heeft er achteraf heeft hij er heel veel spijt van dat hij het geschreven heeft.
1: Ja, omdat die Spencer die zei toen van ik vind het een leuk nummer.
0: Ja, ja, ze vond het dan weer helemaal geweldig. ja. Dus dat kan ik me dan ook wel weer voorstellen. Ik zit even te kijken. We zitten even in de tijd. Als we netjes willen uitkomen. Ja, dat gaat goed komen. Is het dan een dubbele? Def Leppard? Leppard? En Animals? Leppard is toch een... Is dat...
1: Oeh, nu moet ik mijn Engels een beetje gaan bijspijzen.
0: Nee.

0: Prince en When Doves Cry.
1: Ja, dat valt me mee, want je bent niet zo'n grote Prince-fan.
0: Nee, maar ja, dof, duif,
1: ja,
0: dieren.
1: Nee, dat klopt. Ja. Hey, het is precies 5:30.
2: Het live-album van de week.
1: Ja, ik heb hem uitgezocht. The Black Crowes, de zwarte kraaien.
0: En Jimmy Page,
1: ik wou net zeggen. Live at the Greek is een dubbel live album uit 2000. Met in 2025 een uitgebreide heruitgave ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van Led Zeppelin, gitarist Jimmy Page en de Amerikaanse blues rockband The Black Crowes. De concerten in oktober 1999 sloegen Slim Jimmy Page en The Black Crowes de handen ineen voor een reeks optredens. De opnamen van het album werden voornamelijk gemaakt tijdens twee uitverkochte avonden in het iconische Greek Theater in Los Angeles. Aanleiding voor die samenwerking, nadat Page en Plant Project ten einde was gekomen, zocht Jimmy Page een dynamische liveband om zijn rijke oeuvre weer het podium op te brengen. De rauwe op blues en klassieke 70 rock geïnspireerde stijl van de Black Crowes bleek een uitstekende match. Het album is een energieke mix van klassiekers, diepe album tracks en klassieke blues covers. Toen het album in februari 2000 in eerste instantie digitaal verscheen via musicmaker.com en later dat jaar op cd via TVT Records, ontbraken de eigen nummers van The Black Crowes. Dit had te maken met een contractueel conflict met de toenmalige platenmaatschappij van The Black Crowes. Dat is Columbia Records, die niet wilde dat hun eigen tracks op dit live album terechtkwamen. In maart 2025 is het album opnieuw uitgebracht in een luxe 25 Anniversary Edition. Verkrijgbaar als 3 cd en 6 lp boxset. En voor het eerst zijn hierop ook de eigen nummers van The Black Crowes opgenomen, die tijdens de tournee werden gespeeld. Ja, ik heb een track klaarstaan. Ik ga voor een eigen nummer van The Black Crowes. En dat is Remedy. Ken je het?
0: Ja, ken hem.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Ik heb hem klaarstaan. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

0: Meatloaf met Bad Out of Hell.
1: Ja, dan hebben we de...
0: Vleermuis.
1: Vleermuis, Batman. Ik heb een heel, ja, nee, ik heb een heel leuk filmpje heb ik gezien. Ik weet niet van welke comedy show die was. Maar er staan dan vier mannen staan er op een rij. En dan moeten ze allemaal het woord aan Batman zeggen. En dus in zo'n politierij staan ze.
0: Oh ja.
1: En een van de vier is uiteraard verkleed als Batman. Eentje is aan en dan komt hij bij hem. Ja, die gaat ook niet dat ik dat ga zeggen. Ja, je zegt nou die. En dan doet hij met zijn piepstemmetje. Batman. Ik zal dadelijk even kijken of ik hem nog kan vinden.
0: Ja,
1: voor je. Ik zit even te kijken, want ja, dit was een lang nummer. En we hebben nog een lekker lang nummer klaarstaan. Jij hebt ze erin gezet. Hè? Normaal gesproken zet ik ook wel eens een lang nummer erin. Dan zie ik jou al kijken met die over. Het is wel een lang nummer.
0: Ja.
1: Nee, ik onthoud het allemaal.
0: Ja, nee, ik ben schuldig. Dat klopt.
1: Ik zet het op de rekening, om het zomaar te zeggen. Hey, we hebben Year of the Cat Year of the Cat hebben klaanstaan. En als je naar de dierenriem gaat kijken, weet je dat er eigenlijk helemaal geen jaar van de kat is?
0: Nee, dat wist ik niet.
1: Nee, dat is zo. Je hebt paarden, je hebt allerlei dieren.
0: Schapen, rat, schaap, muis,
1: schaap, rat, ja, dat bedoel ik. En weet je hoe dat nou komt dat er geen kat is?
0: Is dat niet een teken van ongeluk?
1: Nee. Degene die de dierenriem heeft bedacht... ik weet niet of dat nou Boeddha is geweest of wie dat dan ook geweest is... maar die hem had bedacht, die had een wedstrijd georganiseerd. En ieder dier kon meedoen. En ieder dier wat over de finish zou komen... die zou dan een plekje op de dierenriem krijgen. En in die tijd konden de rat en de kat... die konden heel goed met elkaar overweg. Daar echt vrienden van elkaar, om het zo maar te zeggen. En toen zijn de ratten tegen de kat. Hey, weet je wat ik doe? Ik maak jou morgen vroeg wel wakker. Je kan lekker gaan slapen. En ik maak jou gewoon lekker op tijd wakker.
0: En dan gaan we samen naar die wedstrijd.
1: Gaan we daar samen naar die wedstrijd toe. En je raadt het nooit. Maar de rat heeft de kat nooit wakker gemaakt. Dus de kat die is die hele wedstrijd vergeten. Die heeft er helemaal doorheen geslapen. En heeft nooit mee kunnen doen aan de wedstrijd. Dus er is ook eigenlijk nooit... Oh, dat was een heel kort instrumentaaltje van jou.
0: Ja, of wij praten gewoon te lang.
1: Ja, nee, dat is het. En de kat heeft dus nooit mee kunnen doen aan die hele wedstrijd.
0: Dat is
1: reden 1 waarom de kat dus niet op de dierenriem staat.
0: Okay.
1: En dat is ook de reden waarom katten en ratten nou grote vijanden van elkaar zijn.
0: Ah, ja, dat verklaar nog. Na die nijstreek, ja, dat vergeet je niet natuurlijk.
1: Dat vergeet je niet meer. Dat neem je toch maar even mooi mee op deze dierendag. Ik vind het een geweldig nummer.
0: Ja, ik ook. Ik vind het hartstikke leuk.
1: Dus Alan Stewart en Year of the Cat. We gaan straks nog wel even stil. We hebben zoveel muziek.
0: Ja, eigenlijk hadden we Theo Lief aan moeten kijken of we een uurtje...
1: We hadden sport erbij, dus dat had ook niet gekund vandaag.
0: Nee, dat is ook weer zo.
1: We gaan even koffie halen, we gaan even plaatsmaken voor het journaal van 6 uur alweer. En dan zijn wij snel terug met het tweede uurtje, het laatste uurtje van Lang Leven Live. En we staan helemaal in teken van de dieren. Dus plaatjes met een dier in de naam, zoals deze, Year of the Cat.
0: Ja, of geschreven door iets met een dier.
1: Ja, dus wat heb ik nog meer klaarstaan?
0: Scorpions bijvoorbeeld.
1: Ja, Whitesnake. Ja. Wil ik nog heel graag draaien. Dus kortom, nog een heleboel tot de klok van 7 uur. Radio.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen-op-Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Bij hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, bij Barcelona, kwam een man om het leven toen een muur op een camping instortte. In Montornès verdronk een man in een garage die plotseling vol water liep. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste. Het noodweer trekt nu richting Girona. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Je luistert naar Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: Welkom terug. Het laatste uurtje alweer. Het gaat weer eens lekker snel. José Feliciano en No Dogs Allowed. Je weet dat de man blind is.
1: Ja, en zijn blinde geleide hond die mocht
0: ja,
1: niet
0: nee,
1: mee.
0: Klopt. Hij had een tournee had hij in Engeland en hij kon binnen, zegt hij. En hij mocht met de hond niet naar binnen. De hond moest eerst in quarantaine. Terwijl hij om zich heen zag dat de andere huisdieren wel in één keer mee naar binnen mochten. En daardoor had hij dit leuke liedje, No Dogs Allowed, had hij opgenomen. Lekker veel muziek. We doen alles even door elkaar vandaag, hè?
1: Ja, dat maakt ons
0: dat maakt niet uit. Want we blijven wel even bij de honden. Maar we gaan zo weer naar de kat. En ik zie nog een hondenplaat klaarstaan. En ik ken dit helemaal niet.
1: Daniel Loewes?
0: Ja, ik ken hem wel. Daniel Loewes. Hij, hij is van Skik.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Hij zingt in de Twents.
1: Ja,
0: dus dat plaat. Weet ik allemaal. Ja. Maar deze plaat ken ik niet van hem.
1: Ik heb hem één keer gedraaid in de matinee. Ja. Toen was het dierendag op een woensdag.
0: Oh, ja.
1: Toen kwam ik toevallig deze tegen, want ik tik de hond in het systeem.
0: Oh.
1: En die is er eigenlijk altijd bijgebleven. Okay. Ik haal mij een hond op, heet het nummer.
0: Oké, ik heb hem klaarstaan. Live uiteraard.

I'm him.

0: En opeens is die afgelopen.
1: Ja, opeens is die afgelopen. De Ramones met hun versie van Surfing Bird. En daarvoor hadden we nog VOF de Kunst en hun versie van De Kat van Ome Willem.
0: Ik moet altijd, dat zeg ik daarbij, ik moet altijd aan Family Guy denken bij dit nummer.
1: Ja, dat, ja nee, dat heb ik nu ook.
0: Dat sowieso. En vooral bij dat laatste stukje wat voorbij komt, moet ik ook altijd aan André van Duin denken.
1: André van Duin?
0: Ja.
1: Heeft hij ook een versie van Surfing Bird? Hij heeft een heleboel sampletjes gebruikt.
0: Nee, wat hij heeft is gedaan. Dan moet je maar eens terug gaan kijken op internet. Er zijn doorbraak op televisie. En hij stond toevallig vandaag weer in de krant. Hoe hij dat allemaal heeft verteld. Hij had toen, en dat we spreken ergens in de jaren 60. Misschien wel eind jaren 50, begin jaren 60. Toen mocht hij op tv, mocht hij opdoen. En wat hij toen deed was een bandparodie. Dan liet hij dus een band meelopen. En er zaten allemaal stukjes geluid, muziek in. En dan deed hij gekke bekken trekken en deed hij dus de bekken. En Surfing Bird zat er ook in.
1: Okay.
0: En dan ging hij ook echt een beetje zo, je ziet dat niet meer. Jij ziet wel wat ik doe. Dus ging zo en daar is hij dus eigenlijk mee doorgebroken.
1: Oh, nee,
0: ik
1: nooit
0: zal ik soms zo even gaan zoeken.
1: Ja,
0: en ik wil even zeggen dat jij heel veel geluk hebt.
1: Ik heb heel veel geluk.
0: Jij hebt heel veel geluk. Want ik zit even te kijken. Want Pieter, er is een Family Guy dat Pieter op een gegeven moment dat hij opstaat. Dat hij denkt, wat is dit voor een domme plaat?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar ik zit even af te vragen met wie. Want in de aflevering dat hij zegt, het is mijn favoriete nummer. Gaan de Stewie en Brian gaan die plaat slopen.
1: Ja,
0: ik weet even niet op welk achtergrondmuziekje ze dat doen.
1: Dat durf ik ook niet te zeggen. Nee, hadden we kunnen uitzoeken.
0: Ja, hadden we kunnen uitzoeken. Maar ik weet wel dat er een... ik weet niet of je die aflevering ook hebt gezien. Dan is die nieuwslezer, Tom Tucker. Die wordt ontslagen. En Pieter gaat hem helpen om weer...
1: Ja, in Hollywood gaat hij dan aan de slag.
0: En dan zitten ze ook op zo'n skateboard, skaten ze. En de achtergrond daar, die muziek die ze daarvan gebruiken is de Beastie Boys. En de Beastie Boys kan ik niet live vinden voor je. Ja, heb je dus... Dat bedoel je, daar heb je...
1: Nou ja, ik heb niet een hele hekel eraan.
0: Ja.
1: Maar dus twee nummers of zo vind ik wel leuk.
0: Ja, twee of drie nummers, dat heb ik ook. De bekende nummers. Maar ik vind het... Ja, dat is geniaal, de Beastie Boys. Dat is toch blanke hip-hop.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Manfreds & Sons heb ik even zin in. Dit is Little Lion Man. MUZIEK

0: Toen wij op vakantie waren, heeft Gemini dit hele album gedraaid. Hè? Live at the Paradiso.
1: Ja, daar was een topkeuze van.
0: Ja. Ik weet niet of Gemini of ChatGPT live zijn. Maar het zou zo nog maar een keer kunnen overkomen. Hoor. De komende twee zondagen ben jij er niet. Zit jij in de vliegtuig? Kom je net in Istanbul aan?
1: Dan ben ik nu ongeveer in Istanbul. Ja, dat klopt.
0: En weer terug?
1: Ja, dan ben ik ook alweer terug. Maar dan heb ik eigenlijk niet heel veel zin om hier twee uur gezellig te zitten.
0: Ik weet toevallig dat Gemini voor de eerste uur volgende week... dan is het 11e, hè?
1: Ja, James Brown hebben we
0: James Brown heeft uitgekozen. Maar wat hij de 16 oktober het eerste uur heeft uitgekozen... het zou zomaar nog een keer live in de Paradiso zijn als hij heel laai is.
1: Ja, waarom ook
0: niet? En daarvoor hebben we nog Warren Zevon en Werewolves of London. Ik weet dat Gemini zijn best gaan doen. Dus het gaat goed komen, hè? Anders, ja, ach, weet je, ik vond het wel een lekker album.
1: Mag ik nog even zeuren?
0: Ja, tuurlijk mag dat.
1: Wij hadden Werewolves of London.
0: Ja.
1: Is dat nou ook echt een dier?
0: Ja, het is een wolf. Een weerwolf.
1: Ja, maar het is ook een mens.
0: Ja, maar het is wel ook een... Het is half mens.
1: Een mens transformeert in een weerwolf.
0: Ja,
1: is
0: maar,
1: het
0: hij ziet, maar als je hem tegenkomt, ziet hij niet uit als een mens.
1: Nee, dan denk dat wolf, is dan een dier.
0: Ja, dus weerwolf.
1: Ja, wolf. Het is toch een beetje...
0: Maar het is ook in de naam goed, hè? Wolves.
1: Ja, nee, dat
0: Wolves, daarom.
1: Ja.
0: Zelfde als, maar dat is niet geluk, dat ik Rice zet, Fred.
1: Ja, die klinkt ook anders. En daarom hebben we Ultra Fox er ook uitgegooid.
0: Ja, nee, ik had er geen zin in want, om te rippen, want dat stond alleen op YouTube. Maar Rice zet, Fred. Fred is natuurlijk een...
1: Een Fred.
0: Ja, daarom. Nee, daarom ja. De Black Rose, daar weten we zeker dat dat een dier is. Dat zijn de zwarte kraaien.
1: Ja, dat klopt.
0: ik zit nou weer aan Family Guy te draaien. Dan komen er op een gegeven moment ook tot de 3 of 4 van die kraaien op zo'n dingetje zitten. Dat ze ook echt heel gemeen zijn.
1: Die heb ik nog niet voorbij
0: zien komen. Anders ben je het vergeten. Wat heb ik klaarstaan van jouw track?
1: Shake Your Money Maker.
2: We gaan do this Elmore James number right here.

0: Jimmy Jameson met The Eye of the Tiger.
1: Ja, ik zat... Nou, vanochtend kwam, zat hij in mijn algoritme.
0: Eye of the Tiger.
1: Nee, Sylvester Stallone.
0: Oh, want dat Rocky. Natuurlijk,
1: dat komt uit Rocky film. Ja. En hij zat bij Graham Norton. Zat hij. Ik weet niet of het een oude aflevering is of het een nieuwe aflevering is. Had in ieder geval wel de baard al. Het kan volgens mij een nieuwe aflevering zijn.
0: Dat is vrij recent, ja.
1: Ja, nu... Volgens mij komt seizoen 4 alweer uit van Tulsa King. Hè?
0: Ja, 20 oktober of zo, zeg ik even uit mijn hoofd. Zoiets.
1: Ja, dat kan. Ja, als jij het zegt, geloof ik dat meteen.
0: Deze maand in ieder geval.
1: Maar toen was hij aan het vertellen dat hij... Want Rocky heeft hij zelf ook geschreven. Mm-hmm. En dat hij dat aan het verkopen was. En dat er heel veel mensen filmstudies interesse hadden. Maar ze zagen het niet in hem zitten als acteur.
0: Klopt. Ja. Niemand die wou hem eigenlijk als acteur hebben.
1: Nee. Nee. Maar daar heeft hij toch zijn zin gekregen.
0: Ja, maar die eerste film die is ook op een heel klein budget gemaakt.
1: Ja, ja.
0: Op een gegeven moment dan komt hij in die bokshal aan.
1: Ja.
0: En dan hebben ze zijn foto op een verkeerde bokser geplaatst die aan heeft. Maar er was geen budget meer om hem aan te passen. En dat hebben ze dus in die film gelaten.
1: Oké. Ja, dat moet ik een keer opletten. En hij zei ook van, ik kon er voor zoveel geld doen. En mijn vrienden en familie vonden me stom. Want ik had eigenlijk geen geld en ik had een kind. En hij kon iets van $360,000 kon die krijgen.
0: Ja, zoiets.
1: Als je dan omrekent, zou dat nou 2, 3 miljoen zijn. Maar nee, hij bleef erbij dat hij het wou spelen. En hij had er ook over, zegt hij, dat je hoe zei je dat? Je had een window om acteur te worden. Als je dan boven de 30 was, dan kon je het eigenlijk vergeten om acteur te worden. En hij was 29 toen hij het schreef. Dus hij zat net nog in de juiste window. ik heb hier heel veel zin in.
0: Jij zei het vorige week al, hè?
1: Ja, en... Ik heb Whitesnake heb ik klaarstaan. En eigenlijk vind ik het toch eigenlijk wel een heel leuk nummer. Here I Go Again. En ze hebben het. Er zijn 2 versies van het nummer. Je hebt de bekende uitvoering. En dat is dan deze. Ik kan het wel even laten horen. Daar komt hij. Like a drifter, I was walk alone. En met de eerste uitvoering van dat nummer, dat staat op het album, dat kan ik je ook nog even precies vertellen, Saints and Sinners. Dat album dat komt uit 1982. En dit is de originele versie. En dan zingt hij het eigenlijk anders. Want dan hij zingt nou voor Drifter, dat had je net gehoord. Mm-hmm. En in de originele, ja, ik hoor dat nou ook altijd, zingt hij wat anders. Luister maar. Een hobo.
0: Ja.
1: Ik hoorde ook dat het net wat anders is. Het is wat softer.
0: Ja, het is wat meer balladeachtig.
1: Bluesig, ja. En toen ze het voor de tweede keer het nummer gingen uitbrengen... en toen was die bang dat radiostations het woord homo erin zouden horen.
0: Hobo.
1: Ja, hij zingt hobo.
0: Ja.
1: Zwerver.
0: Ja.
1: Maar hij was dus bang dat mensen het woord homo erin gingen horen.
0: Ja.
1: En hij was dus bang omdat ze dan dachten dat het over homo's ging... en dat het, daarom niet geraakt zou worden. Vandaar dat ze het hebben veranderd in Drifter.
0: Oké.
1: Ja. Deze les neem je toch even mee op de vroege avond.
0: Ja, dankjewel.
1: Here I Go Again in Polen opgenomen in 1997. Alweer een heerlijke soort akoestische uitvoering van het nummer.
0: Dus daar zingt hij ook Drifter.
1: Ja.

0: Limburg, maar mijn neefje is jarig. En
1: ja,
0: mijn andere broer is nog jarig. Die zijn dan ook twee dagen achter elkaar jarig.
1: Oh, en dus, moet je dan ook twee dagen naar Limburg? Of wordt het in één keer
0: gevierd? Nee, die andere woont in Almere.
1: Oh, en
0: die
1: in Almere.
0: Viert zijn verjaardag niet. En mijn neefje viert waarschijnlijk zijn verjaardag ook niet. Ik weet niet of hij zijn verjaardag viert, daar ben ik heel eerlijk. Ja, lach je maar.
1: Je hebt nog geen uitnodiging gehad?
0: Nee, ik moet hem dadelijk even appen.
1: Okay.
0: En anders wil ik wel die kant even op. Ik moet dat even kijken. Maar nee, maar ik vind het wel even lekker. Gisteren vond ik het ook echt fout dat ik geen afspraken had.
1: Want nou, soms heb je gewoon een rustdag nodig.
0: Die kon gisteren niet. En vandaag moest ik dan weer werken. En ja, maar ik was ook echt moe de hele dag. Er eentje te gaan. Wat is dat? Een kameleon, hè?
1: Ja, een kameleon.
0: Ja, een kameleon. Uit de jaren 80 gaan wij met de Culture Club. Tot over 2-3 weken is dat alweer, hè? Tot je zie.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Zeg dat, ja,
1: tot over 3 weken.
0: Tot over 3 weken.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampoline in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen-op-Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij wederom een uur amusant harmonie, fanfare en brassmuziek. Mijn naam is Riet Welgraven, samenstelling en presentatie. En achter de knoppen zit onze techniek weer klaar om u door de uitzending te begeleiden. We zijn begonnen met de Waldviertler Hornistenmars, een compositie van Thomas Führer. En het werd uitgevoerd door Studio Blaasorchester Bläsergruppen. Componisten en liedjesschrijvers laten zich vaak inspireren door de jaargetijden en door de elementen van de natuur. Zo ook Jacob de Haan, een van de meest bekende componisten in Nederland voor de harmonie, fanfare en brassmuziek. In oktober 1997 bezocht Jacob de Haan het Zwitserse dorp Sint Moritz, waar hij als dirigent werkte bij een symfonisch harmonieorkest. De bergen rondom het dorp waren bedekt met prachtige herfstkleuren. De bergtop, gelegen vlak bij de Italiaanse grens, leek nog een keer diep adem te halen voordat de eerste sneeuwval en hordes toeristen naar deze populaire winterbestemming stromen. De kleuren, de geuren, de rust en de natuur inspireerden Jacob de Haan tot het componeren van deze lyrische compositie met de titel Yellow Mountains. En het wordt hier uitgevoerd door het Koninklijk Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Fields, dat is een muzikale ode aan het Nederlandse platteland van Westerwolde, waar componist Jacob de Haan woont. Geïnspireerd door afbeeldingen van het landschap gedurende verschillende seizoenen, bestaat de compositie uit 3 bewegingen. De eerste legt panoramische uitzichten vast met een dromerige melodie. De tweede weerspiegelt de vruchtbare zwarte grond en groeiende gewassen. En de derde weerspiegelt de oost, inclusief ritmische mechanische geluiden. Het stuk eindigt met een majestueuze en sprankelende weergave van het winterlandschap. De Fields van Jacob de Haan wordt hier uitgevoerd door het Leipzig Radio Winterorkest onder leiding van Jan Koba.

Grimm's Fairy Tale Forest. En dat komt van de Zwitser film Once Upon a Time in the West. En Jan van der Roos schreef deze mooie fairy tale, oftewel Sprookjesbos, voor een harmonieorkest. Het staat op het album Stone Age Best Selections for Band. Luister naar dit mooie Sprookjesbos. Yeah.

Bij ons in Nederland kent de natuur ook zo zijn verschillende momentjes van kleuren. Colored moments kunnen we dat noemen. Zo begint het jaar een beetje triest en grauw in de wintertijd. Als we geluk hebben, een laagje mooie witte kristalheldere sneeuw. Maar dat is een zeldzaamheid. En dan het voorjaar met de prachtige bolle velden, volop kleur in de parken en in de tuin. Overal de bollen van de tulpenbollen volop kleur. En dan begint ook langzamerhand de natuur weer tot leven te komen. Dus fris groene gras en dergelijke. En dan volgt de zomerperiode met de velden, de zonnebloemen. En ja, ook volop licht overal. Alles bomen allemaal gekleurd, volop in blad. En dat wordt dan in het najaar weer afgewisseld door de herfstperiode met zijn prachtige, mooie bruine, gouden kleuren in de bossen en overal. Colored Moments, dat is een compositie van Manfred Hornetslager. En het wordt gespeeld door Trossingen Trumpets Ensemble, onder leiding van Wolfgang Kugenberger.

De in Kärntner, Oostenrijk wonende Hubi Meyer, componist, heeft zich laten inspireren door de herfst met de compositie Heimatherbst. Hier uitgevoerd door de Kärntner Gebirgsschützenkapelle Heimatherbst.

Purple Rain, dat is een bekend nummer van de rockzanger Prince. En ik heb eens even opgezocht wat Purple Rain nu eigenlijk betekent. En Prince legde de betekenis van het lied als volgt uit. Als er bloed in de lucht zit, rood en blauw, dan wordt het paars. Paarse regen heeft betrekking op het einde van de wereld. En het zijn met diegene van wie je houdt en je laten leiden door je geloof in God. Door de paarse, dat komt dan door de paarse regen. Hier een Purple Rain in het arrangement van Hans Briegel. En het wordt gespeeld door de Washington Winds.

De componist Uwe Søren Brandt is niet verbonden aan een blaaskapel. En hij laat zijn composities inspelen door het studioorkest Wolfito Vetter und Deine Blaasmuziek. En hij heeft een album uit laten brengen, Eine Nacht im Böhmerwald. En daarop de compositie Spaziergang im Herbst. En laat u muzikaal meeleiden op deze mooie wandeling in de herfst.

Ja, en dan komt er weer een einde aan dit uurtje harmonie, fanfare en brassmuziek. En voordat ik eruit ga, komt er nog een titel. Kijk op www.klankwijzer.nl en op www.polkafest.nl. Want dan weet u waar de liveconcerten plaatsvinden. En daar staat ook allerlei andere informatie. En kijk op de website van Amuzant, www.amuzant.info. Daar kunt u de speellijst nog eens nakijken. En heeft u wat te melden? Contact info@amuzant om ons iets te melden. Technicus, jij bedankt voor de ondersteuning van dit uurtje muziek. En we gaan eruit met een titel Auf de Heide bloeien die letzte rozen van Robert Stolz, hier mooi uitgevoerd door de trompetist Martin Swann.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur.

uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

Blaasmuziek. Mijn naam is Ritueel Gave, samenstelling en presentatie. En we zenden weer uit vanuit Studio RTV Apeldoorn. De openingsmaster was Berliner Leben, een compositie van Georg Stich. Het werd uitgevoerd door Polizeimuziekkorps Baden-Württemberg. Das Leben ist wie eine Melodie. Oftewel, het leven is als een melodie. Wanneer de muzikanten de hele nacht voor ons spelen en de liefde in ons ontwaakt. De twee Oostenrijkse auteurs Frans Mayerhoven, muziek, en Frans Kuttel, de tekst, schrijven niet alleen, maar laten ons ook daadwerkelijk ervaren wat hun stukken van geluk en harmonie brengen. Vol geluk, goed humeur en sprankelend van optimisme staan er achter elkaar prachtige melodieën op een rij die het hart van iedere koperfanaat sneller zullen laten kloppen. Georchestreerd door de Polka King Michael Kuhn wordt het een polka die op geen enkel evenement mag worden gemist. Das Leben ist wie eine Melodie. Hier uitgevoerd door Studio Orkest Wolfito Vetta und Deine Blaasmuziek. En het staat op het album Böhmische Klänge.

1972 verscheen de titel Ein neue Liebe ist wie ein neues Leben. Geschreven door Jack White voor slagerzanger Jürgen Markus. We laten u hier de titel horen in een arrangement van Connie Rall. Uitgevoerd door studioorkester Rundel. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben.

Onder het motto Leben, Liebe, Lachen, oftewel Leef, heb lief en lach, presenteert de componist Markus Ebner zijn album met gelijknamige titel. Er zijn 15 actuele composities, polka's, walsen en marsen staan op dit album vermeld. Zoals bekend schrijft het leven zelf prachtige verhalen en daarom bevat deze cd composities in opdracht en speciale stukken voor bruiloften, verjaardagen, onderscheidingen en andere festivals. De tijd rond de 40ste verjaardag van Markus Ebner bracht ook nieuwe inspiratie en droeg aanzienlijk bij aan de totstandkoming van dit album. Blaasmuziek die levend, pulserend en verfrissend is, werd door Wilfito Vetter en zijn muzikanten opgenomen en vereeuwigd in de Egeländer Sound. Het album is ook te beluisteren op Spotify. Luister naar Markus Ebner, Leben, Liebe en Lachen.

heeft zo zijn eigen dromen over het leven, hoe dat eruit moet zien. En wat is er dan mooier als veel van die dromen ook nog uitkomen. Zo ook was dat het geval bij Norbert Keller, de Zuid-Duitse componist. Hij componeerde Lebensträume en het wordt hier gespeeld door Anton Geller en zijn Schetzachtaler blaasmuziek. En het is het wekelijkse album Das sind wir.

Woes, Hardenberg en Zitna. En Zitna is het alias voor Ernst Mors. Componeerde de titel Leben, Lieben, Lachen. En het wordt hier uitgevoerd door Ernst Mors en die originale Strassenmuzikanten.

Liebe dein Leben, dat is een compositie van Ernst en Martin Hütter. En zij schreven dat voor de formatie Zoutbras uit Zuid-Tirol. En Zoutbras heeft dat uitgebracht op hun album Darm Blaasmuziek. En luister nu naar hun Liebe dein Leben.

Liebe fürs ganze Leben, dat is een wals. Compositie van Ernst Mosch, arrangement van Gerald Weinkopf. En het wordt gespeeld door Blaaskapelle Oberswaben.

En het thema van deze uitzending is Das Leben ist wie eine Melodie. En Patrick Lindner gaat dan voor u zingen Ohne Polka wäre das Leben halb so schön, een compositie van Wolfgang Hofer.

Nederlands uurtje Burmese balansmuziek op RTV Apeldoorn. Es is schön zu leben, dat is een compositie van Zdeněk Kurský, arrangement van M. Kurská en het wordt gespeeld door zijn blaaskapel Blaaskapelle Gloria.

Peter Schat is 40 jaar dirigent geweest van de Blaaskapel Oberswebische Dorfmuzikanten. En in 2023 heeft hij de kapel verlaten. Nadat hij zijn 70ste verjaardag had bereikt. Maar de Blaaskapel Oberswebische Dorfmuzikanten, die ze hebben een doorstart gemaakt. En die maken nu nog steeds weer de mooie muziek die ook Peter Schat heeft gecomponeerd. Maar nu een compositie van Michael Kuhn, die ook muzikant is bij die Oberswebische Dorfmuzikanten. En hij componeerde de titel Blaasmuziek, mijn levensgeluk.

Ja, en wat is zo mooier als je in je leven vrienden aan je zij hebt? Bertolt Kiechele schreef de compositie met Freunde durchs Leben, hier uitgevoerd door Anton Geller en zijn Scherzachtaler Blasmuziek.

Ja, dan zit onze uitzending alweer bijna op. Dadelijk wordt de eindtune gestart. Wij danken u voor het luisteren. Kijk op onze Facebookpagina Amusant, Radio Amusant. Daar worden diverse tips ook iedere keer gegeven. En op onze website www.amusant.info. Dan kunt u elke week de speellijst nog eens nakijken. En onze uitzendingen worden herhaald. RTV Apeldoorn op de zondag van 5 uur tot 7 uur. Het eerste uur Harmonie van Varen en Bras. En het tweede uur de Beumische Blaasmuziek. En kijk op www.polkafest.nl, want dan weet u waar de muziek draait. We gaan eruit met Ervuld de Wensen, onze eindtune. Bedankt technicus voor de ondersteuning. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krystal Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krystal Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open.

0: De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Klassiek.
1: Radio Apeldoorn.
3: U bent nog steeds verbonden met RTV Apeldoorn en u luistert naar Apeldoorn Klassiek. Het enige uur klassieke muziek in de week. En we zitten altijd tussen Mariatti en lichte muziek. Het is een mooi uur op de zondag. U kunt overigens deze uitzending door de hele week luisteren. Maar goed, komt voor het eerst op zondag. We gaan luisteren naar een jazzsuite, nummer 2. Gearrangeerd door Kadouche en Moreau voor cello en piano. En het is van Shostakovich.

U zult wel denken, een jazzsuite, dat klinkt helemaal niet jazzy. Nee, dat klopt. In 1938 werden componisten gevraagd om jazzmuziek te componeren. En ook Shostakovich, die in 1934 al op eigen houtje zijn jazzsuite nummer 1 had gecomponeerd, werd benaderd. Zo ontstond in 1938 jazzsuite nummer 2. Een suite trouwens waar weinig jazz in valt bespeuren, zoals u al heeft kunnen horen. Het is eerder dansstraat of

kermismuziek. En dan ging het in 1938 voor Moskou Radio in première. En het heeft inmiddels een nieuwe naam gekregen, alhoewel wij het nog wel zo noemen. Suite voor Variété. Internationaal bekendheid verkreeg de suite door het orkest van André Rieu. Dus als u het ergens neuriet, dan zullen er vast mensen zijn die dit meeneurien, omdat ze het heel erg goed kennen. Beethoven, pianosonate nummer 3 in C majeur, het Allegro con brio. En het wordt gespeeld door Marc-André Hamelin.

Dimar André Hamelin is een Canadese pianist en componist. En hij speelt nog overal in alle grote concertzalen. Hij is 61. We gaan naar de cello. Een celloconcert nummer 7 in G majeur, het Allegro. En op de cello Steven Iserlis. Die heeft trouwens ongelooflijk veel leuke YouTubes, als u daarnaar kijkt, waarin hij ook heel erg veel uitlegt. Onder andere over Boccherini, maar ook over een heleboel andere componisten. Dit celloconcert is inderdaad van Boccherini. En hij wordt begeleid door het Ostrobothian Kamerorkest.

Lucy Horsch, zij is blokfluitvirtuoos in Nederland. Zij heeft veel publiciteit gehad de laatste jaren. En het is echt geweldig wat zij op die blokfluit doet. Ze heeft heel erg veel leuke improvisaties en interpretaties van Bach. En dat doet ze echt geweldig goed. En wij gaan luisteren naar Bach nummer 3 in D majeur R. En het wordt dus gespeeld door Lucy Horsch. En zij doet dat samen met Rachel Potcher, Esther van der Eyck, Albert Brugge en Tom Foster.

is een leuke podcast, Klassiek Insight. We hebben Sport Insight, geloof ik, hè? Maar dit is Klassiek Insight. En hij speelde dus in dat vorige nummer wat ik u heb laten horen, cello. En hij zegt eigenlijk dat er heel weinig door Mozart is geschreven voor cello. En dat het allemaal niet zo interessant is wat Mozart heeft geschreven. Hij zegt, concerten zijn er niet voor de cello. En je merkt gewoon, de melodieën die er zijn liggen altijd in de viool bij dit soort opera's. Bijvoorbeeld over Mozart. Hij zegt, kijk, Mozart heeft natuurlijk wel mooie dingen geschreven en het Requiem, dat speel ik ook wel heel erg graag. Maar niet omdat de cello nou zo boeiend is. Hij zegt, ja, misschien zijn er onderschatte componisten, maar ook overschatte. En vervolgens zegt hij ook nog, ja, kijk, voor de violen zijn een heleboel mooie melodieën geschreven en wij zitten daar een beetje onder als cellisten. Pom, pom, pom, pom te spelen. Nou, binnenkort is er het Cello Biennale in Amsterdam. Nou, misschien dat hij daar ook is, wie weet. Maar ik laat u toch even iets horen van Mozart door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Manoy Camps. En Albert Brugge speelt daar dus cello. En dan moet u zelf maar eventjes beoordelen of het al te veel pom, pom, pom is zoals hij beweert.

Altijd heerlijke muziek. Mozart. En dan ook nog door het orkest van de 18e eeuw. We gaan even naar Braziliaanse muziek luisteren. Omdat op 29 november in de oude of Pancratiuskerk in Brummen Petrovka speelt met Karel Kraaienhof. Nou, die kent u denk ik allemaal. Beide muzici hebben een samenwerking opgebouwd, voortkomend uit een gezamenlijke bewondering voor de legendarische pianist Svetjatoslav Richter. Het programma is deels autobiografisch en geïnspireerd door Richters levensverhaal en zijn enorme handen die hij heeft. Een bijzondere herinnering aan de pianist wiens hand ooit die van een jonge Marietta omsloot. Dat vormt de basis voor dit concert. We gaan luisteren.

0: Nou, die combinatie, Petkova en Karel Kraaienhof, dat wordt vast een heel erg mooi concert. Hier speelt Karel Kraaienhof met Leonie Jansen. En de titel van dit nummer is Melancholie uit de Polder.
1: Dicen que por las noches

zo leed hij. En ze zeggen dat hij niets meer kon eten, dat hij alleen nog maar kon drinken. En ze zeggen dat de hemel huiverde toen ze hoorden van zijn verdriet. En ze zeggen dat hij tot aan zijn eigen dood om haar was blijven roepen. En ze zeggen dat die duif die daar zit niets anders is dan zijn ziel, die nog steeds hoopt dat ze terugkomt.

U luisterde zojuist naar Francesco Saverio Cimiani. Die leefde van 1687 tot september 1762. Het was een Italiaanse vioolvirtuoos. En hij woonde ook voor een heel groot deel in Dublin. Hij was ook muziekleraar en componist. Hij studeerde viool eerst bij Carlo Ambrogio Lonati in Milaan. En daarna bij Corelli. En bij Scarlatti studeerde hij compositie. Hij wordt gezien als een belangrijke vioolvirtuoos. Hij had de gewoonte om tijdens een uitvoering te improviseren, waardoor het orkest vaak de aansluiting miste. In 1714 vertrok hij naar Engeland, waar hij gewaardeerd werd door het Engelse hof en de aristocratie. Vanwege zijn geloof kon hij een aanstelling

als dirigent niet aannemen in Dublin. In plaats daarvan gaf hij een reeks van concerten, waardoor hij de reputatie kreeg de grootste muzikus van zijn tijd te zijn in Dublin. En hij opende daar ook een concertkamer. Gabriel Fauré, dat was iets later in de tijd. Die componeerde 3 songs. Nummer 1 gaan we naar luisteren, Après un rêve. En dat is gearrangeerd voor piano door Lucas Debarque. En we gaan ook luisteren naar Lucas Debarque op de piano.

Even naar de menselijke stem. Adelaide. We gaan luisteren naar het kamerorkest Benedetta Marcello onder leiding van Gennaro D'Alessandro. En we luisteren naar de aria van de opera Adelaide.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Give Me The Night.

Goedenavond en welkom bij Give Me The Night. Fijn dat u luistert. Mijn naam is Lijn en we gaan weer even een fijn uurtje muziek maken. Op de zondagavond om het weekend fijn mee af te sluiten. En waar zijn we mee begonnen? Wij zijn begonnen met Freak Power, een Britse band. Opgericht in 1993 door Norman Cook. Beter bekend als Fatboy Slim en Ashley Slater. En dat was trombonist bij de jazz big band Loose Tubes. De single Turn On, Tune In en Cop Out kwam uit in 1993. Met een bescheiden hitje op de Britse hitlijsten. Maar toen de jeansfabriek Levi's, kent u ze nog, het nummer echt in de reclamespot gebruikte, werd het toch wat internationaal bekender. En kwam het zelfs in de hitlijsten terecht in Zwitserland, Nieuw-Zeeland en bij ons in Nederland. In 1994 kwam het eerste album uit. In 1996 het tweede album.

En in 1997 ging de formatie alweer uit elkaar. Maar we hebben er wel dit fijne liedje aan overgehouden. Ja, en dan gaan we door. Want we blijven toch nog maar even een klein dansje doen. Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Ja, en wat betekent het nu? U kent vast die clip nog wel, hè? Dat ze draaien en dan ziet iedereen dansen op het plafond. Maar het betekent niet meer of minder dan je enorm gelukkig voelen, extreme vreugde en enorme euforie.

Yes, we can, Ken. Oftewel, yes, we can. Was niet alleen de slogan van Barack Obama. Nee, hij heeft het echt niet zelf bedacht. Het is een nummer geschreven door Alan Toussaint. Het lied is geschreven in nog hoopvolle tijd van de jaren 70. Hè? U hoort ook Make This Land a Better Land. Yes, we can verscheen voor het eerst in een uitvoering van Lee Dorsey op zijn album Yes, We Can. En verreweg

0: De populairste uitvoering was die van de Pointer Sisters in 1973. Het was de derde single, maar de eerste die de internationale hitparades wist te halen.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

Ja, tegenwoordig doen mensen niet meer één ding, geloof ik, als ze artiest zijn. Want ik heb er weer één gevonden. Donald McKinley Glover. Hij is, jawel, Amerikaans acteur, schrijver, producer, regisseur, stand-up comedian, rapper, zanger, DJ en songwriter. Ja, en als zanger en rapper werkt hij meestal onder het alias Childish Gambino. En daarmee heeft hij echt verschillende nummers al uitgebracht. Waaronder Redbone uit 2016.

Kent u het duo Rod Temperton en Quincy Jones? Nou, Quincy Jones kent u waarschijnlijk wel. Tenminste, dat hoop ik wel. Rod Temperton was van discogroep Heatwave. In 1982 werkte zij aan het mega-album Thriller van Michael Jackson. Maar in 1980 schreef Temperton een wereldhit. En dat liedje werd geproduceerd door niemand minder dan Quincy Jones. En dan

0: Ja, we gaan naar een van de grootste artiesten ever, Prince. Ik heb hem verschillende keren mogen zien, maar ik geloof dat het allermooiste wat ik ooit heb meegemaakt was een nachtconcert in Ahoy, waarbij die echt nou dik een half uur deed over Purple Rain. En waarbij er paarse snippers uit het dak ergens vandaan kwamen. Ja, het was fantastisch. Ik ga dat nummer niet draaien. Maar ik draai hem eigenlijk denk ik toch wel een beetje te weinig. Dus ik had bedacht Little Red Corvette. Een nummer van zijn vijfde studioalbum 1999. Wat uitkwam in oktober 82. En dit liedje heeft het eigenlijk helemaal niet zo goed gedaan, geloof ik, in de Verenigde Staten, zesde positie. Maar bij ons in de zuidenburen werd het wel gedraaid, maar deed niet zoveel.
1: Dit is Lijn met Give Me the Night.

In 1999 werd een R&B supergroep opgericht met de naam Lucy Pearl. Het zegt u misschien niet heel veel, maar de leden waren Don Robinson, Ali Saeed Muhammad en niemand minder dan Rafael Sadiq. Ze hebben echt maar één titeloos album uitgebracht in 2000. En daarvan heb ik uitgekozen Don't Mess With My Man.

Je verblijft in 1967 op een woonboot in Sausalito. Je werkt die zomer samen met niemand minder dan Booker T en de MG's. En dan schrijf je vervolgens een fantastisch liedje dat dan uitkomt in het najaar van 67. En twee dagen later kom je om bij een vliegtuigongeluk. Ik heb het over Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay.

Mm-hmm. En met de laatste fluitsignalen ga ik naar een Amerikaanse singer-songwriter die zijn muziek vermengt met invloeden uit de R&B, soul, country en pop. En hij begon op zijn eigen YouTube-kanaal. Nou, begon hij met covers. En in januari 2020 bracht hij zijn eerste single uit bij Warner Records. Ik heb het over Teddy Swims. Vanavond voor u, You've Got Another Thing Coming.

Saturday Love. Dat is een, nou, volgens mij was dat in 1985 een enorme hit. Het is het duet van Sherelle en Alexander O'Neill. En het stond op het debuutalbum van Sherelle. En als ik het goed heb gelezen, heeft het de nummer 2 notering gehaald van de Hot 100.

Blow Me Away is een nummer van Alan Clark, afkomstig van zijn eerste Engelstalige album Live It Out, waar het de eerste track is. En voordat het nummer op single verscheen, werd er al gesproken over een lekkere binnenkomer. Het nummer verscheen uiteindelijk als derde single van het album en had eigenlijk een beetje de taak om de successen van This Ain't Gonna Work en Father and Friend te evenaren. De videoclips, misschien wel leuk om te vertellen, is opgenomen in Manhattan. Want deze locatie wilde Alan de sfeer van het nummer weergeven. Hè. Hij wilde een beetje up-tempo, funky nummer.

Maar hij wilde terugkeren naar de oude soulmuziek waar het voor hem allemaal mee begonnen is. De bedoeling met die opnames in New York was ook om meteen maar een beetje een stap te zetten richting internationaal succes. Kwam niet helemaal lekker van de grond.

We gaan naar een disco-nummer van niemand minder dan Candy Stetten. Young Hearts Run Free. Het lied kwam uit in 1976 en werd geschreven en geproduceerd door David Crawford. Hij schreef de tekst na een openhartig gesprek met Candy Stetten over haar toenmalige persoonlijke leven. Ze probeerde los te komen van een moeilijke en bedreigende relatie. Het lied gaat over zelfstandigheid, kracht. Kracht vinden en weggaan bij een slechte partner. Het is natuurlijk een wereldwijde enorme hit geworden in de disco scene.

Dat was hem alweer. Het is niet te geloven, zo'n uurtje gaat snel. Ja, dan ga ik u natuurlijk hartelijk danken voor het luisteren op deze zondagavond. Fijn dat u er weer bij was. Dank natuurlijk ook voor onze onvolprezen Theo voor de techniek. Dank, dank, dank. Anders dan, ja, kan hij wel muziek uitzoeken en plaatjes draaien en van alles vertellen. Maar ja, dat komt dan echt niet bij u binnen als Theo er niet is. Dus heel fijn dat je er weer bij was. Ja, en dan sluit ik af met Yarbrough en Peoples. Kevin Yarbrough en Lisa Peoples kennen elkaar eigenlijk al van kinds af aan. Ze kregen samen pianoles en het was Lonnie Simmons die ze in 1979 samenbracht en ze ervoor zorgde dat ze een album gingen maken. Vanaf dat jaar scoorde ze hit met Heartbeats, Don't Waste Your Time, Guilty en I Won't Lie. In 87 zijn ze ook nog getrouwd en tegenwoordig wonen ze weer in Dallas, Texas, of tenminste, volgens mij is Kevin overleden, maar vorig jaar, maar home heeft het goede. Maar ze hebben eigenlijk, nadat ze die plaats hebben gemaakt, zijn ze vooral verder gegaan als muziekproducenten met hun eigen bedrijf Yarbrough en Peoples Productions. Maar natuurlijk hun allergrootste hit gaan we mee uit. En ik kan dus niets anders doen dan wensen dat de muziek nooit mag ophouden. En met Don't Stop the Music wens ik u een hele fijne

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor, het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor, het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.